0: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Zeg Sander Grim, deze ochtend is dat bijna compleet fout gegaan. Hadden we een mooi geanimeerd telefoongesprek onderweg naar hier. Anke en ik waren ons leven weer aan het vertellen tegen elkaar. Plotseling nog een rare kraak op de lijn en alles verbroken. Kon ik Anke gewoon 10 minuten niet bereiken.
3: De lijn was dood.
2: En toen ik Anke hoorde, was het met trillende stem.
4: Oei.
2: En zei ze, ik heb de hel meegemaakt, Sven.
3: Ja.
2: Afschuwelijk.
3: Het was niet normaal aan het gieten. Ja. Je zag, maar hier, ik kwam aan en Sander zei, wat was dat op de baan? Ik schoof van links naar rechts.
2: Ja. Ja, ja, ja.
3: Het was afschuwelijk onderweg.
2: Het was een lichte paniek.
3: Ja.
2: En zeg, maar wat gebeurde dan letterlijk op dat moment?
3: Ja.
2: Het klinkt echt alsof je gecrashed bent, maar je duwt gewoon je telefoon af.
3: Ja, maar ik denk dat het ook even slechte verbinding was.
2: Maar
3: toen belde jij terug. Maar jij belde terug en toen dacht ik, ik ga niet opnemen, want ik ben nog niet uit de gevarenzone.
2: Ja, maar dan voel ik mij dus wel heel ongerust. Als zo abrupt geëindigd is.
3: Maar
2: ik ben dan bezorgd.
3: Handen op het stuur, dubbel pinkers opgezet.
2: Ja.
3: Ik was 70 aan het rijden op de E314, maar ik was niet alleen. We waren met een hele kolonne allemaal 70 aan het rijden. En er was ene camion die ons allemaal had ingehaald.
2: Maar dan
3: dat
2: moet
3: was
2: je gewoon
3: echt gevaarlijk.
2: Even voor die lijn wegvalt, moet je zeggen, Sven, het is hier even gevaarlijk, tot straks. Want ik denk dan, die hangt ergens in de vangrail. En dat zou ik spijtig vinden, want zit ik hier alleen 4 uur lang. Het
3: zou
2: lastig zijn om de radio te maken.
3: Wordt dat saai, ik weet het. Ja, maar alleen, ik ben er toch, hè. Halleluja.
2: Zijn we geraakt door de wind, door de regen, dwars door alles heen, zijn we er weer.
3: Het nieuws van 6 van onze Grim.
5: Goedemorgen. Heel wat sportclubs hebben te weinig geld. Nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. En de Hollywood Walk of Fame krijgt er een ster bij. Meer dan 6 op de 10 Vlaamse sportclubs zoeken extra centen. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie. Bijna een derde van de clubs besliste daarom al om hun lidgeld te verhogen. Pieter Hoof van de Vlaamse Sportfederatie legt uit.
6: De kosten die stijgen sneller dan de inkomsten. Het leven is duurder geworden. Dus dat is voor sportclubs niet anders. De hoge energieprijzen, bijvoorbeeld prijzen gelinkt aan infrastructuur, die zijn gestegen. En dat duwt dus het kostenplaatje voor sportclubs onder druk.
5: Daarom pleit de Sportfederatie voor een hoger belastingsvoordeel. Zodat de clubs meer omzet mogen genereren zonder dat ze daar ook meer belastingen op moeten betalen. In het zuiden van Libanon zijn 5 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen, onder hen ook een kind. Er vielen ook 50 gewonden. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Bij de aanvallen werd ook een ziekenhuis geraakt. Een arts en 5 medewerkers raakten gewond. En de Walk of Fame in Hollywood krijgt er volgende week een ster bij. De voormalige topvoetballer David Beckham mag dan zijn eigen exemplaar onthullen. Dat gebeurt tijdens een ceremonie na de start van het WK voetbal. Beckham is 51 en speelde jarenlang voor clubs als Manchester United, PSG en Real Madrid. Enkele jaren geleden werd hij eigenaar van Inter Miami, de club waar topvoetballer Messi speelt. Eerst nog enkele buien, daarna wordt het droger, maar na de middag gaat het opnieuw regenen. Bij maximaal tot 20 graden is dat. En ook morgen en vrijdag krijgen we buien met lokaal onweer bij zo'n 19 graden.
0: Richting Antwerpen gaat het traag. Op de E313 tussen Maschenhoven en Bommelgem verlies je 5 minuten.
2: Woensdag 3 juni van

0: het was het jaar 2000, er was net een nieuw decennium, een nieuwe eeuw en een nieuw millennium aangebroken. En hij was aan het rocken dat hij normaal was, Robbie Williams en Rock DJ. We zijn vandaag, beste vrienden, woensdag 3 juni. Regenachtig start gaat ook geen topdag worden, tenzij voor één van onze luisteraars. Want deze 3 juni wordt een heel belangrijke dag voor haar. Want ze heeft een missie. Een missie die ze zeker gaat volbrengen met onze steun.
1: Vicky, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, Anke en Sven.
1: Ja. Oh, het komt wel heel dichtbij met die Mission Impossible tune, hè?
2: Ja, nogal, ja.
1: Maar vertel eens, wat heb jij ons al gestuurd nog voor 6 uur? Want toen kon je al niet meer, zat je te trappelen van ongeduld om die missie uit te voeren. Vertel.
0: Wat ga je doen vandaag, Vicky?
1: Vicky!
0: Vicky is weg.
1: Oh nee, dat kan toch niet? Ja, maar ze is schrikken.
0: Zeg Mission Impossible op dit moment.
1: Je hebt het gejinxed.
0: Ja, nee, ja, maar ja.
1: Ah, ik ga ze terugbellen.
0: Ja, zo'n goede missie.
1: Vicky, Vicky, ben je er terug?
0: Ah, ze is er terug of wat? Ja, maar Vicky,
1: maar,
0: ja.
1: Maar wat, ik bedoel, nu blijven, waar zat je?
2: Mijn auto is terug op, mijn gsm is terug op mijn auto geschakeld.
1: Ja, ik had gezegd, zet dat bluetooth even uit. Maar Vicky, vertel eens, wat ga je nu doen vanochtend?
2: Ik heb een nieuwe job en ik werk hier nu 2 maanden, maar ik heb gemerkt dat de radio op NMNM staat.
0: Ai.
2: En ja, dat willen we niet, dat willen we niet.
0: Nee, dat willen we niet, hè.
2: Dus we gaan vandaag nog eens proberen om die op Joe te krijgen.
1: Ja, je zei van, I love mijn nieuwe job, maar ik vind het vreselijk, die radiokeuze.
2: Ja, verschrikkelijk, echt. Ja, op mijn vorige job heb ik het ook moeten aanpassen, dus ja, we gaan dat nu nog eens proberen.
1: Oh, en dat was gelukt op je vorige job?
2: Ja.
1: Oh, maar dit gaat opnieuw lukken. En zeker met die 90s week, want je zei, ik heb al heel veel moeten missen op mijn nieuwe job.
2: Ja, niet leuk. Als ik dan in mijn auto kom, dan hoor ik wat ik allemaal gemist heb. Dus ja.
1: Oh, wel, wat is je nieuwe job? We gaan een beetje druk zetten eigenlijk. Waar zit je?
2: Ik werk bij Joka in Brugge.
1: Ah, wat is dat?
2: Een verdeler van fijne vleeswaren.
0: Ah, oké. Okay. Zeg maar druk samen met mij. Zal ik een goede reclame voor Joka maken? De beste fijne vleeswaren van heel Brugge en omstreken.
1: Ja.
0: Dat hebben ze nog niet gezegd op M&M, hè? Ten helft eet daar geen vlees, denk ik.
1: Ja, voilà. Ja, inderdaad. Hey. Dus zorg dat het in orde komt, want anders fansen wij daar wat salmonella in.
2: Ja.
0: Dat is een andere manier om druk te zetten. Hey, maak er een fijne dag van en ik hoop dat het lukt en laat het ons weten. Als het gelukt is, maken we morgen nog eens reclame voor hen. Voilà.
2: Ja, hey.

0: nog een beetje regenen vandaag, beste vrienden. Dat is niet leuk, maar dan hoor je hetzelfde. Altijd zeggen, dat is goed voor de tuin en dat is goed voor de studenten. Dat is goed voor de studenten ook. Ja, ja, ja.
1: Straks bij Sven en Anke.
0: Ik moet zo meteen een verhaal vertellen over examens. Het is een verhaal, was het ons overkomen, het overkomt nu een deel van de studenten in ons land. Was het ons overkomen 30 jaar geleden, 20 jaar, 10 jaar geleden in jouw geval.
2: Ja, dat was
0: een paar jaar
2: acht,
0: geleden.
2: Sven, ja, acht, alleen kom.
0: Toen jij nog aan de hogeschool zat. Ik weet niet of je het leuk zou gevonden hebben of niet. Ik ga het zo meteen even voorleggen.
3: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
5: Peugeot. Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
7: Oei, wacht ze.
2: Rustig,
7: ze gaan even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
6: Prima, prettige avond.
7: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
8: Ja, ja, zeker dat.
9: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Good times, great music.
13: Sven en Anke.

0: Freedoms, als Wem zo mooi zong.
1: Good times, great music.
2: Sven en Anke.
0: In de provincie Luik in ons land zit het nog een beetje anders in elkaar. Er is een nieuwe onderwijshervorming doorgevoerd door de Waalse minister van Onderwijs, want daar moeten ze ook keihard besparen. Zeer groot begrotingstekort, dus ja, productiviteit in het onderwijs moet opgevoerd worden enzovoort. Allerlei decreten die door de strot van de leerkrachten worden geramd om geld binnen te halen. En die leerkrachten zeggen, no way.
3: José.
0: Dat gaat niet gebeuren. En hun grootste protestactie die ze nu doen daar in de provincie Luik is een beslissing die ze genomen hebben om alle examens in het middelbare onderwijs niet te laten plaatsvinden nu in de maand juni.
3: Dat vind ik nu nog eens een goede stakingsactie. Daar hebben de mensen nog een keer iets aan. In plaats van dingen te blokkeren of in plaats van mensen in de file op te sluiten of ergens anders een beetje gevangen te houden.
0: Nu, je zegt dat, maar daar zit nou wel een beetje nuance aan dat verhaal. Want als je als leerling het tijdens het jaar niet 100% goed gedaan hebt en je denkt, die examens gaan het voor mij wel oplossen, dan wordt nu gekeken naar de punten van het volledige jaar natuurlijk. Hè. Dan heb je wel een klein probleem.
3: Ik dacht dat iedereen gratuit naar het volgende jaar mag. Oh nee, dan was ik al gejost.

0: dingen, hoe heet die? Klierkoorts.
1: Ah ja,
0: dat hoor je eigenlijk nooit meer, hè. Klierkoorts. Bestaat dat nog eigenlijk? Maar toen was dat schering en inslag. Als je moe was, klierkoorts. Ja, dat zit lang in je lijf en in je bloed. Maar dan moet je bloed laten nemen en dat duurt dan nog een paar dagen. En het was tijdens de cruciale dagen dat ik het had. Ja, en de school had dan eigenlijk compassie van, oh, klierkoorts. Ja, vervelend. Ja, ja. Lab. Oké, laat ze maar naar het vijfde middelbaar gaan. En pas daarna...
1: bleek dat geen klierkoorts
0: was. Nee.
1: Je bent gewoon doorgegaan uit compassie.
0: Ja.
1: En je had helemaal...
0: maar, nee, maar ik had wel goede punten. Allee, ik bedoel, ik was niet de primus van de klas, hè. Maar het was ook niet dramatisch. Allee, het was oké. Okay. Ah, ik weet nog dat ze alleen die van geschiedenis zei... ja. Ik wil toch graag dat ze mijn vak zou doen. Ja, dat de rest die werd dan overruled eigenlijk. Hè, door al die anderen die zeiden van... ja, nee, het is oké. Okay. Ze heeft klierkoorts. Dat meisje gaat nog moeten recupereren in de zomermaanden.
1: Het is
0: ja,
1: een
0: goeie, dat is niet.
1: Maar goede raad voor iedereen die niet in de provincie lijk wordt. En examens even binnenkort, zeg maar. Ik ben zo moe. En ja. Vindt de dokter die zegt... we gaan eens goed moeten onderzoeken op klierkoorts. Dat is ja...
0: ja, garme toch.
1: Ja, die kan niet meedoen aan de examens.
0: Het is de moe, die moet rusten en ja,
1: laten we zo door.
0: Ja, even

0: woensdagochtend. De tijd vliegt, beste vrienden. Nog zeker slapen. Het is al vrijdag. Dat is dan de finale dag al van onze 90's Top 500. En ik ben bijna zeker dat deze weer in de top 10 gaat staan. Want elk jaar opnieuw een van de hits van Clouseau die keihard aan het scoren zijn. Dat is voor vrijdag. Geniet vanaf 10 uur weer van dag 3 van onze 90's Top 500.
1: Zeg, zometeen een levensbelangrijke gezondheidstip. Ik ga een van de mooiste vrouwen van Limburg bellen.

0: in en uit. Maar eerst nog het nieuws van 6:30 van Grim.
1: Goedemorgen. Zowat 6 op de 10 sportclubs in Vlaanderen zitten krap bij kas. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie. De clubs hebben het voorbije jaar hun kosten zien stijgen door de inflatie en de energieprijzen en zo. Maar hun inkomsten zijn met amper 10% gestegen. Daardoor hebben 3 op de 10 sportclubs al beslist om hun lidgeld volgend seizoen op te trekken. Er vertrekken en landen weer vliegtuigen in ons land. De luchtverkeersleider van Skies staakte gisteren plots omdat ze zich zorgen maakten over een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbond en directie hebben beslist om daar opnieuw over te onderhandelen. En onze Rode Duivels hebben vertrouwen getankt richting WK. Ze wonnen hun eerste van 2 oefenwedstrijden met 0-2 in Kroatië. Juri Tielemans en Romelu Lukaku maakten de doelpunten. Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel tegen Tunesië. Eerst nog enkele buien, daarna droger, maar na de middag gaat het opnieuw regenen. Bij maximaal tot 20 graden is dat. Ook morgen en vrijdag buien met lokaal onweer bij 19 graden.
0: Het gaat langzaam richting Brussel op de E40. Tussen Aalst en Ternat verlies je een kwartier. 10 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En op de E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg 10 minuten file.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: 6:30. Ja. Een tip voor een
0: preventief gezond
4: leven.
0: Ja, er is een heel bijzondere vrouw in Limburg. Ze heet Serap Kaan. Uh-huh. Weet je nog dat ik lang geleden een column schreef in het Belang van Limburg? Die pagina werd na mij ingenomen door een prachtige vrouw die ongeneeslijk ziek is. Uh-huh. En die heel mooi schrijft. Ze heeft ook een blog, een kijk in mijn hart. Daar is ook een podcast van. Je kan haar volgen op alle socials. Het is echt een aanrader om te volgen. En we hebben haar opgebeld, want ze heeft echt een hele, hele belangrijke tip voor ons allemaal. Goedemorgen, dag Serap.
5: Dag Serap.
6: Goedemorgen, Anke en Stijn. En bedankt voor je lieve woorden.
0: Ja, maar ik meen het oprecht. Hè. We hebben elkaar alles ontmoet. Jij bent zo een innemende persoonlijkheid. En daarom vind ik het heel fijn dat we nu even kunnen bellen. Want je hebt nieuws. Vertel eens.
6: Ja, ik ben dus ongeneeslijk ziek. Ik heb uitgezaaide baarmoederhalskanker. Mm-hmm. En wat niet iedereen weet, is dat baarmoederhalskanker veroorzaakt wordt door een virus. Een HPV-virus noemt het. En het goede nieuws is dat er sinds 1 juni voor alle 19-jarigen tot 30-jarigen het vaccin gratis is. Dat was vroeger niet. Je moest dat uit je eigen zak betalen. En nu is dat gratis. Dus ik hoop door mijn verhaal te vertellen dat ik andere mensen kan aanzetten. Of twijfelaars of mensen die wel in hun hoofd hadden van doe het. Want mijn ziekte kon echt vermeden worden als ik vroeger een vaccin had gehad.
0: Ja. Ja, want hoe zit dat nu eigenlijk met het CLB op school? Hoe wordt dat gegeven aan leerlingen? Is dat een vrije keuzevaccin? Had jij dat destijds ook aangeboden gekregen of niet?
6: Nee, toen ik 12 jaar was, was in 1999, dus dat was precies een eeuwigheid geleden. Het vaccin wordt pas geïntroduceerd op school sinds 2010 voor meisjes.
0: Ja.
6: En dan sinds 2019 voor jongens en meisjes. Dus okay. Nu krijgen kinderen dat standaard van CLB, op school via CLB. Maar de ouders moeten dat ook nog eens goedkeuren. Dus dat betekent, daar loopt ook stroef. Uh-huh. Er zijn veel ouders die nog twijfelen op de brief laten liggen, waardoor er heel veel kinderen niet gevaccineerd worden, wat heel spijtig is. En dan nu is er een inhaalbeweging eigenlijk voor de groep die vroeger niet gevaccineerd is.
0: Ja.
6: En ik vrees dat gewoon een berichtje op een nieuwsartikel die mensen niet gaat aanzetten om effectief naar de huisarts te gaan. En ik hoop heel hard met mijn getuigenis omdat mensen dat wel doen.
0: Ja, maar tot welke leeftijd is het nog interessant om dat in te halen?
6: Ze zeggen nu tussen 19 en 30, maar ik vind eerlijk gezegd dat iedereen het vaccin mag gaan nemen. Want ook al is er een kleine kans dat je beschermd wordt tegen kanker, ik zou die altijd nemen.
5: Ja.
6: Want als je 1 keer kanker hebt, er is echt geen weg meer terug, geloof mij. En dan is er ook nog een kans dat je ongeneeslijk kunt verklaard worden. Bij mij dachten ze ook dat ik ging genezen in het begin, maar je weet nooit hoe de ziekte gaat evolueren. Maar wat je wel kan doen, is je gezondheid niet vanzelfsprekend nemen en je laten beschermen.
3: Wat zeer rap voor mensen die het niet zouden weten. En ik wist het niet, ik heb het echt moeten opzoeken. Ik had er nog nooit van gehoord. Is blijkbaar een veel, want we zitten nu maar over te praten, maar het is een veel voorkomend virus blijkbaar.
0: Het HPV-virus.
3: Ik had het nog nooit gehoord, dus ja, stel je voor.
6: Dat is wel niet goed, Sven.
3: Nee, maar ja, maar goed. Ja, maar
6: ik misschien... dat er nog veel werk aan de winkel is.
3: Veel van de mensen die luisteren wellicht ook niet. Het is via seksueel contact wordt het overgedragen. Sommige soorten kunnen fratten veroorzaken, andere dus op lange termijn baarmoederhalskanker. En ja, je kunt daar niet aan doen als je dat krijgt op een bepaald moment.
0: En mannen ook, hè?
3: En mannen ook.
0: Ja, mannen krijgen ook verschillende kankers, kunnen daar verschillende kankers
3: door
0: krijgen.
3: En door dat virus, hè? Dus ja, dus in die zin super, super belangrijk dat je het vermeldt. Ja. En dat je weet dat het nu ook uitgebreid wordt, dat meer mensen er kunnen tegen beschermd worden. Ja, ik vind het heel fijn en heel sterk.
0: Goed dat jij dat nog eens vraagt, want ik ken dat wel heel goed, dat HPV-virus.
3: Ik had er nog nooit van gehoord.
0: Dus,
3: En Sander is de zoon van een dochter, jij kent het ook niet, hè, Sander? Mannen zijn drager, hè? Voilà. Dat is het. Dus
6: mannen kunnen ook dragen zijn. En daarom is het zo belangrijk dat mannen dat ook doen. Dat ze zeggen, vrouwen moeten zich maar beschermen. Mm-hmm. En dan geven mannen het allemaal door. En inderdaad, het is seksueel overdraagbaar. Maar het is ook gewoon huid-op-huid contact.
3: Kijk,
6: dus je kan het zo snel krijgen. En het is heel besmettelijk. Iedereen heeft het al eens gehad, zonder dat hij het of zij het weet.
0: Amai.
6: En sommige pechvogels zoals mij krijgen dan.
3: Serap, dankjewel dat je dat zo duidelijk hebt gezegd. En eens naar de dokter gaan en vragen.
6: Heel graag. Heel erg bedankt om mij te bellen daarvoor.
0: Ja, en voor volg haar maar op Instagram en naar een podcast. Een kijk in mijn hart. Daar vind je eigenlijk alles van Serap Kaan. Dankjewel, lieve schat. Tot later.
6: Dank je. Fijne dag. Bye.

0: Uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
1: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
0: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
1: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperes van een Aldi.
0: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
1: Humo!
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
4: Immoscoop!
5: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
3: Och, jongens.
2: Dat is wel een held, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
10: Score Kruidvat Voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.

0: was ook... Ja, wat moet je toch altijd maar schrijven in een liedje, hè? Dan kun je beter één woord gewoon op 1000 verschillende soorten zingen, toonaarden, emoties. En dan is de plaat ook vol, hè? The Police en So Lonely.
1: Sven en Anke.
2: Het prijsbeest van de dag.
3: Ah, we gaan voorzichtig zijn met het vel van de beer natuurlijk. Er wordt hier niks verkocht deze ochtend. Maar boost voor het WK. Kop de krant, want we hebben gewonnen. Hè. De Rode Duivels hebben gisteren hun oefeninterland tegen Kroatië met 0-2 gewonnen. En beetje bij beetje sluipt dan toch de WK-gekte, zou ik niet kunnen zeggen. Maar het WK-gevoel sluipt er ook in. Volgende week mogen wij bekendmaken welke grote meneer onze reporter gaat worden voor het WK. Speciaal in het ochtendteam komt hij. Het is echt een transfer van je welste. Maar wat ook aan het gebeuren is dat de Panini-stickerboeken weer razend populair zijn. Kinderen ruilen weer fanatiek hun stickers om een album vol te krijgen. Het gaat over 980 stickers die erin moeten in zo'n boek. Ja, van de 48 deelnemende landen. En dat zorgt soms voor spanning en ruzies tijdens de speeltijd. Op die manier hebben zelfs sommige scholen ingegrepen en beslist, bijvoorbeeld de basisschool De Zonnebloem in Antwerpen, dat de stickerboeken niet langer worden toegelaten. Zeggen, kinderen maken ruzie over welke sticker van wie is. Leerkrachten hebben geen controle meer over de ruilen, zegt de directeur. Leerlingen die toch stickers meebrengen, moeten ze afgeven en krijgen ze pas op het einde van de week terug.
0: Oh, maar ik persoonlijk, bij ons op school is dat niet met die Panini-stickerboeken. Want vroeger kon je dat in een krantenwinkel kopen. En wat was dat dan zo? 20 frank voor een zakje met 5 stickers?
3: Ja, de prijs weet
0: werkte
3: ik niet
0: dat
3: meer.
0: Zo?
3: Ja, het eerste WK-stickerboek van Panini verscheen in de aanloop naar het WK van 1970 in Mexico. Werd gewonnen door Brazilië. En daarna is het echt een wereldwijd fenomeen geworden. Maar ja, statistisch gezien moet je gemiddeld 7300 stickers kopen om je plakboek deze keer vol te krijgen.
0: Wat een kwats.
3: En dat kost 1600 euro om er te geraken. Ja,
0: ja, en als het maar niet af is, is het stom.
3: Ja.
0: Want dan heb je zo iets onaf.
3: Slim, hè.
0: En je krijgt 1000 keer dezelfde dubbel. Oh, wat een, ik vind die Panini zo'n rommel.
3: En wij, Grim, hebben de twee boys bij jou thuis een boek,
4: ja,
3: of niet?
4: Ja, maar net om die reden delen ze een boek.
3: Ah, ze delen hem?
4: Ja, mooi.
3: Dat is toch niet evident om dingen
0: te delen? Hebben ze elkaars kop nog niet ingeslagen?
4: Nee, ze delen een boek in de hoop het zo snel mogelijk vol te krijgen. Natuurlijk.
3: Ja, en hoe gaat het? Schiet het op?
4: Boch.
3: Boch. En hoe vaak mogen ze kopen van jullie?
4: Maar ze kopen niet alleen. Ik denk dat er ook pakjes bij cola-verpakkingen zitten. En
0: echt?
3: Ja. Oké. Okay.
0: En dan vragen
4: ze ook aan vrienden en familie om die stickers te verzamelen.
3: Als dat is, jongen, ik zuip Quinico Cola Light. Zou dat, als dat er ook bij zit, dan verzamel ik mee voor jou.
0: Oh, we hebben toch ook allemaal blikjes bij de flessen dan?
4: Bij de flessen,
0: of zo?
4: Ja,
0: dat hebben we niet. Alleen de blikjes hebben wij, Sven. Ja, dat kunnen wij niet meedragen aan dit drama.
3: Ah, sorry. Ik zal misschien overschakelen voor de gasten. Wat willen we dan doen?
0: Oh, die Panini, ik vind het echt stom. Echt stom. Ja, stom. Mag ik dat zeggen? Die stickersboeken. Ik bedoel, dat is toch... Niemand heeft ooit een heel vol boek. En als het dan onaf is, dan is het toch niet leuk?
3: Ja. Het is het plezier van het verzamelen. Hè. Bedoel,
0: het plezier, ja.
3: Ja, die gasten hebben er toch een lol in. Hè?
4: Zeker.
0: Ja, voorlopig wel.
4: De tafel ligt vol.
3: Zeg maar, ik ga proberen naar flessen over te schakelen. En zeg ook maar, Anke vindt het stom en wat jullie doen.

0: Euphoria. En voor wie echt euforisch wil zijn en dat boek helemaal wil volplakken, dat Panini plakboek. Er komt een keigoeie tip binnen van Aurélie. Die zegt, als je nog heel veel witte vakjes hebt, moet je gaan naar stickermanager.com.
1: Oké.
0: Okay. Stickermanager.com, daar kan je stickers ruilen met mensen van over heel de wereld.
1: Oké. Okay.
0: Veel goedkoper om je album sneller vol te krijgen, want blijkbaar kost het €1,5 voor zo'n pakje met dan 4 stickers of zo.
1: Die heb je dan misschien al, dan moet je gaan ruilen. Dit kan online.
0: Stickermanager.com.
1: Of zoals Anke Bukking zou zeggen, stickermanager.stom. Zeg, goedemorgen, maar straks Aaron Blommaert die langskomt. Die gaat zijn nieuwe single bij ons voorstellen. En Jo de Poorter, man vanuit de jaren 90, Liefde voor het eerste gezicht, komt ook langs bij ons.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
4: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
3: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
7: Dit is jou. Nog 3 uur en de 90's Top 500 gaat verder. Maar voor wie niet kan wachten, denkt om 3 uur, dat is nog zo lang. Zometeen draaien we top 10 materiaal al. Echt waar. Meteen na 7 uur de nummer 3 van vorig jaar na het nieuws van 7 van Grim.
8: Goedemorgen. Vlaamse sportclubs trekken hun lidgeld op. Baanbrekend vonnis in een phishingzaak en onze Rode Duivels tanken vertrouwen richting het WK. 3 op de 10 sportclubs in Vlaanderen worden duurder. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie. Want 6 op de 10 clubs zitten krap bij kas. Pieter Vohf van de Vlaamse Sportfederatie legt uit.
9: De kosten die stijgen sneller dan de inkomsten. Het leven is duurder geworden. Dus dat is voor sportclubs niet anders. De hoge energieprijzen, bijvoorbeeld prijzen gelinkt aan infrastructuur, die zijn gestegen. En dat duwt dus het kostenplaatje voor sportclubs onder druk.
8: Daarom pleit de Sportfederatie voor een hoger belastingsvoordeel, zodat de clubs meer inkomsten kunnen behouden zonder dat ze daar meer belastingen op moeten betalen. Een bank moet een koppel 90ers dat slachtoffer werd van phishing meteen terugbetalen. Dat heeft de rechter in Antwerpen beslist. De koppel verloor €50.000 aan een valse bankmedewerker. De bank weigerde dat geld terug te betalen omdat het koppel een grove nalatigheid pleegde, want ze schreven het geld zelf over, maar de rechter is het daar dus niet mee eens. Baanbrekend, zegt phishing-expert en advocaat Geert Lenses.
10: Heel belangrijk is dat de rechter de rollen nu omkeert. Het is de bank die moet betalen en nadien betwisten bij de rechter. Het is duidelijk dat de hele banksector op de vingers worden getikt, omdat we weten dat banken proberen tijd te winnen, mensen te ontmoedigen, zodanig dat ze afhaken, maar eigenlijk hebben de mensen recht op uitbetaling door de bank.
8: Hij roept dus ook altijd op om in kort geding te gaan als je slachtoffer bent van phishing. Er vertrekken en landen weer vliegtuigen in ons land, al wordt er op Brussels Airport wel meer drukte verwacht. Gisteren was er veel hinder door een plotse staking bij luchtverkeerleider Skies. Alles draaide rond een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbond en directie gaan er nu opnieuw over praten. En een deugddoende zegen voor onze Rode Duivels gisteravond in de aanloop naar het WK. Ze wonnen hun eerste van 2 oefenwedstrijden met 0-2 in Kroatië. Invaller Romelu Lukaku kon na lang blessureleed kort voor het einde nog scoren. En dat is een opluchting, dat vindt ook Kevin De Bruyne.
11: Romelu gaat altijd zijn kwaliteiten hebben. Je moet hem 1 keer voor de goal zetten en hij kan altijd scoren. Maar ja, hopelijk kunnen we hem nu nog scherper krijgen. Hij weet dat ook. En ik denk dat Romelu die minuten pakt en die scherper wordt, is altijd gevaarlijk. En goal gaat hij altijd scoren.
8: Zaterdag oefenen de Duivels nog in Brussel tegen Tunesië.
12: Ja, Frank, Anke is hier bijna aan de dood ontsnapt onderweg naar het werk deze ochtend. Mega veel regen over je kop.
7: Maar ook Sander zei het. En daarnet stuurde luisteraar Charlie nog. Charlie zei van, zeg, zijn dat de normale buien waar Frank het over had. Het is levensgevaarlijk op de E3, die eerst E314.
12: Ja, ergens onderweg naar hier.
7: Ergens onderweg naar hier. Vanuit het oosten.
12: Het was de moeite, Frank, deze ochtend.
13: Ja, inderdaad. Want het is een actieve buienlijn die eventjes over het land trekt. Met name nu nog over het oostelijke deel van het land ligt. Daarachter zijn er nog een paar buien die tot ontwikkeling komen. Dat zijn dan normale buien, zoals ik het gisteren had omschreven. Met dan eventjes wat droger momenten, maar niet voor lang hoor. Want vanaf het westen gaan we ook nog een regenzone krijgen. En die gaat voor de avond ook al het land aandoen. Dus dan wordt het allemaal weer nat. En dat bij temperatuur niet veel hoger dan 18 of 19 graden. Morgen beginnen we dan eerst nog grotendeels droog. In de loop van de dag gaan er felle buien ontstaan. Al dan niet ook met onweer. Iets meer wind staat er dan ook in. Tegen het eind van de dag wordt het weer wat beter vanaf het westen met enkele opklaringen. Het is nog altijd fris. Ook morgen temperaturen van amper 18 graden.
12: Het land en het weer kwakkelt lekker verder. Dankjewel, Frank.
7: Ook op de baan van dat richting Brussel. Brussel op de E40 tussen Aalst en Rotbijgaarde. Verlies een half uur, een kwartier file tussen Woutersem en Haasrode. Richting Gent op de E40 tussen Rotbijgaarde en Ternant 20 minuten. Een kwartier richting Antwerpen op de E313 tussen Mossenhoven en Antwerpen-Oost. A12 tussen Aartselaar en Wilrijk 10 minuten. Ook 10 minuten op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. E19 tussen Brecht en Sint-Job 10 minuten. Een kwartier op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En nog op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg.
12: De top 10 van onze 90's Top 500, die staat nog niet vast. Daar kan je nog op stemmen. Op joe.be, die kan je nog zelf helemaal bepalen. Maar blijkbaar, dat was ik vergeten, maar Anke niet. Was dit vorig jaar de nummer 3 in de 90's Top 500. We draaien nog eens Backstreet Boys en Everybody.

0: Vrienden, elke donderdagavond, als je wel eens luistert naar onze fijne collega's van de Avondspits, naar Tom en Rani, dan weet je dat ze elke donderdagavond een bijzondere radiorubriek hebben. Deze namelijk...
1: Vogelen of vissen?
0: Vogelen of vissen, dat doen ze elke donderdagavond. Ja, wij kunnen zo moeilijk kiezen. Wij doen gewoon vanochtend voor eenmalige versie vogelen en vissen. Ik begin met vissen, als je het goed vindt. Het
2: staat en ik ga vogelen.
0: Ja, jij gaat vogelen. Het is allebei grim in het nieuws. Er is een koppel van in de 90 die krijgen eigenlijk het geld dat van hen gestolen is via phishing, vandaar de vissen, terug. Dat heeft de rechtbank beslist. Die waren er opgelegd door een valse bankmedewerker. En eigenlijk zegt de bank dan altijd, ja, jij moet kunnen bewijzen dat je niks verkeerd gedaan hebt. En nu wordt dat eigenlijk omgekeerd. De bank moet echt kunnen aantonen dat jij iets echt grondig verkeerd hebt gedaan. Want de bank kan nu zeggen, wij vinden dat je iets grondig verkeerd hebt gedaan. Maar ze moeten het echt kunnen aantonen en anders moeten ze de centen terugbetalen. En dat is wel een soort van opluchting natuurlijk. Hè? En die oude mensen in de 90, ja, wat weten die veel, zeg. Ja. Bank moet het geld terugbetalen. Dus qua vissen vind ik het al scoren deze ochtend.
2: Ik heb ook een heel goed vogelbericht eigenlijk. Het gaat over de oranje voorhoofd kakari.
0: Ik ken die niet.
2: Ja, dat is een vogel uit Nieuw-Zeeland. Was met uitsterven bedreigd. Waren het er echt maar een paar honderd van of zo. Maar gelukkig was daar ineens het koppel Nacho en Trixie.
0: Goeie namen.
2: Manneke en een vrouwke, die hebben in 2 jaar tijd samen al 55 kindjes gemaakt.
0: Amai, proficiat.
2: En daardoor hebben ze meer dan 10% van de totale populatie hebben zij ervoor gezorgd eigenlijk, in no time. Dus eigenlijk mijn vraag, stel nu, hypothetisch, hè, dat wij zo, dat er heel weinig mensen waren. Ja. Hè, en er moest een koppel eigenlijk zo beginnen vogelen om toch het bestaan van de mensheid te garanderen.
0: Ja.
2: Zou jij met mij die uitdaging aangaan? Zou jij eigenlijk een beetje met mij, zoals Nacho en Trixie, samen vogelen voor het welzijn, voor de maatschappij, voor de wereld, voor de mensheid? Zou je dat doen met mij?
0: Een antwoord is heel duidelijk, Anke. Dan ga ik vissen.

0: De gelukkigste vrouw van de Kempen, 3 keer getrouwd in 6 maanden tijd. Ja, dat is pure happiness.
1: Met dezelfde man, hè?
0: Dezelfde man, hè? Ja, voor alle duidelijkheid.
1: Goedemorgen, dag Anke.
0: Svenny, waarom zet je zo'n...
1: Svenny, ik ben wel jouw, ik ben jouw leerkracht. En nu even mee. Okay. Hey, dag Anke, goedemorgen.
0: Goedemorgen, meneer Ornelis.
1: Ja, is goed, dat is al veel beter. Welkom op je examen verkeersopvoeding.
0: Oh nee.
1: Ja. Het is wel ver, het is lang geleden eigenlijk. Hè?
0: Ja.
1: En je theoretisch examen is ook lang geleden eigenlijk. Zeker.
0: Ach, ja. Ja, ook...
1: Eeuwigheid.
0: Ik was er al bij.
1: Ik heb een vraag. Je hebt pech met de auto. Ja? En je staat op de pechstrook. Wat is dan het eerste dat je moet doen, Anke, als je op de pechstrook staat met pannen?
0: Je papa bellen in paniek. Kom mij halen, ik ben bang.
1: Nee. Je moet iets uit de koffer van je auto halen en daar zetten. Nu geef ik je wel de pap in de
0: voorraad. Nou, de gevarendriehoek, hè.
1: Ja, dat is binnenkort gedaan. We leggen het uit waarom.
2: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin airco. Daikin.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
4: Amai, zie. Die kerk in Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
5: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
6: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
7: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
8: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
9: Amai.
8: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
9: Handig.
10: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
8: Ja, handig inderdaad.
7: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
11: Volkswagen.
12: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
13: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
14: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
15: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
16: Wit-wit?
17: Of net niet-wit?
18: Maak het mooi bij je thuis.
19: Colora.
18: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
20: Dit is Joe.

0: Rick James in de ochtend van Joe. Cijfer van de dag komt er zo meteen aan. Het is een redelijk indrukwekkend cijfer, maar is dit hier?
1: Good times, ja. Great music.
2: Sven en Anke. Dit is
0: Joe. Dat schrokken wij toch even, want er staat vandaag letterlijk gedrukt in de krant, beste vrienden. Je weet, als je pech hebt, je staat met pannen langs de kant van de weg. Eerst fluohesje aandoen en dan de gevaren driehoek zetten. Dat is de volgorde. Papa in paniek bellen of je man, dat is voor later. Maar eerst moet je die twee dingen doen en dat gaat veranderen, want die gevaren driehoek, dat is binnenkort helemaal over en out. Stef Willems van Vias, goedemorgen.
3: Goedemorgen, dag Sven, dag Anke.
0: Hey. Ja, dat is de minister heeft het aangekondigd. Vind je dat goed nieuws?
3: Wij zijn niet verrast.

0: zichzelf in onveiligheid gebracht. Dus we begrijpen de beslissing wel om vanaf 1 juni 2027, wanneer dat de vernieuwde wegcode van kracht gaat, dat men die verplichting voor die gevarendriehoek, dat men die wegneemt.
1: Ja, ik moet zeggen, de laatste tijd zie je hem ook niet meer zo heel vaak. Ik denk dat mensen zelf het risico niet meer willen nemen. Maar wat moeten we dan doen?
0: Belangrijk is, en ik denk dat Sven dat juist al heel goed gezegd heeft, wanneer dat je uit de wagen stapt, moet je eigenlijk al je fluovest aandoen. Mm-hmm. Belangrijk is ook je alle richtingaanwijzers aanzetten.
2: Dat
0: dient eigenlijk al de vier pinkers, like dat de mensen zeggen. Dat dient om duidelijk te maken, hier is gevaar of hier is een ongeval geweest. En daarna moet je vooral jezelf ook in veiligheid brengen. Als je vier richtingaanwijzers staan, dan weten de mensen, kijk, er is iets met die wagen. En dan is de bedoeling, als je uit de wagen stapt, fluovestje aan, zo snel mogelijk achter die vangrail plaatsnemen. Want een pechstrook is echt geen veilige plaats voor voetgangers. Dus breng vooral jezelf in veiligheid en blijf niet vlak achter die vangrail staan, maar als dat kan, toch een meter of 15 erachter, zodanig dat je zeker een goede veiligheid hebt.
2: Ik heb die turnoefening eigenlijk nog nooit gedaan. Spring je dat makkelijk over zo'n vangrail of valt dat er redelijk tegen?
0: Dat moet wel lukken.
2: Maar jij zet 2 meter, hè, Stef? Jij zet 2 meter.
0: Ja. Nee. Maar die vangrails die zijn geen 1,5 meter hoog. Hè. Dus dat is geen Olympische sport om daarover te geraken. Dus dat lukt wel.
1: Ik vind heel veel korte beentjes, hoor, Stef. Alleen ik bedoel, een beetje compassie. Misschien moeten we ook dan zo een krukje van die IKEA zo, waar kindjes op staan om hun tanden te poetsen aan de lavabo.
2: Erover te springen.
1: Dat zou misschien handig zijn ook in een auto. Ja, ja. Maar stel nu je eindigt in de middenberm. Daar heb ik ooit eens voor gehad, Stef, naar aquaplaning. Op E314, dus in de middenberm geëindigd. Moet je dan daar dus in de vangrails in het midden gaan staan? Of mag je dan de snelweg oversteken om toch aan de kant te gaan staan achter de vangrails? Wat moeten we dan doen?
0: Oh man, dat is een heel lastige vraag. Dat staat allemaal niet zo expliciet beschreven in de wegcode. Ik zou vooral zorgen dat je zelf een veiligheid brengt en de hulpdiensten verwittigen. Dus als dat de meest veilige plaats is achter de vangrail op de middenberm, zou ik daar blijven staan. Maar je moet natuurlijk wel de hulpdiensten verwittigen, zodanig dat zij de omgeving verder kunnen securiseren. Hè. Gaan liggen oversteken over het drukke verkeer als dat voorbij raast, dat zou ik toch heel voorzichtig mee zijn op de autosnelweg.
2: Oh jongens, toch, je wil het toch allemaal niet voor hebben. Hè. Het is gevaarlijk. Maar die gevarendriehoek, nu moeten we hem in principe nog altijd zetten. En vanaf juni 2027 niet meer. Veranderden nog zo ingrijpende dingen in die wegcode dat je denkt, dat is wel een enorme aanpassing in een notendop?
0: Oh. Ja, dat is heel lastig om te zeggen, want men heeft eigenlijk een werk van meer dan 20 jaar, vraag je me nu samen te vatten, in één quote.
2: Er zijn wat zaken die... Nee.
0: Ze hebben wat zaken vereenvoudigd en wat bij elkaar gezet, maar we gaan dat uiteraard op de gepaste tijden wel goed communiceren.
2: Dan kom ik naar hier naar de studio.
1: Mag ik nog één ding even dubbelchecken? Want ja, het is vanaf volgend jaar, maar ja, stel nu, mensen hebben straks een accident voor, zouden in principe die dan moeten zetten, durven niet, willen gewoon met een fluohesje achter een vangrail gaan staan, stel worden toch aangereden door een auto. Wat zegt de verzekering dan? Allee, is dat dan... je hebt de gevarendriehoek niet gezet, dus het is uw schuld.
0: Ja, nee, ik denk niet dat voor de aansprakelijkheid enige tel is. En de politie gaat er ook geen halszaak van maken, omdat ze ook wel weten dat in vele gevallen gevaarlijker is om hem te zetten. Belangrijk is wel die gevarendriehoek aanzetten en ook alleen maar omwille van de reden van pech en een ongeval niet... En niet aanzetten om even een plasje te gaan doen of zo, want daarvoor dient dat niet. Voor dubbel te parkeren.
2: We zien
0: dat er ook mensen zijn die dat doen om even een plasje te maken. Ja, dat is absoluut niet de bedoeling. Ook dat is gevaarlijk. Dus ik zou zeggen, stop dan even bij de volgende parking. Maar doe dat alsjeblieft niet langs op de pechstrook, want dat is echt niet de bedoeling.
2: Dat is gevaarlijk. Stef Willems van Vias, fijne dag gewenst. Dank je wel.

0: onze dikke vriend Miles Smith nog eens Stay If You Wanna Dance.
1: Ja, in Spanje, ik was het alweer vergeten, dat is al een jaar of twee, moet je een oranje knipperlicht eigenlijk, een soort van zwaailicht in je auto hebben. En bij pech moet je dat op je dak plaatsen. En ik heb dat nog altijd niet gekocht en ik rijd wel eens in Spanje rond met de auto. Dat is eigenlijk niet zo slim eigenlijk, hè. En overtreding constant.
0: Ah, het nieuws van 7:30 zal doorsturen naar de politie daar.
1: Dat is Duitsland,
0: ja, dat weet ik. Wat is het?
1: Nieuwsmeggerin. Goedemorgen.
0: Gendarmerie.
2: Je hoort het van Stef Willems daarnet. Je zal vanaf volgende zomer geen gevarendriehoek meer moeten zetten. Als je in pannen valt met de wagen, je vier richtingaanwijzers aanzetten, zal voldoende zijn. Dat heeft minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke beslist. Want die driehoek neerzetten kan gevaarlijk zijn. Verkeersveiligheidsinstituut FIAS reageert tevreden. Maar Sven, ze pleiten ook wel voor een oranje zwaailicht.
1: Ja,
2: om duidelijk aan te tonen dat je in pannen staat. In Donetsk in Oekraïne zijn vanmorgen 7 mensen overleden door een drone-aanval daar. 11 mensen zijn gewond geraakt, dat zegt Rusland. De slachtoffers zaten op een bus die naar het schiereiland de Krim reed. En een deugddoende zege voor onze Rode Duivels gisteravond in aanloop naar het WK. Ze wonnen hun eerste van 2 oefenwedstrijden met 0-2 in Kroatië. De doelpunten kwamen van Juri Tielemans en Romelu Lukaku. Die sukkelde lange tijd met een zware blessure. Zaterdag oefenen onze Duivels nog in Brussel tegen Tunesië en daarna vertrekken ze naar het WK. Eerst nog enkele buien, daarna droger en na de middag opnieuw regen bij 20 graden. En ook morgen buien met lokaal onweer bij 19 graden.
0: Hoe zit het op de baan richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Groot-Bijgaarde? Verlies je door een ongeval een half uur. Een kwartier file tussen Haasrode en Berthem. Richting Antwerpen op de E19 tussen Brecht en Antwerpen-Noord 20 minuten. Een kwartier file op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West een kwartier. En nog een kwartier richting Gent op de E40 tussen Groot-Bijgaarde en Ternat.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Het cijfer van de dag.
1: Kom, we gaan eens uitpakken, Anke. Het is een zeer, zeer, zeer groot cijfer dat tevoorschijn komt op onze schermen. Het kan zelfs niet helemaal opzien. Het gaat over 3 miljoen, dat is het cijfer.
0: Oh, 3 miljoen.
1: 3 miljoen, ja. Het was ongeveer 40 jaar geleden. Er waren 3 miljoen getuigen. 3 miljoen getuigen ervan.
0: Van een optreden?
1: Dat is geen optreden, nee. Maar ze hebben 3 miljoen mensen hebben het echt ook gewoon zien gebeuren. En dat was eigenlijk niet evident dat ze het zagen gebeuren. Want je zou denken, nou, niemand gaat dat zien. Nee, 3 miljoen hebben.
0: Maar een soort van weerfenomeen?
1: Het was een vreedfenomeen, ja. Het was echt een vreed fenomeen, maar geen weerfenomeen.
0: Had jij het willen zien?
1: Ik heb, ja.
0: Heb je het gezien?
1: Daar kan ik niet over, daar kan ik niet, stukjes. Ik heb wel stukjes gezien.
0: En Sander?
1: Sander niet.
0: En ik?
1: Jij zeker niet. Dat is goed 40 jaar geleden. Pff, dan werd jij nog echt mini.
0: Maar in ons land heel veel mensen het gezien.
1: Heel veel bij ons hier
0: maar
1: in Vlaanderen.
0: Het was een soort van crash, een vliegtuigcrash.
1: Nee, dat is geen vliegtuigcrash. Nee.
0: Maar was het leuk?
1: Was het fantastisch.
0: Om mee te maken.
1: Spectaculair. Dat is geweldig om mee te maken.
0: Maar was het onthulling van een monument?
1: Eigenlijk wel een beetje onthulling.
0: Het was op televisie.
1: Het was ook op televisie. Ja,
0: 3 miljoen mensen hebben dat gezien op tv.
1: Ja. Goeie 40 jaar geleden.
0: Een soort van maanlanding.
1: Iedereen gaat het nu sturen.

0: Met wat kamelen die staan te hijgen in je nek. Walk Like an Egyptian, The Bangles.
1: Het cijfer van de dag.
0: Is 3 miljoen mensen waren de getuige van zo'n 40 jaar geleden.
2: Ja, er komt heel veel binnen. Er echt, er is zo geen unaniem topantwoord of zo. Er komt van man. Wim stuurt Jan Thijs die in het water viel tijdens Spel zonder Grenzen.
0: Dat is ooit gebeurd, hè.
2: Heb ik gezien ook.
0: Was een legendarische televisiepresentator, Spel zonder Grenzen. Dat was, iedereen keek daarnaar.
2: Ja.
0: En die sukkelde was dan niet met zijn microfoon en zijn pak en alles erop en eraan in het water.
2: En dat was toch zomaar een klein badje of zo,
0: ja,
2: hè.
0: Ja, pataat, daar lag je wel.
2: Ja. Ook komt hier nog binnen. De eclipse.
0: Welke eclipse?
2: Of, ja, van 40 jaar geleden. Die constateert val van de Berlijnse muur.
0: Dat was later.
2: Dat was in 89.
0: Dat was 89,
2: wacht, de eerste kleurentelevisie stuurt Wendy. Dat was toch ook veel...
0: Dat was toch wel vroeger,
2: dat was er al.
0: Jaren 70.
2: Sandra Kim, die het Songfestival won.
0: Ah.
2: Paus Johannes Paulus op bezoek in België.
0: Ah.
2: Mexico 86.
0: Ah.
2: Lisbeth stuurt, of gingen die nu naar Spanje, die rode duivels? Nee, dat was Mexico. Een boxmatch. Ja. Die nog binnen. De explosie van de Challenger.
0: Ja.
2: Live Aid. Zitten we er al op of niet?
0: Anke, het zit ertussen en ik zal een tip geven dankzij...

0: dat gebeurde. Ze keken allemaal tv. Er waren 3 miljoen mensen, Anke, die toen keken naar de tv-programma's. En wie was toen in die tijd de legendarische commentator, weet je dat nog? De enige echte... Weet je niet meer? De naam?
1: Rick de Sadeleer.
2: Geen buitenspel. Jan, blijf kalm. Ja! Ha, ha, ha, ha. Goal! De Belgica! Santitar! Santitar! Nico Klaassen!
3: Ja, er gaan hier wat van mijn papieren vliegen, maar dat was over de Russen. Ik zal dat gewoon maar laten liggen.
2: En er is gefloten en de Russen liggen eruit.
0: Ja! Als je met 3 miljoen keken, door Karel Huibrechts, die zat toen op de eerste rij. Die maakte toen de omkaderingsprogramma's en die hebben we zo meteen aan de lijn. Dus kijken hoe hij kijkt naar het WK.
1: Nu snap ik het. Ik vond al dat het zo weinig was gegaan over voetbal deze ochtend.
0: Kijk, komt eraan.
4: Vanavond bij VTM weten we welk koppel sowieso in de running blijft. In huis gemaakt. En VTM 2 zit met overlast, ongewenst gedrag en drugsgebruik in overtreders. Vanavond bij VTM en VTM 2.
5: De Ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal.
6: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
5: Heerlijk in de kruising.
6: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
5: Goku, score!
6: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
7: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
8: Volkswagen. Sven en Anke.

0: Wake Me Up van Avicii. En ze waren wakker hoor, gisteravond de duivels.
1: Het cijfer van de dag.
2: Ja, die hebben gewonnen gisteren met 0-2, onze Rode Duivels. Daar moeten we straks wel eens over hebben. Hoe groot de kans is dat deze generatie er wel eens gaat in slagen. Wat exact 40 jaar geleden is gebeurd. Want dag op dag, 3 juni 1986, speelden onze Rode Duivels hun eerste wedstrijd op het WK voetbal in Mexico. En is een prachtig WK geworden, lang geleden. Karel Huijbrechts was toen sportjournalist op de BRT en deed de omkadering samen met Mark Uiterhoeven. Dag Karel, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, wij schrikken als we die cijfers zien. 3 miljoen mensen keken toen naar het voetbal en die uren lagen niet altijd evident. Het was midden in de nacht. Hoe denk jij terug aan die periode toen van Mexico 86?
3: Ja, het was zo dat de eerste wedstrijden die ze speelden in de eerste ronde, die kwamen hier op de zender om 8 uur 's avonds. Dus ze speelden toen om 12 uur 's middags in Mexico. Uh-huh. En je kon dat goed zien, ook op de archiefbeelden kan je dat zien. Als de ploegopstellingen bestaan, voor de wedstrijd begint, dan staan al die spelers gewoon in een zwart bolletje, hun eigen schaduw, dus de zon die vlak boven hun kop staat.
2: Okay.
3: En dat was verschrikkelijk heet om te voetballen en dat was hier dan 8 uur 's avonds. En men deed dat toen nog, nu veel minder, wanneer het WK overseas was, zoveel mogelijk aanpassen aan het kijkgedrag van de Europeanen. Wanneer de Europeanen, want tenminste, favoriete teams waren Europese teams.
2: Daar werd rekening mee gehouden.
3: Dus dan zorgde men ervoor dat dat hier een beetje op een 30 uur werd uitgezonden.
2: Maar het was fantastisch om te kijken met het hele land. He. Iedereen leefde ongelooflijk mee, he, Karel.
3: Ja. Er waren dan liedjes, Wiltura. Ik was ermee begonnen in 82, de Rode Duivels gaan naar Spanje. Iedereen zong dat mee. En dan 4 jaar later was het de Rode Duivels gaan naar Mexico. Dus dat was zo'n, ja, een lekker hoempapa muziekje dat erbij hoorde. Ja, iedereen keek. Ja. Maar nu moet ik zeggen dat de eerste wedstrijden in Mexico, dat was een ramp hoor.
2: Hoezo? Speelden dus, niet zo goed? Ik kan me niet herinneren. Nee.
3: Ja, we zaten in een hele zwakke groep eigenlijk. Mexico, Irak en Paraguay.
2: Oké. Okay.
3: En ja, iedereen dacht, ze komen er wel minstens als tweede uit, zo niet als winnaar. Maar we zijn uit die hele zwakke groep als derde uitgekomen. En in die tijd werd de beste derde ook nog mee opgepikt. Dus dat was echt met de hakken over de sloot.
2: Oh, wauw.
3: We hebben met 1-0 verloren tegen Mexico. We hebben 1-1 gelijk gespeeld, of 2-2 tegen Paraguay. En dan tegen Irak, wat een hele zwakke ploeg was. En die het grootste deel van de wedstrijd maar met 10 speelde. Dat was er één uitgesloten, hebben met 2-1 gewonnen. Dus niemand had hoge verwachtingen van de volgende wedstrijd.
2: En toch gebeurde het toen, Karel. Want we spreken nog altijd over die legendarische ploeg van 40 jaar geleden.
3: Ja, maar dat was dus, dat begon heel slecht. En er was ruzie in de ploeg. René van der Rijken was het niet eens met de manier waarop zijn Anderlecht ploegmaats verkouteren en Schifo hem hielpen verdedigen. Frankie van der Elst viel in het begin naast de ploeg. Zijn een interview vlak af dat hij thuis een oude man was die het niet goed niet meer wist. Dus dat broeide van alles. Dus
2: Sam, ik wil dat graag.
3: Niemand had verwacht dat dat dan op 2 wedstrijden, 3 wedstrijden zou omslaan naar een volksfeest.
2: Nou,
3: een
2: volksfeest. Ik zou het dan even naar nu willen vertalen, want volg jij het voetbal nog altijd? Als je ziet die 0-2 tegen Kroatië, dat is een oefenmatch, ik weet het wel. Maar we hadden zoveel verwacht van de vorige generatie die nog een klein beetje erin hangt. De gouden generatie die niks heeft kunnen verzilveren zelfs. Zou het nu plotseling dan toch wel weer eens kunnen gebeuren? Dat je denkt van, het is rustig dat we er naartoe gaan en dat ze toch potten kunnen breken op dit WK weer in de richting van Amerika en Mexico?
3: Oh, eerlijk gezegd denk ik niet. Omdat we te veel zwakke schakels hebben, vooral in de verdediging. En dat is toch een belangrijk onderdeel, vooral als je verder doorgaat in een toernooi. En die eerste ronde mag geen probleem zijn natuurlijk. Hè. Dat zijn ook allemaal ploegen die voor... Ja. Ja. Helemaal goed als zij destijds, als dat soort ploegen mee mochten naar het WK. Je speelt tegen Taxi Vert en tegen Taxi Orange. Dus de bedrijfsploegen van de Brusselse taximaatschappij. Dus dat zou eigenlijk geen grote hinder
2: mogen. Maar daarna kan het wel weer spannend worden. Maar u maar weet, hebben we dat dan dus, toch weer zoals 40 jaar geleden.
3: Wij hebben niet meer... En wat er ook is, dat is mensen... We onderschatten dat altijd, maar er is nog nooit sinds de geschiedenis van de wereldbeker voetbal in 1930 een land wereldkampioen geworden met een coach die niet uit dat land zelf kwam.
2: Okay.
3: Dat is een ongeschreven wet in het voetbal dat je een landsman meeneemt om wereldkampioen te worden.
2: Ja, kijk, dat hadden we dan toch moeten organiseren met Clément of met Prudhomme of zoiets. Karel, het waren prachtige tijden, zoveel jaar geleden, en toch hoop ik dat je ferm ongelijk hebt en dat ze het wel gaan doen, deze Rode Duivels, op dat nieuwe WK. Dankjewel dat we nog eens aan de lijn konden krijgen en heel fijn om hem nog eens herinneringen op te halen. Karel Huibrechts, dikke merci en een fijne dag gewenst, Karel.
3: Jo, graag gedaan.
2: Dag, bye.

0: uit de 90's. Over een goed uurtje gaan we er weer aan beginnen. Aan ons, over twee uurtjes om precies te zijn. Om 10 uur gaan we weer aan beginnen aan onze 90's top 500. I don't wanna miss a thing en Aerosmith.
1: En halleluja, tante Denise is jarig. Allee, het is niet onze tante, maar ze zal zeker tante zijn van verschillende mensen. Maar we zouden wel graag hebben gehad dat ze onze tante was, hè, Svenny. Ah, want we zijn allebei grote fan van Denise Williams. 76 kaarsen mag ze uitblazen vandaag. Dat zijn waarschijnlijk 12 taarten of 13. Whatever. Ik hoop dat ze ervan geniet. Let's hear it for the boy.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Annulering door herexamens? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Hij baatte in de jaren 90 een datingbureau uit op de televisie. Zometeen vragen we hem de kleren van het lijf. Jodeporter. Je hebt al niet veel aan, dus dat is rap eigenlijk.
3: Ja, dat gaat snel, dat wordt snel.
2: Het nieuws van 8 van Grien.
4: Goedemorgen allemaal. De gevarendriehoek verdwijnt binnenkort. Het belooft druk te worden op Brussels Airport vandaag. En drone-aanval op een bus in Oekraïne. De gevarendriehoek zal vanaf volgende zomer niet meer verplicht zijn. Enkel je 4 richtingaanwijzers aanzetten zal voldoende zijn. Dat is beslist door minister van Mobiliteit Krukke. Normaal moet je die gevarendriehoek achter je auto zetten als je pech hebt. Maar dat kan gevaarlijk zijn. Je hoort Stef Willems van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS.
5: Omdat je uit de wagen moet stappen om die gevarendriehoek te gaan zetten voor het tegemoetkomende verkeer. Je moet dus wandelen op de pechstrook, wat een levensgevaarlijke plaats is. Bovendien kan die gevarendriehoek soms wegwaaien bij wind. Bij pech op de autosnelweg is het echter zaak om zo snel mogelijk zelf je in veiligheid te brengen achter die vangrail te gaan staan.
4: Voorlopig is het plaatsen van de gevarendriehoek wel nog steeds verplicht. Als je dat niet doet, dan riskeer je een boete van €58. Een bank moet een koppel negentigers dat slachtoffer werd van phishing meteen terugbetalen. Dat heeft de rechter in Antwerpen beslist. Het koppel verloor €50.000 aan een valse bankmedewerker. De bank weigerde het geld terug te betalen omdat het koppel een grove nalatigheid pleegde. Want ze schreven het geld zelf over. Maar de rechter is het daar dus niet mee eens. Baanbrekend, zegt phishing-expert en advocaat Geert Lenses.
6: Heel belangrijk is dat de rechter de rollen nu omkeert. Het is de bank die moet betalen en nadien betwisten bij de rechter. Het is duidelijk dat de hele banksector op de vingers worden getikt. Omdat we weten dat banken proberen tijd te winnen, mensen te ontmoedigen zodanig dat ze afhaken. Maar eigenlijk hebben de mensen recht op uitbetaling door de bank.
4: Hij roept dus ook altijd op om in kort geding te gaan als je slachtoffer bent van phishing. Brussels Airport vreest voor grote drukte vandaag. Reizigers krijgen het advies om goed op tijd naar de luchthaven te komen. Gisteren werden daar zo'n 140 vluchten geschrapt door een staking van luchtverkeersleider Skies. Het luchtverkeer in het hele land lag daardoor bijna de hele dag plat. In Donetsk in Oekraïne zijn vanmorgen 7 mensen overleden door een drone-aanval op een bus. 11 anderen zijn daarbij gewond geraakt. Dat zegt Rusland zelf. Volgens hen zat Oekraïne achter de aanval. De bus was vertrokken uit Moskou en was onderweg naar het schiereiland, de Krim. En een deugdoende zegen voor onze Rode Duivels gisteravond in aanloop naar het WK. Ze wonnen hun eerste van 2 oefenwedstrijden met 0-2 in Kroatië. Invaller Romelu Lukaku kon na lang blessureleed kort voor het einde nog scoren. En dat is een opluchting, dat vindt ook Kevin De Bruyne.
7: Romelu gaat altijd zijn kwaliteiten hebben. Je moet hem 1 keer voor de goal zetten en hij kan altijd scoren. Maar ja, hopelijk kunnen we hem nu nog scherper krijgen. Hij weet dat ook. En ik denk Romelu die minuten pakt en die scherper wordt, is altijd gevaarlijk. En goalen gaat hij altijd scoren.
4: Zaterdag oefenen de Duivels nog in Brussel tegen Tunesië en daarna vertrekken ze naar het WK.
8: Trouwens, Anke Klein, wist je dat je? Jo de Porter, onze gast van deze ochtend, die heeft, je zou het hem nooit aangeven, heeft in de jaren 90 ook nog een EK-omkaderingsprogramma gemaakt.
2: Op amai.
8: Televisie. Ja, ja. Het is waar, hè, joh. Het is waar, hè.
3: Ik probeer het allemaal te verdringen, maar het helpt niet om hier te komen vroeg in de ochtend.
8: Nee, dat gaat hij straks allemaal vertellen.
2: Oké, wat voor soort omkadering? Ja, heel benieuwd.
8: Eerst het weer met Frank. Wacht, dat... Wat kun je daarover zeggen, Frank?
9: Ja, ja. Dat het wisselvallig is, dus niks aan te doen. Om er ver te zoeken is natuurlijk. Hè. Dus op dit moment is het nog goed aan het regenen in het noordoosten van het land. Nu, dat is een actieve buienlijn, die gaat wel ons land verlaten. Daarachter zitten nog een paar plaatselijke buitjes. En dan gaan we het eventjes droog houden met een paar opklaringen. Maar later in de loop van de namiddag gaat een regenzone ons land bereiken. Dus dan wordt het opnieuw nat en dat bij 19 graden. Morgen starten we dan grotendeels droog. Een enkel buitje is wel mogelijk. In de loop van de dag wordt het onstabieler en ontstaan er felle buien, al dan niet met onweer. En tegen het eind van de dag wordt het opnieuw wat beter vanaf het westen. Maar het blijft fris. Maximaal morgen een graad of 18 dan.
2: Waar verlies je meer dan een kwartier op deze woensdagochtend richting Antwerpen? Op de E19 tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord 25 minuten aanschuiven. Een kwartier op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. Ook een kwartier op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. A12 tussen Aartselaar en de Kleidalaan. Een kwartier 20 minuten extra richting Hasselt. Op de E313 tussen Tessenderlo en Beringen. Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout een kwartier. En richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier. Ook nog een kwartier tussen Antwerpen-Zuid en Deurne. Op de Brusselse binnenring tussen Strombeek en Vilvoorde 20 minuten. Richting Brussel E19 tussen Zemst en Machelen een kwartier. Op de E40 tussen Aalst en Ternat een kwartier. En nog een kwartier op de E314 tussen Aarschot en Wilselen.
8: De altijd netjes in het pak zittende en zeer vlot pratende Jodenpoorter is tegenwoordig een keurige gentleman, maar heeft heel veel dingen op televisie gedaan. 1989 begon het en in de jaren 90 heeft hij zoveel verschillende programma's gemaakt, want we teasen altijd met de liefde op het eerste gezicht, maar dat is maar één van de vele prachtige hoofdstukken in zijn tv-carrière. Hij gaat erover praten deze ochtend bij ons in de studio.
2: Ja, je gaat helemaal uit de kast komen over alles wat je hebt gedaan in de jaren 90. We kijken er zo naar uit. Na Fame van Irene Cara.

0: great music.
1: Sven en Anke.
2: Trouwens, goedemorgen. Jo de Poorter nogmaals. Officieel dan eigenlijk. Ja, in de jaren 80 was jij blijkbaar reporter voor verschillende kranten en weekbladen.
3: Zo is het.
2: Dat deed je toen. Ja. En in 1989 werd je omroeper bij de toenmalige BRT.
4: En toen dacht je, nu gaat het beginnen voor mij. Hè? Ja, nu ben ik gelanceerd.
3: Dachten wel meer mensen toen.
2: Voor we gaan kletsen met elkaar, wil ik een stukje laten horen. Want wat was dat toch ook echt. Hè? Je zat met een autocue, denk ik, toen. In 1989.
3: En dan moest je... We hebben hier nog heel lang zonder autocue gewerkt.
2: Okay.
3: Dat we zelf met trappers de elektriciteit moesten opwekken in de omroep.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar het klinkt wel echt ook heel schattig. Het klinkt echt heel cute hoe je klonk als jonkie in 1989.
5: Straks over een half uur draaien we weer een bladzijde om uit het leven van de componistenfamilie Strauss. Maar eerst is een filmspot met actrice Ornella Muti. Zij had absoluut geen zin om in een Belgische film te spelen en zeker niet de rol van zo'n braaf Italiaans moedertje. Toch heeft ze meegedaan in die film Wait Until Spring, Bandini. Aan Roel van Bambost vertelt ze wat er eigenlijk was met regisseur Dominique de Rudder dat ze uiteindelijk ja zei. Ook regisseur Oliver Stone, die u vast kent van de bekroonde Vietnamfilm Platoon, zit in Filmspot. Hij houdt ervan om straks, om 's nachts liever tegen mensen te praten die hij niet ziet. En het liefst nog gekke psychopaten of fascisten. Dat is tenminste wat hij vertelt over zijn nieuwste print Talk Radio. In Filmspot natuurlijk.
3: Alles zit erin, jongens. Alles zit erin.
2: Alles zit erin.
6: Maar ja, want ik had een beetje zo'n hoge stem. En ik had iets te veel Dixieles gevolgd, geloof ik.
2: Ja, dat is
6: met
2: schattig,
6: je hoge stem.
2: Ja, ik vind het schattig.
4: Ja, ik ook. Maar was dat met autocue? Ja, toch? Of niet? Of moest je dat...
3: In de beginjaren was zonder autocue. En daar hebben een paar collega's zich heel boos over gemaakt dat de mensen die het nieuws deden wel een autocue hadden.
4: Ah, ja.
3: En wij niet. En toen hebben we dat wel gekregen, maar dan moest je het wel, en dat is niet om te lachen, dan moest je dat wel zelf met de voet bedienen. Het is geen grap. Had zo'n duw aan een uitknop en dan kon je de snelheid bepalen.
4: Nou, maar ja, dat was veel tekst eigenlijk. Hè,
3: en je moest daar zijn. Je moest daar gewoon aanwezig zijn.
2: De hele avond.
3: We
2: gaan ze vooraan bekijken.
3: Van een uur of... Ja, dat is nu licht overdreven, maar we moesten daar vanaf een uur of 4 of 5 aanwezig zijn. Tot het laatste. En dan moest je mensen goede nacht wensen om 11:30 of 12:00 en dan nog naar huis.
4: Maar dan werd je een ster. Niet alleen in Vlaanderen, maar in Nederland. Je hebt zoveel gepresenteerd dat je volgens mij al de helft vergeten bent.
3: Minstens. Waar eind je nu op? Want ik sta hier
2: Maar toch maar het iconische. Je hoort wat daar ben je inderdaad. Dan heb je nog over Oliver Stone. Die met fascisten praat.
3: Fascisten.
2: Maar dat veranderde dan wel even. Want een paar jaar later werd de toon helemaal anders in Liefde op het Eerste Gezicht.
7: Welkom bij Liefde op het Eerste Gezicht. En ik moet u een ernstig geval van tongzoenen melden. Dat was gisteren. En twee die daar zware problemen mee hadden. Het meisje die vroeg zich af wat je met de andere lichaamsdelen doet tijdens het tongzoenen, vooral de neus. Niet snuiten is mijn advies. Was een jongen en die liep meteen naar de biechtstoel na het tongzoenen. In ieder geval, het probleem was tongzoenen en de patiënten zijn hier.
4: Toen ze je daarvoor vroegen, wat dacht je toen? Nu is het echt, dit is het hoogtepunt.
3: Ja, het vreemde is, ik heb mezelf daarvoor gevraagd.
4: Echt?
3: Ja, ik had dat programma. Het programma bestond al in Engeland.
4: Ja?
3: En ik had het eerst in Engeland gezien, toen had ik het in Nederland gezien. En toen kwam er hier een nieuwe televisiezender, of een televisiezender die zich aan het vernieuwen was. Het heette toen VT4, dat is een play. En die zochten iets voor jonge mensen, iets wat ze dagelijks konden doen. Iets wat een beetje over liefde ging, iets waar kinderen en adolescenten zouden naar kijken. En dat bleek allemaal dit programma te zijn. Ik ben toen met wat toen nog een cassettebandje was, zo'n VHS-bandje, ben ik naar een of andere kantoor geweest waar die mensen zaten in de rand rond Brussel. En ze hebben dat daar in een toestel gestopt, naar gekeken en gezegd, oké, dit gaan we doen. En toen was het 3 jaar later en het was dagelijks, 5 keer in de week op.
2: Ja, het was fantastisch.
4: Ah, ja.
2: Sorry, het was wel een heel leuk programma. Ja.
4: Het
2: was een heel leuk programma. Ja, en dat super vlot. En ja, dat is echt fantastisch.
3: Het is het programma waar ik echt geleerd heb om van alles wat je gehoord hebt daarnet van Oliver Stone en die...
2: Om van af te raken.
3: Om daar van af te raken, ja. Om daar dan om van af te raken.
4: Ja, maar wacht, hè, want blind date, dat kennen we allemaal, dat concept. Hè, van één iemand kiest dan blind, hè, de tofste van mensen, van 3 mensen... Ja. Kandidaten die antwoorden. Maar hoe zat dat weer bij Liefde op het Eerste Gezicht? Want ik weet, die zaten al 3 tegenover elkaar. 2 keer 3 tegenover elkaar, toch?
3: De ontstaansgeschiedenis van het programma is heel leuk. Dat was een Engelse producer en die kwam terug van zijn villa ergens op Lanzarote en die stond in de luchthaven van Heathrow. En naast hem stond een baas van Channel 4. En de zaterdagavond was Blind Date op de Engelse televisie geweest. Dat was een groot succes. En die man zei, zoiets zouden we ook voor onze zender willen hebben. En hij zei tegen de producer die het programma later bedacht heeft, heb je iets? En hij zei, ja, ik heb iets in mijn schuif. En die man zei, ja, kom straks maar om 11 uur langs. En die had niets.
2: En
3: die heeft eigenlijk, wat het programma is, Liefde op eerste gezicht, eigenlijk een beetje het omgekeerde van Blind Date. Blind Date, je zei, er is één iemand en die ziet niet wie de kandidaten zijn. En hier had je 3 keer 3 en ze zagen elkaar wel en de presentator stelde vragen. En, dat was hij, en zo is het programma ontstaan, eigenlijk als een soort reactie op het succes van Blind Date.
4: Ja, en dat was ook allemaal met afgesproken vragen en antwoorden.
3: Nee, het was nooit afgesproken. Nee. Zij wisten niets van tevoren. En die vragen peilden naar wie ze waren, wat hun hobby's waren, hoe ze relaties zagen. Nee, ze wisten niet. Dat was wel een belangrijk verschil met Blind Date, die de vragen en de antwoorden hadden ingeoefend. Zij wisten nergens van. En het was improviseren en ze zagen elkaar. En we hebben afleveringen. Meestal waren het meisjes aan de ene kant en jongens aan de andere kant. Maar we hebben ook programma's gemaakt met jongens aan de twee kanten, meisjes aan de twee kanten. We hebben zelfs een aflevering met drag queens gemaakt.
2: Kijk, van alles geweest. Goed, en we gaan straks nog wat verder kletsen over de andere dingen die je gedaan hebt in de jaren 90. Je gaat bellen naar je eigen antwoordapparaat. Ja, en dan moeten we het nog eens over playbacken hebben ook. Maar dat is voor zo meteen. Ook een artiest uit de jaren 90.

0: We worden allemaal altijd heel gelukkig als we dit nog eens horen. Porselein van Jasmin. En tegelijkertijd ook dat... Oh, was het er nog maar gevoel. En daar ken jij ook heel erg, denk ik, hè, Jo de Poster?
1: Ja, we hebben samen nog bij de Rode Loper gewerkt. En wat... Jasmin was een heel groot talent, maar die is door de openbare omroep... Die was altijd vervangster, die was vervangomroepster, die was vervangpresentatrice van de Rode Loper. En eigenlijk, als je dit hoort, is ze nog altijd onvervangbaar vandaag. Nee. En het is jammer dat te weinig mensen haar op dat moment in de eerste plaats gezet hebben. Misschien was ze er dan ook vandaag.
2: Ja, dat weet je inderdaad. Weet je. Yo, even iets totaal anders. Ik ga meteen met de deur in huis vallen. We doen de hele week 90's hier in de ochtend. En de nodige boeiende praatgasten uit, zoals jij. En we vragen die ook allemaal om een grootste hit uit de jaren 90 nog eens opnieuw te zingen. Grim heeft jou dat gevraagd. Toen zei je, ik kan niet deze week.
1: Nee, ik ben niet vrij.
2: En ik zei tegen Grim, ik geloof er niks van dat hij niet kan. Want, ik bedoel, Jo...
1: Ik ben hier ook niet. Ik ben een opname uit de 90's.
2: Nee. Ik denk, Jo zou sowieso langskomen als we zo'n uitnodiging doen. Ik denk dat hij afgehaakt is op dat playbacken van de grote wereld.
1: Het klinkt nu heel erg dreigend.
2: Lief op het eerste gezicht.
1: Dat nodig voor is.
2: Nee, maar even
1: het is een vriendelijk programma.
2: Ja, maar dat zie je niet meer zitten om zoiets nog te doen. Dat je met hele andere dingen bezig bent nu. Hè?
1: Ook, maar dat playbacken van dat nummer, dat is een heel groot trauma uit mijn leven. Ik ben in die periode die 3 jaar geduurd heeft, was ik redelijk populair in Vlaanderen. Mm-hmm. En ik heb door een manager mij laten overhalen om een dark limousine tour te doen langs discotheken in Vlaanderen.
2: Met dat nummer.
1: Met dat nummer. En ik kwam toe om 2 uur 's nachts. Iedereen was dronken of aan iets anders. En ik moest op zo'n blok gaan staan. En ik moest dit nummer playbacken. En dat ik hier nog levend sta om het na te vertellen is een mirakel.
0: Ja. Maar jongen...
1: Want mensen scheurden mij aan stukken.
0: Jo de Poorter, dat je dat als trauma omschrijft. Sorry, dat is mijn wildste droom die nooit gerealiseerd werd. Ik had zo graag een wereldhit willen hebben in Vlaanderen.
1: Ja, daarom ben je Anke.
0: Ja, maar ja, ik had heel graag willen ruilen. Je moet er trots op zijn.
2: Zeg maar één dingetje.
1: Ja, ik ben er niet ontorts op, maar het is een kleine donkere pagina.
2: Nee, maar dat snap ik wel. Dus we hebben ook heel duidelijk de afspraak gemaakt. Je moet dat ook niet doen, playback. En daar houden we ons ook aan. Waar het niet dat jij een vervelende man hebt.
1: Ja.
2: En die man is eigenlijk een hele lieve, leuke man. Geoffrey, die heeft mij gisteravond zitten stalken. Want die luistert naar ons programma altijd. En die heeft 100 berichten gestuurd van, maar laat hem maar zingen. Je moet hem toch laten zingen. Meer nog, gisteravond heeft hij een filmpje naar mij gestuurd. Met de boodschap, laat dat maar horen aan de luisteraars. Heeft hij letterlijk staat in mijn gsm. Dus misschien komt hij een scheiding van, maar heeft je gisteravond in de straten van Antwerpen al een stukje laten zingen? Het ging zo.
3: Dit is liefde. Dit is liefde. Dit is liefde op het eerste gezicht.
2: Zingen.
3: Dit is liefde. Dit is liefde. Liefde op het eerste gezicht.
1: Het tram 9 passeert.
2: Ja, dat was zelfs gisteravond in dat filmpje met lichte tegenzin dat hij jou gedwongen heeft.
1: Ik ken die tekst ook niet meer. Liefde op iets.
2: Anke gaat het playbacken.
0: Ja, maar wat een leuke man heb jij eigenlijk. Ja. Dat is een beetje zoals Sven en Anke.
4: Voort in huis. Met een Daikin Airco. Daikin. Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
5: Amai, ik proef hier precies de zon.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
6: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
7: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
5: Amai.
7: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
5: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
7: Ja, handig inderdaad.
6: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
8: Volkswagen. Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Sven en Anke.
2: Oh, wacht. Oké, we gaan niet het risico nemen dat Jo de Poorter hier wegvlucht, dus Anke gaat playbacken.
0: Barricadeer de deur, Sander.
2: Ja. Maar als je het...
1: Er staat een hele grote man voor de deur nu. Kan niet weg.
2: Ja, buitenwipper. Kijk maar, ik heb allemaal even mee wat er zich nu gaat afspelen in onze studio. Je kan het ook doen via joe.be, via de app van Joe, of uiteraard op het legendarische televisiekanaal VTM Goldwood. Hier komt het.
0: Dit is hem toch.

Wow. Je zit dat goed aan het doen. Iedereen is aan het supporten. Want, ja, je kan wel nog. Nu koningscanner en een zeer gerespecteerd.

0: put.
1: Ja, Jo was
0: geput.
1: Iedereen heeft het gezien. Jo, je was
0: op de radio.
1: Bijna een paar tanden kwijt.
0: Ja.
1: Ik wil zeggen, iedereen zegt, Anke, wees voorzichtig met die microfoon.
2: Het was
1: echt
2: is,
1: op het randje.
2: Ja, dit is liefde, maar het was ook dit is een aanranding. Ook een beetje op het einde had ik me wat laten gaan, Jo de Poorter.
0: Je hebt je ontzettend laten gaan.
2: Ja, maar was het met consent van achteraf?
0: Jazeker, het was niet misplaatste, ongevraagde.
2: Oef, dan ben ik blij.
0: Grensoverschrijdend.
1: Maar toch, Jo, dit is een mooie fase in je carrière.
0: Zeker.
1: Maar hoe ga je van dit dan naar dan zo, inderdaad, je hebt dan royalty gepresenteerd.
0: De begrafenis van de paus bedoel
1: je? Nee, ja, bijvoorbeeld, maar eens zeggen, je wordt dan, of je bent altijd al koningskenner geweest, dat is een van je specialiteiten dan geworden.
0: Ja.
1: Maar, wat veel mensen niet weten, je geeft ook coaching aan allerlei, niet alleen presentatoren, maar ook...
0: En ik wil zeggen, niet zingend zelfs.
1: Ja, nee, bedrijfsleiders, de premier heb je op een bepaald moment zelfs begeleid.
0: Ja,
1: hoe is dat eigenlijk gekomen?
0: Hoe is dat gekomen? Ja, ik had een vriend, ik ben er toevallig gisteravond mee gaan eten en die werkt in de reclamewereld. En die moest ergens gaan spreken in Japan en die zei, jij moet me helpen om voor een volle zaal van 1000 mensen te spreken. Ik dacht, ja, ik zou dat wel kunnen zelf doen, maar ik weet niet of ik het jou kan leren. En hij zei, natuurlijk kan jij dat. En ik heb het gedaan en men was redelijk tevreden en men heeft het rondverteld en zo is het gebeurd.
1: Fantastisch, ja.
0: Ja.
1: Maar dat is fulltime je job nu.
0: Dat is nu fulltime wat ik doe, ja.
1: Ja, ja. En, en je hebt veel opdrachten.
0: Ik doe het voor dit huis. DPG is een belangrijke klant van mij. Heel veel mensen die in het nieuws verschijnen als journalist of presentator of wat dan ook, die komen bij mij langs. Straks ga ik er weer naartoe. En dat is erg leuk, want die mensen zijn meestal twintigers en je kan die ineens lichtjaren vooruit gaan. Dat is heel, heel leuk om te doen.
2: Ja, maar wanneer stopt die cursus bij Sven Ornelis nu eens? Want die doet dat nu al heel zijn leven bij jou. Is hem nu nog niet afgestudeerd? Wanneer stopt dat?
0: Het is een vervolmakingscursus.
1: Jo, je gaat straks nog eens bellen naar je eigen antwoordapparaat uit de jaren 90. Heel benieuwd wat dat gaat zijn. Wat is voor jou eigenlijk, want we hebben het bijna afronden, wat is voor jou je hoogtepunt uit die periode? Want wij focussen een beetje op liefde op het eerste gezicht. Maar je hebt een EK-omkaderingsprogramma gedaan. Wat was een quiz of zo die je gedaan hebt toen?
0: Mijn hoogtepunt was tegelijk ook een dieptepunt. Ik was in de zomer van 97, logeerde ik bij vrienden in Londen op een zondagochtend. En er was geen melk in huis. En ik ga naar buiten en ik kom de straat op. En de straat is bevolkt met huilende mensen. Met mensen die ineengezakt op een bankje zitten. De wereld was ingestort. En ik logeerde op een steenworp van de Young England Kindergarten, en dat was het schooltje waar de mevrouw die overleden was die nacht, namelijk prinses Diana, les had gegeven. Uh-huh. En ik passeer langs die school en ik ga naar de melkwinkel komen. En als ik terugkom met een liter melk, of een pint zal dat geweest zijn toen, lagen al bloemen voor die deur. En als ik 's middags in die dag passeerde, lagen de bloemen al tot aan de straat. Dat is de meest, het is een heel trieste dag, maar het is de meest indrukwekkende dag die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt.
1: En is daar dan ontstaan dat je dacht, ik moet iets met het Koningshuis meer gaan doen?
0: Daar en ook in de 90's, het overlijden van koning Boudewijn.
1: Ja, tuurlijk.
0: Was ook en ik had uitzending, ik presenteerde een zondagochtendprogramma bij Studio Brussel. En hij was de zaterdagnacht overleden. En we hebben toen voor het eerst in de geschiedenis van de openbare omroep 2 uur lang klassieke muziek gedraaid.
1: Ja, en ik zat 1 studio verder, want ik deed toen een programma bij Radio Donna. Toen in diezelfde voormiddag, we waren toen concurrenten.
0: Ik heb ook nooit geweten.
1: Dezelfde heerlijke klassieke muziek. Ja. Ja.
2: En ik zat voor de televisie naar Samson te kijken, dat moest ook gebeuren.
1: Jo, het antwoordapparaat mag je gaan bellen van jezelf uit de jaren 90. Eerst het nieuws met Greg.
3: Goedemorgen, de gevaren driehoek.

0: voor wanneer je autopech hebt wordt binnenkort niet meer verplicht. Dat heeft minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke beslist. Want die gevarendriehoek opstellen is gevaarlijk. Het zal vanaf volgende zomer volstaan als je je vierrichting aanwijzers opzet. Sinds het drama in Buggenhout vorige week stijgt het aantal klachten over het leerlingenvervoer. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het gaat onder meer over gordels die niet werken of agressief rijgedrag van chauffeurs. Bij het ongeval in Buggenhout werd een schoolbusje gegrepen door een trein. De chauffeur was door de gesloten overweg gereden. Vier mensen kwamen om, onder wie twee kinderen. En in Donetsk in Oekraïne zijn 7 doden en 11 gewonden gevallen na een droneaanval op een bus. Die was onderweg naar Moskou, van Moskou naar het schiereiland de Krim. Volgens Rusland zat Oekraïne achter die aanval. Eerst nog enkele buien, daarna even droger, maar na de middag gaat het opnieuw regenen bij zo'n 20 graden. En ook morgen en vrijdag buien bij 19 graden.
1: De mensen geloven dat hij, die wordt 60. Die wordt 60 binnenkort.
2: Ja, het is maar iets anders.
1: Je ziet er nog niet eens 50 uit.
2: Ah, kijk.
3: Ja, er komen heel veel complimentjes. Heel veel complimentjes binnen voor jou, joh. Moet even maar eens lezen.
2: Vriend met slechte ogen.
3: Richting Hasselt op de E313 gaat het traag tussen Ham en Beringen. Verlies je een half uur door een defect voertuig. Ook een half uur file op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Deurne. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen Oost 25 minuten. 20 minuten op de E19 tussen Sint-Joop en Antwerpen Noord. Richting Brussel E19 tussen Zemst en Machelen 20 minuten. Een kwartier op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. En nog file op de Brusselse bindering tussen Expo en Vilvoorde. Een kwartier daar.
4: Nu bij Maxizo.
5: Hallo!
4: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.

0: ochtend van Joe met Fleetwood Mac. Heerlijke classic Little Lies.
1: The 90s. Top 500.
2: Om 10 uur gaan we verder met 292. En dat is Barbara Streisand.
0: Oh, mooi.
2: En Celine Dion met Jo de Porter.
3: Weet niet
2: dat,
3: met Jo de Porter.
2: Ja.
3: En met een nummer wat ze voortreffelijk zullen zingen. Waar kom.
2: Tell him.
0: Tell him. Maar ze is een hele mooie
2: duet. Heel mooi.
0: Ja, heel mooi. Heel ook mooi. Wel jouw muziek een beetje, denk ik.
3: Ja, zeker.
0: Ja.
3: Maar, ik heb haar en allebei nog ontmoet in de 90s. Maar dat is een goede verhaal.
2: We kunnen een hele week, een hele maand met jou babbelen over de 90s. Maar jij gaat nu vooral met jezelf praten. Want jij gaat terugbellen naar Jo de Porter in de 90s.
0: Je mag de telefoon, het is een oude telefoon. Je tikt het nummer van destijds in.
2: Ja.
0: En dan gaan we gewoon, ga je gewoon bellen naar jezelf.
4: Dit is het automatisch antwoordapparaat van Jo de Porter. Helaas ben ik zelf niet in de buurt, maar jij dus blijkbaar wel. Laat eens achter van betekenis of iets van praktische aard. Ik kom snel bij je terug.
3: Dag Jo, dit is een boodschap van je oudere zelf. Ik ben al heel blij dat je het niet zelf opneemt, want dat zou pas een ongemakkelijk gesprek zijn. Maar goed, ik wilde iets achterlaten. Jo, weet dat je nu, op dit moment, al meer dan genoeg hebt gedaan om trots over te zijn. En weet, er komen nog dingen die je niet kunt bedenken, dingen die je niet kunt dromen op dit moment. Maar wat je moet onthouden is dit. Het belangrijkste is niet wat je doet, maar de mensen met wie je het doet. Dat is het enige wat overblijft. Jo, je draagt iets bijzonders in je. De kracht om anderen op te tillen. Ontdek dat vermogen nog meer. Koester het en laat het zijn werk doen. En tot slot, verzorg je tanden en je dierbaren. Van allebei heb je maar één setje.
2: Oh, wauw.
3: En mijn tanden waren er net bijna aan.
2: Ja, sorry.
0: Maar zijn dat nog de originele tanden?
3: Dit zijn de originele tanden. Ja. Dus originals.
0: Je hebt ervoor gezorgd.
3: Dus ik heb ervoor gezorgd.
2: Maar, ja, is wel...
0: De dierbaren die zijn er niet.
2: Ja, maar dat setje dierbaren komt wel binnen.
3: Ja.
2: Wow.
3: Ja.
0: Heb je er niet genoeg gedaan?
3: Ik heb het geprobeerd om meer dan genoeg te doen. Maar als ze er niet meer zijn, dan besef je altijd dat je nog meer had kunnen doen. En nog vaker en nog dichter, maar ik heb een redelijk deel gedaan, vind ik zelf.
0: Het is ook een goede boodschap aan de 60-jarige, joh.
3: Zeker.
0: Bijna 60-jarige.
2: En aan iedereen, want ik denk iedereen. Het is inderdaad, het is niet wat je doet, maar met wie je het doet. Onthoud
3: het. Is zo, want aan al die programma's die jullie opgesomd hebben vandaag, daar heb ik minstens altijd één persoon aan overgehouden die ik vandaag nog zie, of die een heel goede, zo niet, mijn beste vriendin is. Dus dat is wel heel erg belangrijk, want je zit met camera's en microfoons, maar die mensen blijven. En dat is zo leuk dat ik uit al die periodes, al die tijden, al die programma's, zijn er allemaal mensen overgebleven.
2: Maar je moet dus Sven en ik nu beste vrienden worden, bedoel je?
3: Zijn jullie dat niet al?
2: Oh.
0: Jo, het was voor heel veel Vlamingen liefde op het eerste gezicht toen ze je zagen op televisie. En het bestaat nog altijd heel uitgebreid. Dankjewel voor de komst.
5: Met de mulch van Fritel houd je je keuken fris en vrij van stinkend GFT-afval. De mulch droogt en vermaalt je keukenresten tot een droog, compact residu. Geen geur, geen fruitvliegjes, geen gedoe. Kies voor meer gemak en hygiëne in je keuken. Ga nu naar jo.be en win de mulch van Fritel.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
7: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
6: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
8: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
9: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
8: Echt? Oh, merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
11: Bebad.
10: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
12: Go Yellow!
13: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
14: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
13: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
15: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

0: weer vandaag, maar we springen toch met vol enthousiasme de dag in alsof het spring zou zijn. Jump van Van Halen.
1: Advocaat van de duivel.
2: Ja, misschien heb je al zitten opjagen aan het verkeer vanochtend, of aan je partner, of aan je collega nu al, en je bent pas 10 minuten bezig. Maar we gaan ons extra opjagen aan het dilemma van de dag. Alhoewel, het is vandaag niet zo met opjagen. Hè. Ik vind het is een heel... Ja, ik vind het een heel gevoelig dilemma vandaag. Een hele goede morgen, dag Rick Torfs.
3: Goedemorgen.
2: Ja, het is een dilemma van een vrouwelijke luisteraar die anoniem wil blijven, hè?
3: Ja. Ja, en het is inderdaad geen simpel dilemma. Een van de moeilijkste tot nog toe wat mij betreft, maar ik begin ermee. Ze zegt, ik ben 36 en mijn vriend is 54. We hebben een goede relatie en zijn een gelukkig koppel, maar er is toch iets waar ik mee worstel. Ik wil graag nog een kind. Ik ben enkele jaren geleden verliefd op hem geworden. Onze relatie is uitgegroeid tot iets moois. Maar op het vlak van kinderen zitten we absoluut niet op dezelfde lijn. Hij heeft al volwassen kinderen uit zijn eerste huwelijk en heeft geen behoefte meer aan nog meer kinderen. We proberen erover te praten, dat wel. We proberen ook elkaar te begrijpen. Maar het wordt stilaan een moeilijk en ja, zelfs delicaat punt tussen ons. Ook al is de liefde bijzonder groot.
2: Heel heftig. Zij is 36, hij 54. Hij heeft geen zin meer om tussen de pampers te zitten. Zij snakt daarnaar, maar de relatie zit zeer goed. Wat doe je? Wat zou je dan, ja, inderdaad, de relatie stopzetten? Ook al gaat het zeer goed om dan opnieuw naar een partner te zoeken die misschien niet te vinden, om dan alleen een kind op de... Ongetwijfeld gaan er heel veel luisteraars dit herkenbaar vinden.
4: Ja, ik kan daar niks over zeggen. Ik heb totaal geen kinderwensen, dat is een goede zaak in mijn geval. Maar los daarvan, ja, vraag ik mij wel oprecht af of dat dan ook wel klopt, dat gegeven. De relatie zit zeer goed. Dat is wel iets heel essentieels. Zit dat misschien op vele andere vlakken wel goed? Maar dit is wel toch iets, dit lijkt mij een van de essentiële dingen. En als je daarin verschilt, dan heb je een probleem in die relatie.
2: Maar ik ken een koppel waarvan de man ook 20 jaar ouder was. Die heeft meteen gezegd, ja, ik wil het niet meer. Die zijn nog altijd samen. En zij is ondertussen zo, ja, plus oma van een heel aantal...
4: Je vraagt van Aksana voor een stuk van de 2 dagen geleden.
2: Ja, en intens gelukkig, want ze heeft een heel... Ze is super gelukkig, hè. En dat,
4: maar zeg
2: dat,
4: je dan doorbijten? Is dat
2: gemis, dat wordt echt opgevangen omdat die relatie zo goed zit.
4: Okay.
2: Het kan ook helemaal anders, natuurlijk.
4: Wat is jullie advies in dit geval? Het is een hele moeilijke. Je mag je persoonlijke verhaal ook even doorsturen via de app van Joe. Dit is inderdaad... Well, ik heb er weinig over te zeggen, eerlijk gezegd.
2: Allee, dat is ook eens fijn, eigenlijk.
4: Dat is...
2: Verfrissend. Love it. Meer van dit.
4: Teddy Swims, Mr. Know-it-all, hier zijn.

0: Mr. Know-it-all. In dit geval echt niet. Ik zou niet weten. Teddy Swims. Een hele moeilijke, meneer Tors.
1: Wow, een hele moeilijke. Het dilemma van een vrouw van 36 en een man van 54. Een goede relatie, maar hij heeft al kinderen. Hij heeft het gehad een beetje. En zij wil toch nog stiekem een kindje. Wat moet je dan doen? Toch in die gelukkige relatie blijven en die kinderwens opbergen? Of denken van nee, ik wil toch voor mijn geluk gaan en ik wil toch een kind op een of andere manier.
0: Doreen.
1: Heel veel berichten binnen.
0: Ja, ik zou even Doreen eerst goedemorgen zeggen. Dag Doreen.
2: Goedemorgen.
0: Voor jou is het eigenlijk heel duidelijk. Je vindt het geen dilemma.
2: Ja, mijn kinderwens was altijd heel erg groot. Dus ja, dat zou voor mij echt wel zo een no-go geweest zijn. In die zin van, ik denk dat ik nooit mijn kinderwens zou kunnen hebben opgeborgen voor een man. Ja, ook al zie ik hem heel graag, ook al zal de relatie goed zitten. Op dit moment zit dan die relatie goed, maar dat kan altijd in de toekomst mislopen. En dan is de relatie kapot. Op een gegeven moment misschien. Mocht daar natuurlijk niet van uitgaan, maar het kan wel. En heb je ook een kinderwens opgeborgen voor iemand die eventueel in de toekomst misschien ook niet meer in je leven zou zijn. Dus dat zou voor mij eigenlijk wel, ja, ik zou het niet kunnen.
0: Ik snap het wel hoor, als je het echt hebt, dat je er dan ook voor gaat. Ik begrijp, dat is dan zo'n authentiek deel van wie je bent, dat je zegt, ja, ik zet dat niet opzij voor iemand anders die er anders in zit, ook al zie ik die heel graag, dan lukt het gewoon niet meer tussen ons. Ik vind dat een heel helder standpunt, Doreen.
1: Er zijn heel veel mannen die ook sturen. Olivier die stuurt, ik ben er 50, mijn vriendin 25 en we hebben samen een zoontje van bijna een jaar. Het is fantastisch. Andy zegt, mijn partner en ik schelen 20 jaar. Ik ben 54, zij 34. Ik had al twee kinderen. Toch maar besloten om voor een kindje te gaan, want zij wou het heel graag. Voor haar het eerste kind, voor mij het derde. En ik ben zo blij dat ik toch de stap heb gezet.
0: Ja, eens het kind er is, dan ben je blij.
1: Ja, maar goed.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar er komen nog heel veel berichtjes binnen, want ze blijven maar binnen toestromen. Heel veel mensen zijn een heel levensverhaal aan het sturen.
0: Meneer Tors, jij zei zelf al dat het delicaat ligt. Hebt u er een antwoord op eigenlijk?
3: Ik vind het wel delicaat. Het is natuurlijk een gevolg van de grote leeftijdsverschillen tussen twee personen. Dan heb je die dingen makkelijker. Opvallend is ook bij de luisteraars trouwens, dat het blijkbaar altijd de man is die een pak ouder is, hè, en de vrouw jonger. Dus in dit geval, ja, de man 54 en de vrouw 36. Als het andersom is, de man 36 en de vrouw 54, is het probleem meestal automatisch opgelost. Maar blijkbaar is dat nu
0: maar
3: de wijze waarop...
0: Ja, maar misschien niet, meneer Tors, als er een man is van 23 met een vrouw van 37 en hij wil ook nog ooit kinderen en ja, zij zegt voor mij hoeft het niet meer, dan kan het probleem zich ook stellen, hè?
3: Ja, de mathematische oefeningen kunnen inderdaad alle richtingen uitgaan, maar meestal zal het ook gaan om een man die al wat ouder is. En ik kan die man ook voor een stuk begrijpen. We moeten zeker niet proberen mannen te goed te begrijpen, maar hij denkt misschien, ja, als dat kind in de lagere school zit, op het einde ben ik al met pensioen en zo verder. Dat kan ook wel meespelen. Maar ik vind inderdaad, als ik abstractie gemaakt van al die dingen, vind ik wel, als dat voor de vrouw in kwestie zo belangrijk is, dan zou ik inderdaad zeggen, kijk, als zij werkelijk niet wil en je kunt hem niet dwingen, dan is het misschien toch beter om uit te kijken naar een andere relatie.
0: Ja,
3: maar ik vind
0: ook
3: het niet makkelijk.
1: Oh, nee. Er komen heel veel berichten tussen binnen. Echt waar, Katrien zegt, hey Sven en Anke, ik ben zelf plus mama van een fantastische meid. Zelf heb ik geen kinderen, omdat ik niet op het juiste moment een partner had. Nu met mijn nieuwe man, die had van het begin duidelijk gemaakt van dat gaat niet meer gebeuren. En zo zijn er heel veel verhalen die binnenkomen.
0: Ja, tuurlijk, ja.
1: Maar die zeggen van, ja, de liefde voor die man was dan toch groot genoeg om dat gemis voor die kinderen op te vangen. Maar dan is er ook Lisa die stuurt van, ik heb ook een relatie gehad met iemand die 25 jaar ouder was. Ik hou nog altijd van die man. Hij had al een dochter, wou geen kinderen meer. Ik wou wel heel graag een kind. We zijn daardoor, jammer genoeg, niet meer samen. Jammer, want het was wel, ja, met liefde van mijn leven. Ondertussen heb ik wel een dochtertje.
0: Ja, kijk, die heeft de keuze dan wel gemaakt. Het is heel erg persoonlijk, wat moeilijk is om raad bij te geven, denk ik. Kijk, iedereen moet dat zelf.
1: Maar ik denk, wat jij echt in je hart en in je buik voelt... Allee,
0: dat kun je niet wegmoffelen, denk ik. Hè.
1: Voilà.
0: Dat denk ik ook.
3: Maar het zijn ook gevoelens die misschien ook geleidelijk komen. Je kunt zelfs in het begin, denk ik, afspraken maken. En er is misschien nog geen kinderwens. En na een tijd verandert dat. En dat kan natuurlijk ook meespelen. Maakt het niet makkelijker.
1: En kleinkinderen, die kun je dan verwennen en daarna terug meegeven aan de ouders. Zou ook een bonuspunt zijn volgens verschillende luisteraars.
0: Victor, dank u wel. Volgende week weer terug in de studio. Dank u wel. Tot dan.
3: Dank u wel.

0: goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
4: Ah, jullie hebben gelijk, de nieuwe opgave voor het Prijzenpaleis voor onze 90's Top 500 is nog niet gegeven, maar die komt er wel zo meteen aan, na het nieuws van 9 uur. Krijgen we van Grim.
5: Goedemorgen. De gevarendriehoek is te gevaarlijk. Meer klachten over leerlingenvervoer en een droneaanval op een bus in Oekraïne. De gevarendriehoek zal vanaf volgende zomer niet meer verplicht zijn. Enkel je vier richtingaanwijzers aanzetten zal voldoende zijn. Dat is beslist door minister van Mobiliteit Krukke. Normaal moet je die gevarendriehoek achter je auto zetten als je pech hebt, maar dat kan gevaarlijk zijn. Je hoort Stef Willems van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS.
6: Omdat je uit de wagen moet stappen om die gevarendriehoek te gaan zetten voor het tegemoetkomende verkeer. Je moet dus wandelen op de pechstrook, wat een levensgevaarlijke plaats is. Bovendien kan die gevarendriehoek soms wegwaaien bij wind. Bij pech op de autosnelweg is het echter zaak om zo snel mogelijk zelf je in veiligheid te brengen achter die vangrail te gaan staan.
5: Voorlopig is het plaatsen van de gevarendriehoeken wel nog steeds verplicht. Als je dat niet doet, dan riskeer je een boete van 58 euro. Sinds het dodelijke busongeval in Buggenhout vorige week stijgen de klachten over leerlingenvervoer. Dat schrijft het Nieuwsblad. Denk aan voertuigen die slecht onderhouden zijn, gordels die niet werken of agressief rijgedrag van chauffeurs. Bij het ongeval in Buggenhout reed een buschauffeur door een gesloten overweg. Hij heeft dat niet overleefd, net als een begeleidster en twee kinderen uit het buitengewoon onderwijs. En in Donetsk in Oekraïne zijn vanmorgen 7 mensen overleden door een droneaanval op een bus. 11 anderen zijn daarbij gewond geraakt. Dat zegt Rusland. Volgens hen zat Oekraïne achter de aanval. De bus was vertrokken uit Moskou en was onderweg naar het schiereiland de Krim. Eerst nog enkele buien, daarna wordt het even droger. Maar deze namiddag gaat het opnieuw regenen, bij maxima tot 20 graden. En ook morgen krijgen we buien met lokaal onweer bij 19 graden.
7: Waar verlies je meer dan een kwartier op dit moment? Richting Hasselt op de E313 tussen Ham en Beringen verlies je 40 minuten. 20 minuten richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. Richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord 20 minuten. En nog een kwartier op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen.
8: Het Prijzenpaleis.
4: Beste vrienden, het Prijzenpaleis gaat weer open. Want de hele dag bij Joe 90's Top 500. En ja, we mogen al bekendmaken welke categorie we gaan zoeken vandaag. We zoeken technologie in de jaren 90.
7: Alright.
4: Technologie. We zoeken een woord van 12 letters. En we mogen 1 medeklinker nu al cadeau doen. Dat is de eerste letter van Samson's een baasje in de jaren 90. Dat is niet moeilijk, hè. Dat is de eerste medeklinker.
7: Of is dat een instinker?
4: Nee, is geen instinker. Nee. Zelfs West-Vlamingen gaan het moeten begrijpen. Dat moet wel lukken. Goed, die mag je al bijhouden. In de loop van de dag komen er nog veel tips bij. En dan uiteraard straks in de avond bij onze Tom en Rani gaat er weer aan het rad geraakt worden. Trouwens, na de 100.000 Belgische frank eergisteren heeft gisteren Rani weer 70.000 gedraaid.
7: Ah,
4: een dure actie aan het houden.
7: Gouden handjes.
4: Ja, dat is het minste wat je kan zeggen. Enfin, goed, je weet het dus. Het
7: is toch van hun programmabudget dat eraf gaat. Toch niet van ons, hè? Wij zitten safe met de ochtend, toch? Hè?

0: 1987, dat mag nog, hè, dit uur. Straks alleen maar jaren 90 bij Joe.
1: Het weer met Frank.
2: Ja, normale buien hebben we al vaak gehoord, maar we hebben het er toch ook al abnormale gezien, gevoeld, gehoord. Hoe zit dat voor vandaag en de komende dagen, Frank?
3: Wel, vandaag eerst nog een paar toch wel fellere buien. Voornamelijk in het noordoosten van het land. Dus delen van Limburg hebben daar nog eventjes mee te maken. Maar geleidelijk aan gaat dat wel wegtrekken richting het noordoosten. En dan wordt het eigenlijk even zo goed als droog. Met weliswaar redelijk wat wolkenvelden en klopklaringen is altijd mogelijk. Ja, en dan hebben we het westen van ons. Dat zie ik bijvoorbeeld op het radarbeeld. Komt een regenzone stilaan dichterbij. En dat zal voor de tweede helft van de namiddag vooral zijn. Dus dat die de kustregio gaat bereiken. En dan wordt het opnieuw nat. Hè. Dus dat schuift dan op richting het oosten. Dus dat zal dan tegen de avond ook voor de oostelijke provincies zijn. Echt warm wordt het niet. 18, 19 graden. Dus alles behalve een vrije dag vandaag. Al is het wel zo dat we toch een langere droge periode ook wel gaan krijgen.
2: Oké, morgen?
3: Ja, morgen starten we dan met een paar plaatselijke buitjes. Op veel plaatsen wel droog. Met de loop van de ochtend raakt het onstabiel. En dan krijg je stapelwolken die kunnen uitgroeien tot buien. Dan kunnen een paar felle buien tussen zitten, eventueel met onweer. Zeker op het warmste van de dag. En dan later op de dag, dan zou het in het westen van het land weer wat beter worden. Met droger weer en zonniger weer. Dit terwijl er nog buien zijn dan wel in het oosten. En dat bij temperaturen van 18 graden. Ook vrijdag overigens nog een paar buien die in de loop van de dag kunnen ontstaan. Zijn minder intens dan donderdag. Dus het gaat om een paar normale buitjes bij een graad of 19. En dan het weekend. Ja, zaterdag beginnen we nog met wat zon in het oosten, maar de bewolking gaat toenemen. Het is eigenlijk een warm front dat onze richting uitkomt. En uiteindelijk kan het ook wat lichtjes gaan druppelen eerst. En later op de dag gaat dan ook het koufront dichterbij komen. En dan zou het wel feller kunnen gaan regenen. Het is een warm front dat binnenkomt. Dus een fractie warmere lucht komt onze richting uit. Dat wel 20 graden is dan mogelijk. En zondag, dat is nog een beetje een vraagteken, maar het ziet er wel meer en meer naar uit dat een betere dag van het weekend gaat zijn. Ja. Dus dan houden we het grotendeels droog. Wolkenvelden in de loop van de dag toch ook wat zon. En qua temperaturen dat we misschien net boven de 20 graden.
0: Ik vind 7 juni een mooie dag om weer naar de zon te kantelen. Ik ben een voorstander, Frank. En volgende week dan, gaat het dan echt wat beter worden weer? Volgende week, denk je?
3: Nee, dat is veranderd ten opzichte van gisteren.
0: De June.
2: We hebben het allemaal gehad in mei, jongens.
0: Nee, maar dat had je toch beloofd? Dat zag
2: ons
0: je
2: gauw
0: toch...
3: Ik heb niks beloofd.
0: Nee, je zag het toch in de verte.
3: Verte dat er iets bij het... want ik had ook gezegd, zelfs misschien aan het eind van volgende week richting 25 graden. Zo zie je maar, die lange termijn. Ik hou er niet van om daar uitspraken over te doen. Ja, we zitten weer op af. Dus het blijft zo wat kwakkelen met elke dag wel regen of enkele buien, temperatuur ergens rond de 20 graden. Nu nogmaals, voor hetzelfde geld verandert dat morgen opnieuw natuurlijk. Hè. Dus,
0: en als die voor hetzelfde geld kan, smijt ik er nog 5 euro bij, Frank, om het te laten veranderen.
3: Ja. Zeker en vast of 10 euro.
0: We doen allemaal een vrijwillige bijdrage. Als die voor hetzelfde geld kan, dan lossen we dat op. Voilà. Frank, dankjewel. Tot morgen.
2: Dag, doei. En even alles wegshaken met Let's Get Loud. Jennifer

0: 90. Die komt zeker ook tevoorschijn in onze 90s top 500. Over een goede drie kwartier barst die weer helemaal los.
1: Alweer bezoek bij ons in de studio. Goedemorgen, dag Aaron Blommaert. En welkom, Zoe Levi.
2: Dankjewel.
1: Ja, is Levi of Levi? Dat is al vraag.
2: Levi.
1: Levi.
0: Ja,
1: welkom bij Joe België. En Aaron, goedemorgen. Zo, ik wil eens even in uw WhatsApp kijken, Aaron.
3: Oh.
1: Je weet waarom ik dat vraag, hè?
3: Nee.
1: Je staat heel groot op de showbizpagina van HLN. Met zo'n fragment uit de podcast Achter de Schermen.
3: Ja.
1: En de titel is Aaron Blommaert leidt aan hypochondrie.
3: Oh.
1: Ik stuur foto's naar mijn dokter via WhatsApp. Die wil ik zo graag de foto's
3: zien. Nee, dat mag je niet zien.
1: Naar uw dokter stuurt.
0: Maar wat stuurt je allemaal van rare dingen naar uw dokter dan?
3: Als ik iets kleins heb van een huidaandoening of zo, dan stuur ik dat naar mijn dokter. Ja.
1: Toevallig was dat op mijn piemel. Nee.
4: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin airco. Daikin. Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
5: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
10: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
9: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
10: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar twee lagen nodig hebt?
9: Ah, ja?
10: En daardoor veel minder potten verf, hè?
9: Ah, bon.
10: Ja.
9: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
4: Maak het mooi bij je thuis.
11: Colora.
4: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
12: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
13: Citroën.
12: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
14: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Caraïbisch blauw.
10: Of tropisch groen.
4: Maak het mooi bij je thuis.
11: Colora.
4: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
15: De ochtend van Joe,
16: Sven en Anke.

0: straks zoals elke dag nog koffie tanken met Sven en Anke. Als je die mokken ook eens zou willen, dan moet je gewoon maar eens je lijstje doorsturen via onze site joe.be. Maar voor we gaan koffie tanken, hebben we bezoek bij ons in de studio. Ja, het is altijd fijn als hier te gast zijn, Anke.
1: Ja, Aaron Blommaert en de Nederlandse zangeres Zoe Levi. Je bent er nu al 3 dagen, Zoe.
2: Jazeker.
1: En wat vind je ervan? Wat is het leukste wat je al eigenlijk hebt ontdekt van België of van Vlaanderen? Of dat je de ogen open gingen van of ja, zoiets dat je denkt, oh ja, dat is wel opvallend.
2: Aaron, denk ik dan.
3: Ja. Oh. Slim antwoord.
2: Heel goed antwoord, hè?
1: Ja, oké. Okay. Oh, dus jullie... dat ook. Stel je voor dat je na 3 dagen dacht van... Oh nee. Welke stomme Belg heb ik dat liedje opgenomen?
2: Ja, dat zou heel vervelend zijn geweest. Maar ja. Het is zo leuk.
1: Oh, super.
3: Het is wel zo... Ik heb wel van collega's gehoord... Ik ga echt geen namen noemen, dus je moet ook niet proberen. Ja. Dat sommige samenwerkingen toch achteraf blijken tegen te vallen. Ook al is dat een grote hit.
1: Ja, omdat het dan toch dat niet klikt.
3: Ja. Nu, natuurlijk, dat kan ook vuurwerk op podium geven. Dat je niet overeenkomt.
0: Dat is wel niet tof dat je zo'n ding over Reggie en Meteor zegt.
3: Nee, absoluut niet. Nee. Het gaat niet over hen of zo. Maar nee. ik kan me wel voorstellen dat je zoveel met elkaar optrekt en dat er dan ineens dingen blijken te zijn. Daarin vind ik die persoon toch niet zo heel erg leuk.
1: Ja, maar dat, voorlopig valt allemaal mee.
2: Voorlopig nog wel,
3: na 3 dagen valt het
0: mee. Ja. Ah, je hebt wel uitgelegd hier bij ons een paar weken geleden hoe jullie elkaar gevonden hebben. Maar heel kort, hoe kwamen jullie bij elkaar terecht?
2: Heel kort. Ik was een keer het voorprogramma aan het doen van Cresip in Leuven, Depot. En toen merkte ik, het Vlaams publiek is zo lief en zo respectvol. En toen zei ik dus van, is het niet leuk om samen te werken met een Vlaamse artiest? Dat was Aaron. Maar Aaron kwam dus de studio in voor het eerst en wist dus niet dat wij samen een duet gingen maken.
3: Ik vroeg me af, wie is die vrouw?
0: Ingeluisterd.
2: Geen idee.
3: Die zat daar gewoon. Nee, en dan zijn we een nummer beginnen schrijven.
1: Wil je een handtekening of waarom sta je voor mij te wachten?
2: Ben je een fan?
3: Nee, en dan voordat we het wisten stond zij ook in de singing booth en dacht ik...

0: Oh, sorry, ik ben in België ook.
1: Ja, sorry, dat wist ik. Want ik dacht van, oh, wat cool. Zij is haar passie, ik zing. Maar dat, dus dat was een hit in Nederland. En jij dacht, ik ga dat op mijn nek laten tatoeëren. Want je ziet het echt. Het is ter hoogte van een ketting heb jij, ik zing.
2: Sterker nog, het is haar hit, hè? Dus het is van iemand anders.
3: Nee, het is een hit van mij. En het is mijn grootste hit tot nu toe. Dus dan weet je, ik tatoeëer het gewoon.
4: Maar gaan ze allemaal tatoeëren?
3: Nou ja, ik heb nog geen hits voor de rest. Dus misschien tranen van goud.
4: Ja, hier op je slaap zo.
3: Ja, hier zo.
1: Ja, ja. Huppakee.
4: Hé, we gaan naar luisteren. Jullie hebben het eigenlijk al opgenomen voor ons. Ja. Helemaal live. En we gaan het ook laten zien aan onze luisteraars. Want het kan tegenwoordig ook. Joe.be of de app van Joe. Hier is jullie song.
2: All right.

0: Zij zingt, hij zingt. En samen is het zo prachtig. Ik meen het echt. Ik zeg het niet om te slijmen omdat jullie niet bij me staan. Maar als ik het op de app heb staan en de radio en de auto, sap ik ook nooit. Dat is het toch het beste. Ja, nee, maar ik vind het... Ja, maar dat is toch een mooi compliment.
1: Het is niet zo gruwelijk dat ze
0: zap. Nee, nee. Ik bedoel, ik vind het aangenaam. Ik vind het gewoon echt... Je kan het op repeat zetten en dat wordt nooit storend. Dat is een heel fijn, mooi liedje dat supergoed gezongen is.
1: Ah, dankjewel.
2: Dankjewel. Voilà. Voilà.
3: Dat vind ik echt een van de fijnste complimenten eigenlijk.
0: Ja.
1: Ik snap ook niet, hoor.
2: Nee. Nee,
1: ik
2: snap
1: ook niet.
2: Een
1: complimentje
2: maar.
1: Bovenop eigenlijk. Ja. Veel succes met de single deze zomer. Jullie gaan er van alles mee doen. Ongetwijfeld het land rondtrekken. Veel succes ermee. En dankjewel dat je het live wilde komen doen.
3: Dankjewel.
2: Dankjewel.
1: We gaan een koffie tanken zometeen. Maar eerst het nieuws met Greg.
4: Goedemorgen. Het aantal grondslapers in de gevangenissen blijft maar toenemen. Het zijn er nu al bijna 740 of 3 keer meer in 1 jaar tijd. En dat terwijl er sinds vorig jaar een noodwet is, net om dat probleem aan te pakken. Dodelijk ongeval in Ranst in de provincie Antwerpen. Een auto is daar frontaal tegen een betonmixer gebotst. De bestuurster overleefde dat niet. Hoe het ongeval kon gebeuren is onduidelijk. Dat wordt nog onderzocht. En sinds het drama in Buggenhout vorige week lijken heel wat mensen alerter voor problemen met leerlingenvervoer. Volgens het Nieuwsblad zijn er nu opvallend meer klachten over. Bijvoorbeeld agressief rijgedrag van chauffeurs. Bij het ongeval in Buggenhout werd een schoolbusje gegrepen door een trein. 4 mensen kwamen om, onder wie 2 kinderen. Eerst nog enkele buien, daarna droger, maar na de middag opnieuw regen bij maxima tot 20 graden. En ook morgen krijgen we buien met lokaal onweer bij 19 graden.
0: Het gaat langzaam richting Hasselt. Op de E313 tussen de Senderlo en Beringen verlies je 1/2 uur. Een kwartier richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. Richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord 10 minuten. En nog 10 minuten op de Brusselse binnenring tussen Strombeek en Machelen.
5: Koffietanken
6: met Sven en Anke.
5: Elke werkdag.

0: tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag...
1: Start to Budget in Mol. Een hele goede morgendag, oprichter Sarah Zwanepoel.
2: Goedemorgen.
1: Hey, jullie doen aan budgetcoaching thuis of in bedrijven?
2: Ja, thuis voor mensen. Dat is eigenlijk nog vooral online. Hè, dat mensen mij kunnen vragen. Hallo, ik weet niet waarom ik niet kan sparen. Ik weet niet waar mijn geld naartoe is. Help mij.
1: En dan geef je allemaal
2: en ook
1: tips.
2: Bij bedrijven. Ja. Ja, inderdaad. Daar geef ik tips aan. En ook bij bedrijven, voor werknemers, ga ik workshops geven. Hoe dat ze hun loon beter kunnen gebruiken.
1: Zeg, een mini-tipje voor ons allemaal. Vertel eens, wat is zo'n goede budgettip waar iedereen iets aan gaat hebben? Ook Sven Ornelis.
3: En Anke Bukkens.
2: Weten waarom dat je het doet. Weten dat omdat je spaart voor bijvoorbeeld die ene grote vakantie, gaat het gemakkelijker maken om dat ene ding in de action of in de supermarkt te laten liggen.
1: Oké, dat, dat is echt op maat. Ik bedoel, je wist precies dat ik dat ging vragen.
3: Ja, dat was voor jou dan
1: ik woon in een showroom van de Action.
3: Ja.
1: We gaan dan over naar de muziek, Sven Ornelis.
3: Sarah, jullie zijn met 4 werknemers daarbij Start to Budget. Jullie geven workshops en zo. En met z'n allen hebben jullie ook gewerkt aan de muzieklijst. Wat zit er allemaal in voor jullie?
2: Ja, Blondie onder andere, Maria. Dat is omdat iedereen die bij ons werkt, we zijn allemaal familie. En mijn jongste broer heeft zijn zwarte haar blond geverfd.
3: Dat is een Blondie. Don't Stop Me Now gaan we ook draaien. En heel snel komt er al aan een prachtig liedje van Celine Dion, I'm Alive. Maar goed gekozen. Dankjewel daarvoor.
1: Dag.
3: Bye bye.
2: Ja, bye.
0: Koffietanken
4: met Sven en Anke.

0: Sophie Tanke met Sven en Anke.
1: Hey Sven en Anke, ik ben Sarah, budgetcoach bij Start Your Budget en ik hoor graag I'm Alive van Céline Dion. Ik brul dit liedje als enige in het team graag mee. Dus als ik de mannen wat wil klagen, zet ik graag Céline Dion loeihard.

0: promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
2: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
1: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
2: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belle operis van een Aldi.
1: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
3: Humo!
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
0: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
7: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
8: Dit is Joe.
9: Koffietanken
8: met Sven en Anke.

0: Joe. Koffietanken met Sven en Anke.
1: Hey Sven en Anke, mijn naam is Ben en ik hoor graag Don't Stop Me Now van Queen. Want het is eigenlijk echt een nummer waarvan je niet slecht kan worden. Die energie, Freddy, die dan volledig losbarst. Als je dat

0: is Joe. Koffietanken met Sven en Anke.
1: Hallo Sven en Anke, ik ben Cedric van Start the Budget. En graag hoor ik nummer Maria van Blondie. Want dit is vanaf nu de nickname voor onze collega Ben, die zijn haar.

0: koffie tanken
1: met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal!
3: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruis.
3: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Goku, score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
4: Motorpech in Nice.
5: Oh.
4: Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Een hele goede morgen. Het is woensdagochtend 10 uur en dat betekent de start van de 90's Top 500 hier bij Joe. En ik weet het zeker, ik ga er zo hard van genieten. 1 over 10 ondertussen het nieuws met Lore Breisink.
8: Goedemorgen. 3 keer zoveel grondslapers in de gevangenis op 1 jaar tijd. Een dodelijk ongeval in Ranst en een grote drone-aanval in Sint-Petersburg in Rusland. Er slapen al 3 keer zoveel gevangenen op de grond als vorig jaar. Toen waren het er 245, nu al 738. Sinds vorig jaar is er nogthans een noodwet om dat probleem aan te pakken. Maar die heeft een omgekeerd effect, zegt collega Farouk Özgünes.
9: Die noodwet is er in augustus vorig jaar gekomen. Komt erop neer dat de strafuitvoeringsrechter moet beslissen over toekennen van een enkelband. Wat we zien is dat strafuitvoeringsrechters veel strenger optreden, met als gevolg dat er minder mensen met een enkelband vrijkomen.
8: De regering werkt daarom nu aan een noodwetbis. In Ranst, in de provincie Antwerpen, is een vrouw overleden bij een ongeval. Ze botste met haar auto frontaal tegen een betonmixer. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Een verkeersdeskundige onderzoekt dat ter plaatse. Op verschillende plaatsen in Sint-Petersburg in Rusland zijn drones ingeslagen. Een grote olieopslagplaats staat in brand. De timing lijkt niet toevallig. In Sint-Petersburg start net nu een belangrijke economische conferentie onder leiding van Russisch president Poetin, met heel wat internationale gasten. Het wordt geleidelijk droger, maar na de middag gaat het opnieuw regenen. Maxima rond 20 graden. Morgen en vrijdag buien bij 19 graden. Tijdens het weekend wisselvallig met wat regen en de maxima blijven rond 19 graden.
7: Op dit moment nog 4 problemen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Nederland is dat 6 erbij tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. E19 richting Antwerpen, 7 minuten in de file tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En op de E429 komen er 5 minuten bij tussen Tubeke en de Bergense Steenweg.
10: Y'all ready for this?
0: Dit is de 90's Top 500.
11: Met Heidi van Tielen.
7: Sinds maandag is die gestart, de 90's Top 500. En we gaan door tot vrijdagavond rond 1 uur of 6. Dan weten we wie er op nummer 1 staat. En op die top 10 kan je trouwens nog altijd stemmen op joe.be of in onze Joe-app. Maar dat wil dus zeggen, wie een klein beetje kan tellen, is dat we zo stilletjes aan richting halverwege aan het gaan zijn. Zometeen 2 divas op 292. En je mag je ook verwachten aan het favorietje van deze leuke luisteraar.
12: Hallo, ik ben Anna uit Hoombeek en mijn ultieme 90's flashback zijn de Spice Girls met Who Do You Think You Are? Dan sta ik plots weer als mini Ginger Spice op de speelplaats te dansen. En dat is nog altijd even leuk om keihard mee te zingen en te dansen. Net zoals toen. Je hoort hem in het volgende uur.

Twee van de allergrootste stemmen op de planeet. Aller tijden die samen te horen waren op één track uit 1997. En het was Barbara Streisand die het initiatief daarvoor had genomen. Ze had namelijk Céline Dion horen zingen tijdens de Oscars My Heart Will Go On. En ze was zo onder de indruk dat ze haar heeft opgebeld en gevraagd: heb je geen zin in een duet van samen met mij? En dat werd die Tell Him iets later in 1997. En er was natuurlijk ook eerder deze week goed nieuws van Céline Dion, want ze heeft extra concerten aangekondigd in La Défense Arena in Parijs. In totaal gaat ze daar nu maar liefst 26 keer staan. En hopelijk kan ze natuurlijk zo alle fans bedienen die zo graag een ticketje wilden. We gaan verder met de 90s top 500, want een plaats hoger op 291 staat de man met zijn Zuid-Amerikaanse zeer losse heupjes, Ricky Martin.

0: niet zo negatief, hè, Phil Collins. Je kan zoveel meer dansen, is misschien niet jouw winkel. Maar Genesis scoorde er wel een heel grote hit mee in 1992, die I Can Dance op 290.
1: De 90s, top 500.
0: Het leven kan voor Marco Borsato in 2026 weer terug wat op gang komen. Na, dat weet je, jarenlange stilte en die rechtsstrijd natuurlijk. Die ervoor gezorgd hebben dat hij amper buiten kwam. Laat staan dat die mens ging optreden. Maar in de jaren 90 heeft Marco natuurlijk alle grote podia van België en Nederland gedaan. Met zijn allergrootste hits. En daar had hij in de jaren 90 voor die grootste hits wel een soort van vast recept voor. Hij pakte namelijk heel vaak een grote Italiaanse hit die niemand bij ons kende. En plakte daar met zijn team een heel mooie Nederlandstalige tekst op. En dat is ook het geval bij jouw nummer 289 in de lijst. Want daar staat deze hartverscheurend mooie Waarom nou jij?
2: Als er iemand bij

ontzettend nietig. De stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen,

0: vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
5: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
6: En ook uw budget vakantiepech?
5: Wat?
6: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
5: Oh nee?
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
9: De 90s.

Massive Attack en Unfinished Sympathy. Een liedje in een geheel eigen stijl waar zij absoluut een soort van pionier en ook een koploper in waren. De zogenaamde trip-hop. Iets wat doorbrak begin jaren 90 en een soort van, ja, wat dat je daarnet hebt gehoord, een soort psychedelische combinatie van wat hip-hop en wat elektronische muziek. Het is wel een enige notering in deze 90s top 500. Die Massive Attack en ik wou zeggen Teardrops, maar die staat er dus niet in Unfinished Sympathy. Nu een band die het qua noteringen een pak beter doet. Ze waren ook zo ontzettend populair in de jaren 90. Zelf leek ik qua uiterlijk meer op Baby Spice, maar van binnen was ik echt wel een Ginger Spice. De Spice Girls staan in deze lijst 6 keer genoteerd. En na deze keer hoor je ze nog 4 keer in de 90s top 500. Who Do You Think You Are? Dit jaar op nummertje 287.

0: Zometeen in de 90's Top 500.
1: De allermooiste slow van Michael Jackson. You Are Not Alone, die hoor je nog voor 11 uur. Zuiderse ritmes, ja, dat kan ook perfect bij 18 graden en regenweer, want Enrique Iglesias die komt eraan met Bailamos. Ruim 10:30 ondertussen, er zijn 3 problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent, 8 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de A12 richting Antwerpen, 7 minuten erbij tussen Aartselaar en de Kleidaallaan Kontigse Steenweg. En op de E429 sta je 5 minuten in de file tussen Tubeke en de Bergense Steenweg.
0: De 90's Top 500
2: met Heidi van Tielen. Nummer 286.

0: Ze zorgde voor heel veel neuspiercings in de jaren 90, want zo zag ze er zelf uit. Hè? Joan Osborne en One of Us.
1: Het Prijzenpaleis.
0: Gisteren weer een topkandidaat bij Tom en bij Rani in onze Prijzenpaleis. Nawal uit Leest, die wist dat we gisteren op zoek waren naar dioxinecrisis. Oh, dat was een ding uiteraard in de jaren 90 met heel veel kommer en kwel erbij. Zij mocht voor 70.000 Belgische frank kiezen in ons Prijzenpaleis. En ze koos onder andere voor de robotgrasmaaier en de Dyson luchtreiniger. Maar je weet het, als er prijzen uitgaan, dan komen er ook gewoon nieuwe bij. En je kan dat allemaal bewonderen als je ook binnenkijkt via joe.be. In onze Joe-app of via VTM Gold. Dan kan je hier ook al eens snuffelen in dat prijzenpaleisje. En dan zie je dat daar nu ook een robotstofzuiger bij staat. Een LED face mask. Dat, dat bestond nog niet in de jaren 90, maar is nu wel het ding van 2026. Er zit ook een drone bij en een Google Nest Hub smart speaker met scherm. Dus dat is zowat de nieuwe buit vandaag in dat prijzenpaleis. Maar ja, de wasmachine staat er nog, die speciale fitness. Toestel, zo'n ellipstrainer zie ik hier nog erbij staan. Wat prachtige Lego-sets. Dus we gaan weer op zoek naar een nieuw woord vandaag. Sven en Anke, die hebben al de eerste letter gegeven vanochtend. En ik geef zo meteen de tweede. Dus als het kan, ja, pak je gsm erbij om die Joe-app te openen. Dan zie je meteen ook de juiste letter in beeld. En dan weet je toch al wat beter welke richting we vandaag uitgaan. Dit zijn de New Kids on the Block, tonight op 285.

0: Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot. Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
3: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
6: Speel elke dinsdag.

0: Jessie. Want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
3: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
2: Echt? Oh, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Dit is Joe. De 90s Top 500, nummer 284.

anno 2026 zit R. Kelly zeer terecht in de gevangenis voor kindermisbruik, maar in de jaren 90, dan was hij nog een vrij man en dan schreef hij deze wereldhit voor Michael Jackson. Ondertussen gaan we natuurlijk lekker voort met die 90's Top 500. Laat gerust eens weten hoe jij daarnaar luistert op deze woensdag, op deze regenachtige woensdag, waar we toch proberen om wat vrolijkheid te creëren en vooral ook wat nostalgische herinneringen op te wekken. Misschien gaat dat ook lukken met de volgende song. Dat is er eentje van Enrique Iglesias. Het is zijn hoogst genoteerde. Eenmaal op het einde van de jaren 90 had hij een hit met Bailamos. En jullie stemden die de afgelopen weken op nummer 283.

0: Como te quiero, Enrique Iglesias, en Bailamos.
1: Het prijzenpaleis.
0: Heel veel mensen zitten erop te wachten en ik begrijp dat, want er zijn zo'n leuke prijzen verstopt. Allee, verstopt? Nee, dat is niet waar. Ze zijn niet verstopt. Ze zijn prachtig geëtaleerd in onze prijzenpaleis. En we gaan vandaag op zoek naar een woord in de categorie 90s technologie. Maar het had eigenlijk ook 90s gebeurtenis kunnen zijn of net niet. Als je op het spoor zit van wat we zoeken, dan is dat eigenlijk ook nog een tip. Het gaat dus om een woord dat vandaag in totaal 13 letters stelt, maar bestaat uit twee aparte woorden die dus samen iets met de 90s technologie te maken hebben. Sven en Anke, die hebben daar straks de eerste medeklinker gegeven en ik geef jou nu met heel veel plezier nummer 2. Het is de eerste letter van het woord 90. Ik dacht, maak het niet te moeilijk vandaag. Het gaat over de jaren 90, dus schrijf dat woord voluit en pak die eerste letter daarvan. Dat is de medeklinker die je vandaag van mij krijgt. En straks bij Carol nog een derde. En dan zeker luisteren naar Tom en Rani vanaf 4 uur, want zij geven alle klinkers op de juiste plaats. En dan wordt dat een zeer haalbare kaart. Heel veel succes. Tijd nu voor een Belgische band in de 90s top 500. Eentje die ook bijzonder goed scoorde buiten de landsgrenzen heen. Tot in Amerika zelfs. Jan Leijers en Paul Michiels, oftewel Soul Sister. Tell Me What It Takes hoor je nog. Dit is True Before We Started 200.

0: maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Zee de Vos.
4: Ja, Lemmis.
3: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
4: Ah, de honey mustard.
3: En ja? Zonnebril.
4: Voor de zon.
3: Daar heb ik eens.
4: Hoe?
3: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Radisse!
5: De Vos Lemmis.
2: Code Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
5: Wat? 3?
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
7: Dit is jouw.
8: Goedemorgen, kom en blijf erbij als je zin hebt in de best mogelijke revival van de jaren 90. De muziek was top en het allerbeste staat in onze 90's top 500. Precies 11 uur, dit is het nieuws met Lore Brijsink.
9: Goedemorgen, de noodwet voor grondslapers werkt averechts. De lijn moet haar pijnpunten aanpakken en een drone-aanval op Sint-Petersburg. Er slapen al 3 keer zoveel gevangenen op de grond als vorig jaar. Toen waren het er 245, nu al 738. Sinds vorig jaar is er nochtans een noodwet om dat probleem aan te pakken. Maar die heeft een omgekeerd effect, zegt collega Farouk Özgünes.
10: Die noodwet is er in augustus vorig jaar gekomen. Komt erop neer dat de strafuitvoeringsrechter moet beslissen over toekennen van een enkelband. Wat we zien is dat strafuitvoeringsrechters veel strenger optreden, met als gevolg dat er minder mensen met een enkelband vrijkomen.
9: De regering werkt daarom nu aan een noodwetbis. De Vlaamse regering verplicht de lijn om een aantal pijnpunten aan te pakken, omdat ze al te lang aanslepen. Zoals de communicatie met de reizigers en de transparantie over haar cijfers. Vanaf 1 juli gaat de lijn meer dan 40 buslijnen schrappen en bijna 300 lijnen minder vaak laten rijden. Dat leidde de voorbije maanden tot stevige discussies. Op verschillende plaatsen in Sint-Petersburg in Rusland zijn drones ingeslagen. Een grote olieopslagplaats staat in brand. De timing lijkt niet toevallig. In Sint-Petersburg start net nu een belangrijke economische conferentie onder leiding van Russisch president Poetin met heel wat internationale gasten. Het wordt geleidelijk droger, maar na de middag gaat het opnieuw regenen. Maxima rond 20 graden. Morgen en vrijdag buien bij 19 graden. Tijdens het weekend wisselvallig met wat regen en de maxima blijven rond 19 graden.
8: Op dit moment maar 1 plek waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Gent. Er komen 10 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout komt daardoor een defect voertuig.
11: Y'all ready for this?
12: Dit is de 90s Top 500.
13: Met Heidi van Tielen.
8: Met dit uur muziek van Roxette, onder andere Army of Lovers, Take That en ook Clouseau. Maar er gaat ook heel snel een geniaal Vlaams volksliedje aankomen, waar nu ook nog door de jeugd massaal op gedanst wordt.
14: Hey, ik ben Paulien en mijn ultieme 90s flashback is het smidje van Lies, omdat ik daar elke zomer op het speelplan op dans. En je hoort hem zometeen.

Epische song van Phil Collins, maar hij niet alleen, want die herkenbare gitaarsolo die er ook in zit, die was wel degelijk van Eric Clapton. Twee muzikale genieën samen. Iets totaal anders, een plaats hoger op nummer 280, want daar staat de ultieme song voor bij de Giro, de Scouts, het speelplein en kamp, een andere jeugdbeweging. Want het is iets dat heel verbindend is en ja, dat is de kracht van een soort volksdansje op speed. Ik begrijp zelf nog altijd niks van die tekst, waarover gaat het lied eigenlijk. Maar de bewegingen, die ken ik wel. Grote hit in 1998, maar nog altijd super populair. En de laatste jaren zelfs meer en meer terug. Dus ik zou zeggen, haak in met je collega of wie er daar bij jou in de buurt is. En ga meedansen op het smetje van Lies.

de 90s top 500. Nummer 279.

Een van de 7 noteringen in deze 90s top 500. Rock set en Spending My Time op 279. En wij spenderen samen natuurlijk onze woensdagvoormiddag met die 90s top. Dirk uit Assenede, Dirk en Marion, die laten weten dat ze in het zonnige Rodos naar Joe aan het luisteren zijn. En ze doen iedereen in België de groeten. Dat is heel lief, want daar schijnt de zon. En hier is toch pak minder. En Lin uit Westerlo, die zegt, ik luister via de app met een oortje in, want op mijn werk spelen ze geen radio. Maar deze top wil ik voor geen geld ter wereld missen. Super muziek allemaal. Dat is ook zo en het blijft gewoon komen nog tot vrijdagavond 6 uur, die 90s top 500. Zorg dat je er niks van mist en zeker ook niet dit prachtige duet van George Michael samen met Mary J. Blige. S met één S, het is belangrijk om mee te geven. Dit is nummer 278.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt stik met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk. Kate,
4: je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Goeienacht. Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
13: Je scheerroutine blijft vertrouwd. De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson. 40% korting.
14: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
15: Wit-wit.
16: Of net niet-wit.
17: Maak het mooi bij je thuis. Colora.
18: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
19: Ciao! Dit is Joe.

is my kind of army. Zo zouden er meer armies moeten zijn. Army of Lovers en Crucified op 277. Humo's Rock Rally, dat was voor beginnende bands echt wel iets belangrijks in de jaren 90. Denk aan bijvoorbeeld Deus, die het ooit wonnen. En ook bijvoorbeeld Noordkaap liever kwam daaruit. Maar eind jaren 90 won Nova Star. En hun debuutsingle was meteen een schot in de roos. Ja, Joost Zwegers aan de piano. Dat is wat. Wrong op 276.

0: zometeen
1: in de 90s
0: top 500. And I miss you.
2: Ja, we gaan nog lekker dansen voor 12 uur met Missing van Everything But The Girl. En zeker ook helemaal flippen met Leila Kay en Open Sesame. 11:30 geworden, 4 files nu waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Op de E19 richting Antwerpen schuif je 7 minuten aan tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord. Op de Brusselse buitenring 7 minuten in de file tussen Groot-Bijgaarde en Dilbeek komt daardoor een defect voertuig. En op de binnenring schuif je 5 minuten aan tussen Grimbergen en Machelen.
0: De 90s top 500
1: met Heidi van Tielen.

Het was vooral Gary Barlow die zong bij Take That en niet Robbie Williams, tot zijn eigen grote frustratie. Als je documentaires al hebt gezien over het leven en de leden van Take That, dan zie je dat dat een heel groot discussiepunt was. Maar Everything Changes, daar is het in tegenstelling tot heel veel andere songs toch Robbie Williams die de lead mocht nemen. Staat dit jaar op 275. Elke dag rond 7 uur dan stoppen we met die 90's Top 500, maar dan is het nog niet gedaan met 90's Pret aan. Nee, want vanaf 7 uur tot 10 uur elke avond is er Jan Bosman met Club 90's. Met daarin grote hits uit de jaren 90, maar ook zo wat verdoken songs. Pareltjes die je echt al een hele tijd niet meer hebt gehoord. Dus zeker luisteren ook vanavond weer. Ik heb het gisteravond gedaan. Het is echt een aanrader. Zo leuk om de avond mee af te sluiten. En dit hier is trouwens het ultieme favorietje uit de jaren 90 van die Jan Bosman.

0: supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: De ketelaren voor de bruine. Geweldige goal!
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stop vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
4: Kissie, kendo, lekker lang uit likken. Kissie, want alleen deze week strandlakens en hamamdoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immos Koopman.
8: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
9: Dit is Joe.
10: Joe. De 90s Top 500. Nummer 273.

Dirk stuurt het, Nathalie, Lisbeth en nog een paar anderen. Dit was onze openingsdans en dat snap ik. Prachtige cover van Have I Told You Lately van Van Morrison. En een van de maar liefst 15 noteringen in de lijst voor Clouseau. En daarmee zijn ze de absolute toppers uit de 90s top 500. En ze maken ook nog steeds kans om nummer 1 te worden met Nobelprijs. Dus verdienen Koen en Chris volgens jou die eerste plek dit jaar in de 90s top 500. Dan moet je gewoon even surfen naar joe.be of de Joe-app erbij pakken. Daar kan je nog stemmen op jouw favoriete nummer 1. Maar het kan bijvoorbeeld ook nog Bon Jovi worden met Always, Robbie Williams met Angels, Backstreet Boys, zeker staan Backstreet's Back of Accession, On and On. Dat kan ook. De 10 die liggen vast, maar hun plaats nog niet in de top 10. Die bepaal jij.

0: Easy.
1: Epic dance classic van Leila K, die Open Sesame. Je gaat dat herkennen. Er zijn liedjes die je al jaren automatisch meezingt en je eigenlijk nog geen seconde hebt afgevraagd. Waar gaat dit nu eigenlijk over? En de kans is groot dat je dat, net zoals ik heb bij het volgende liedje, staat op nummer 270. En ik dacht, oh, het is gewoon een liefdesliedje van een vrouw die heel hard verlangt naar een man. Maar het is veel meer dan dat. Het gaat over een vrouw, hou je vast, die tijdens een regenachtige nacht een lift geeft aan een man, die ze dan verleidt. Ze maken een kind samen en later komen ze elkaar nog eens tegen en onthult zij dat ze hem engelpil gebruikt heeft om zwanger te worden, omdat haar eigen partner dat niet kon. Dat is het verhaal. Waanzinnig eigenlijk. Goed verhaal wel. Het zou een film kunnen zijn, maar het is een song van Heart. Helemaal uit het begin van de jaren 90, want uit 1990 komt deze All I Wanna Do Is Make Love To You. In deze 90's Top 500, jouw nummer 270.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be. Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Heel fijne woensdagmiddag voor jou. Je luistert naar de 90's Top 500 en we naderen de helft. Nu voor het zover is, zijn ook die andere songs nog op en top genieten. 12 uur, tijd voor het nieuws. Dit is Lore Prijsink.
4: Goedemiddag. Mogelijk dan toch geen nieuwe overtreding in Buggenhout. Belgen willen niet doorwerken na hun pensioen. En de NMBS reed vorig jaar 3 miljoen kilometer minder dan gepland. Twijfel over de mogelijke nieuwe overtreding aan de overweg in Buggenhout. Dat incident zou 3 dagen na het dodelijke drama gebeurd zijn. Maar spoorwegbeheerder Infrabel kan dat voorlopig niet bevestigen aan de hand van hun camerabeelden. Verschillende media berichten de voorbije dagen over een interne mail van het busbedrijf Tros Beijaard. Daarin werd melding gemaakt van een chauffeur die de overweg overstak terwijl de lichten op rood stonden en de slagbomen naar beneden kwamen. Maar daar lijken dus geen beelden van te zijn. Bij het drama vorige week vielen 4 doden. Minder dan een vijfde van de Belgische werknemers wil na zijn pensioen blijven werken. Daarmee scoren we samen met Spanje het slechtste in Europa. Dat blijkt uit een studie van HR-dienst SD Works. Meer dan 6 op de 10 willen eigenlijk stoppen voor de wettelijke pensioenleeftijd. Kathleen Jacobs van SD Works.
5: De belangrijkste redenen daarvoor zijn meer tijd hebben voor privéleven en om door te brengen met familie. De wil om langer te blijven werken, die ligt het hoogst in de ICT-sector. Zo'n 36%, dubbel zo hoog als het gemiddelde. Gevolgd door de bouw- en de vastgoedsector en de handel en financiële diensten.
4: Tegelijk ervaart bijna de helft van de werknemers een tekort aan talent. In Bergen in de provincie Henegouwen is een nieuw NAVO-dorp geopend. Het gaat om zo'n 600 woningen en appartementen, bedoeld voor militairen uit de verschillende NAVO-landen. Ons land wil zo zijn rol binnen die alliantie nog beter opnemen, zegt minister van Defensie Theo Franken.
6: We leven in zeer instabiele geopolitieke tijden. We hebben het hoofdkwartier in Brussel, het politieke hoofdkwartier. We hebben nu ook het militaire hoofdkwartier al vele jaren. We hebben nu dit volledig nieuwe logement voor de militairen. En dus ja, dat betekent dat de NAVO in België was, is en zal blijven.
4: De NMBS heeft vorig jaar 4% minder ritten afgelegd dan het jaar ervoor. Of een daling van 3 miljoen kilometer. Door kapotte treinen, stakingen en zieke treinbestuurders. Nochtans heeft de NMBS wel de ambitie om over 10 jaar 10% meer ritten af te leggen. Daar staat ze dus nog ver vanaf. En STVV heeft een nieuwe trainer. Het gaat om Frederik de Meijer. Dat meldt HLN. De Meijer was al aan de slag als assistent-trainer. Sint-Truiden moest op zoek naar een nieuwe coach nadat Wouter Franke besloot om zijn contract niet te verlengen. Waar hij naartoe trekt is nog niet duidelijk. STVV behaalde afgelopen seizoen een 3e plaats in play-off 2 en mag volgend seizoen Europees voetbal spelen. Vanmiddag eerst nog droog, later opnieuw regen bij maxima tot 20 graden. Morgen soms buien, lokaal met onweer bij 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij 1 graad of 20.
2: Op dit moment 4 plekken waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E40 richting Brussel, 11 minuten erbij tussen Afligem en Ternat. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 5 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 10 erbij tussen Antwerpen-Zuid en Deurne. En richting Gent schuif je 8 minuten aan tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Y'all ready
7: for this? Dit is de 90's Top 500.
8: Met Heidi van Tielen.
2: Het is woensdagmiddag, de kinderen komen zo meteen thuis. En als je nog wat zin hebt om die muzikaal op te voeden, laat ze dan zeker meeluisteren naar deze geweldige 90's Top 500. Met voor elk wat wil zij. Onder andere Aerosmith komt eraan, Crowded House en Get Ready. En ook met Madonna dankzij deze man.
9: Hallo, ik ben Dirk en mijn ultieme 90's flashback is Ray of Light van Madonna. Het is de beste song en ik krijg er spontane dance vibes van. Je hoort het zo meteen.

Een van de drie noteringen voor de Simply Red Stars op nummer 269. En ondertussen krijg ik behoorlijk wat vragen in de Joe-app over het t-shirt dat ik aan heb. Ja, je kan gewoon binnenkijken natuurlijk hier via de Joe-app of via joe.be. Ik ga het zo meteen uitleggen, er hoort een beetje een verhaal bij. Maar ondertussen wacht de lijst niet. Hè. Aerosmith komt eraan met Crying. En eerst deze mooie van Frank Boeien, die na al die jaren nog

0: Ja, de clip lanceerde ook de carrière van Alicia Silverstone, Crying van Aerosmith.
1: De 90s Top 500.
0: Wie al luistert of kijkt sinds maandag naar deze 90s Top 500 of wie mij volgt op Instagram, die weet dat ik deze 90s week ook vestimentair heel serieus neem. Het is te zeggen, ik hou enorm van die muziek uit de jaren 90 en ik heb ook heel veel kledij die daaraan doet terugdenken van programma's of series van toen of gewoon kledij die toen echt in de mode was. Ik doe dat niet expres, dat is een verzameling die zeer organisch is gegroeid de afgelopen jaren. En vandaag heb ik inderdaad, zoals veel mensen al hebben opgemerkt, een T-shirt aan van Jacqui Lafon. Jacqui Lafon, geweldige vrouw, een soort nog levende cultfiguur uit de Vlaamse showbiz. En zij geraakte natuurlijk bij het grote publiek liever bekend als Rita in de VTM-soap Familie. En zij was trouwens al meteen in die eerste aflevering te zien in 1991. En daarna werd ze dus cult door als zatte Rita door het leven te gaan. Dat is Vlaams erfgoed. En ik ben het nog eens even gaan dubbelchecken. Ze is zatte Rita. Ze heeft dus een alcoholprobleem in de serie sinds seizoen 2. Dus al in 1992 is ze aan de drank geraakt, na de dood van Pierroke en de breuk met Dirk. Die ken ik niet meer, maar zatte Rita die zit forever in ons hart. Ik ga nog even moeten nadenken over wat ik morgen en overmorgen ga aantrekken, maar ik vind wel iets en ik amuseer me daar ook heel erg mee. Net zoals met de muziek. Dit is Eros op nummer 266.

0: Deze week in Date Night.
1: Is de slaapkamer the place to be?
2: We wonen op een appartement met hele grote ramen.
0: Date Night.
2: Mensen hebben gevonden waar we wonen. Dus soms staan mensen gewoon ineens op ons terras.
0: Date Night.

0: promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
1: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
2: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
1: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
2: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
1: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
3: Humo!
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
0: Dit is
4: de 90s
0: Top 500.
4: Joe. Nummer 265.

0: zometeen
1: in de 90s
0: top 500.
2: Misschien geen antwoord, maar wel degelijk een vraag. Why komt eraan van Annie Lennox op 262? En de vuile manieren van Bloodhound Gang, ook die krijg je nog voor 1 uur. Het is ondertussen 1:30 geworden. Er zijn 3 problemen waar je meer dan 10 minuten verliest. Langste file die staat op de E40 richting Brussel. Een uur verliestijd daar tussen Aalst en Ternat komt daardoor een ongeval. Antwerpse ring richting Gent, 12 minuten erbij tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost. En richting Nederland ook 12 minuten in de file tussen Antwerpen Centrum en Oergerout.
0: De 90s top 500
1: met Heidi van Tielen.
3: Nummer 263.

Ja, Nobelprijzen voor literatuur hebben ze nooit gewonnen met hun teksten. Maar gemakkelijk en zo aanstekelijk was het natuurlijk wel. Get Ready met Laat op 263 en Deep, die staat nog een pakje hoger genoteerd. Dit hier is de allerhoogste solo-single van Annie Lennox in de 90s Top 500. Why op 262.

0: goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Kessie, Kendo, een zomerlak flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
10: Sorry, Parties WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
12: De 90s Top 500.
13: Joe.
12: Nummer 261.

0: 90s. Top 500.
1: Je hoorde net Disco Inferno, oorspronkelijk van The Tramps, maar ook gecoverd door Tina Turner in de jaren 90. En dat deed ze niet zomaar. Ze deed dat voor de soundtrack van haar eigen film. Die heette What's Love Got To Do With It. Kwam in 1993 uit en was een film over haar turbulente leven tot dan toe. Dat is daarna natuurlijk ook nog op andere manieren nog turbulenter geworden. Maar toen was er al die film en dat was de soundtrack. Dus ze speelde niet zichzelf in die film. Dat was een actrice, maar ze zorgde wel voor de muziek van de film. Een plaats hoger staat een van de 5 noteringen van Queen in de 90s Top 500. De eerste keer dat ze passeren. Dit is nummer 260.

0: Maar wij zijn wel onder de indruk van haar 3 noteringen in de 90s Top 500. You're Still the One en Man, I Feel Like a Woman staan nog hoger dan deze That Don't Impress Me Much op 259. Zometeen Karel Schmidt met het vervolg van de 90s Top 500. En natuurlijk ook weer met een nieuwe medeklinker om dat mysterieuze letterwoord te raden vandaag. Ik heb de mijne al een tijdje teruggegeven. En je hebt ze allemaal nodig en natuurlijk om kans te maken om prijzen te winnen uit ons bijzonder prettige prijzenpaleis. Ik heb nog voor het nieuws van 1 uur de prachtige natuurdocumentaire inclusief paringsdans van de Bloodhound Gang. The Bad Touch is dit op nummer 258.
1: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com. Dit
3: is jou. En een fijne woensdagmiddag. We zitten in die 90's top 500. Bijna de helft. Zometeen op 257. Mr. Big and To Be With You. Nu het nieuws, want dat is 1 uur, Lore Brijsink.
4: Goedemiddag. Mogelijk dan toch geen nieuwe overtreding in Buggenhout. Een nieuw dorp voor NAVO-militairen in ons land. En Charles Leclerc blijft rijden voor Ferrari. Twijfel over de mogelijke nieuwe overtreding aan de overweg in Buggenhout. Dat incident zou 3 dagen na het dodelijke drama gebeurd zijn. Maar spoorwegbeheerder Infrabel kan dat voorlopig niet bevestigen aan de hand van hun camerabeelden. Verschillende media berichten de voorbije dagen over een interne mail van busbedrijf Tros Weijaard. Daarin werd melding gemaakt van een chauffeur die de overweg overstak terwijl de lichten op rood stonden en de slagbomen naar beneden kwamen. Maar daar lijken dus geen beelden van te zijn. Bij het drama vorige week vielen 4 doden. Minder dan een vijfde van de Belgische werknemers wil na zijn pensioen blijven werken. Daarmee scoren we samen met Spanje het slechtste in Europa. Dat blijkt uit een studie van HR-dienst SD Works. Meer dan 6 op de 10 willen eigenlijk stoppen voor de wettelijke pensioenleeftijd. Katheen Jacobs van SD Works.
5: De belangrijkste reden daarvoor zijn meer tijd hebben voor privéleven en om door te brengen met familie. De wil om langer te blijven werken, die ligt het hoogst in de ICT-sector. Zo'n 36%, dubbel zo hoog als het gemiddelde. Gevolgd door de bouw- en de vastgoedsector en de handel en financiële diensten.
4: Tegelijk ervaart bijna de helft van de werkgevers een tekort aan talent. In Bergje in de provincie Henegouwen is een nieuw NAVO-dorp geopend. Het gaat om zo'n 600 woningen en appartementen, bedoeld voor militairen uit de verschillende NAVO-landen. Ons land wil zo zijn rol binnen die alliantie nog beter opnemen, zegt minister van Defensie Theo Franke.
6: We leven in zeer instabiele geopolitieke tijden. We hebben het hoofdkwartier in Brussel, het politieke hoofdkwartier. We hebben nu ook het militaire hoofdkwartier al vele jaren. We hebben nu dit volledig nieuwe logement voor de militairen. En dus ja, dat betekent dat de NAVO in België was, is en zal blijven.
4: Op de luchthaven van Kuwait is een dode gevallen bij de Iraanse drone-aanval. Er is ook sprake van meerdere gewonden. Hoeveel is niet duidelijk. De terminal voor de passagiers is ook beschadigd. Het vliegverkeer werd er opgeschort, maar is intussen hernomen. En in de Formule 1 verlengt de Monegask Charles Leclerc zijn contract bij Ferrari. Dat maakt het automerk zelf bekend. Voor hoe lang de samenwerking verder loopt, wordt niet gezegd. Leclerc zelf is dankbaar voor het vertrouwen en hij wil volop strijden voor een wereldtitel. Hij staat op dit moment 3e in het klassement. Vanmiddag eerst nog droog, later opnieuw regen bij maxima tot 20 graden. Morgen soms buien, lokaal met onweer bij 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
3: Er staan op dit moment 4 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E40 in de richting van Brussel, een half uur tussen Aalst en Afliegem. Op de E19 tussen Wilrijk en Kontig, 19 minuten, komt door een defect voertuig. De Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 18 minuten. En ook in de richting van Gent, 14 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Y'all ready for this?
0: Dit is de 90's Top 500
7: met Karel Schmidt. Yo, DJ,
3: en welkom op dag 3 van de 90's Top 500. De soundtrack van een decennium dat eigenlijk nooit echt is weg geweest. 500 platen die je meteen terugbrengen naar de woonkamer, de vijfzaal of die eerste vakantie met de radio net iets te luid. En ik geef je ook voor 2 uur vanmiddag al die nieuwe medeklinker die je kans veel groter maakt om straks aan het rad te kunnen draaien bij de kok en de koning in ons geweldige prijzenpaleis. Dus, gordels vast, volume open. Hier zijn de 90's 90's met dit uur Noordkaap, U2, TLC en ook de favoriet van deze 10 om te zien, legende.
8: Hey, ik ben Anne de Baatselier en dit uur hoor je mijn ultieme 90's flashback. En dat is I'll Never Break Your Heart van de Backstreet Boys. En ik ontmoette hen ooit in Monaco op de World Music Awards. En ik mocht hen ook een vraag stellen. Fantastisch was dat.

0: Nummer 1 uit 1992 van Mr. Big.
1: De 90s top 500.
0: En een echt kampvuurnummer eigenlijk. Hè. To Be With You staat dit jaar op nummer 257. Wat een geweldige trip ook vandaag. Ik heb al eens even in de playlist gekeken. Dat wordt echt zo'n feest. Zo dadelijk uit Achtung Baby, een van die toppers van U2. Die staan op nummer 255. Maar eerst maak ik heel graag plaats voor wat Vlaams muzikaal erfgoed. Van de vrienden van Noordkaap. Die verrasten vriend en vijand in 1955. Met muziek voor de film van Frank van Passel, Manneke Pis. Ze maakte een wals, erg gedurfd. En dan die titel, Ik hou van u. Als iemand dat tegen je zegt, ja, dat is ook wel Vlaams en ook schoon en ook puur. En dan vergeet ik nog hoe schoon die zomer was en is. Noordkaap, Ik hou van u, nummer 256.

0: 90's bracht een compleet nieuwe elektronische sound voor U2 mee op die plaat Achtung Baby en daarop ook Mysterious Ways op 255.
1: De 90's Top 500.
0: En Backstreet Boys, die staan liefst 8 keer in de lijst. De Backstreet Boys gekte is trouwens helemaal terug. Ze staan deze zomer in die beroemde Sphere in Las Vegas, maar dit najaar, vanaf september, strijken de heren ook 10 keer neer in de Mercure Spielarena in Düsseldorf voor hun exclusieve shows. Backstreet Boys Into the Millennium Homecoming Live in Germany. Een mond vol. Op 254 aan Never Break Your Heart.

0: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd.
1: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoopman!
1: Immoscoopman?
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
0: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
0: Ja?
3: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
7: Zeg Jasmin,
8: uh-huh.
7: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
8: Uh-huh.
7: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
8: Dat klopt.
7: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
8: Yes.
7: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
8: Joehoe.
7: Zeg maar, hoe komt dat dat je zoveel tijd hebt?
8: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
7: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
8: Ja, zeker. Ja.
9: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
10: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
11: Oei, wacht ze.
12: Rustig,
11: als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
12: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
10: Prima, prettige avond.
11: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
13: Ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Ken dit? KBC beweegt met je mee. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
15: Caraïbisch blauw
5: of tropisch groen.
9: Maak het mooi bij je thuis.
2: Colora.
6: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting.

0: Schotse band Texas. Met Charlene Spiteri, die groeide als jong meisje op met Motown en soulmuziek. En dit was haar eerbetoon aan die muziek. The Black Eyed Boy, 253.
1: The 90s, top 500.
0: Ja, en straks gaan de kok en de koning weer naar het Prijzenpaleis. Derde dag op rij. En als je kans wil maken om aan het rad te mogen draaien en prijzen te kiezen, moet je zeker luisteren, want je krijgt ook bij mij een extra medeklinker die je kansen aanzienlijk vergroten. En ik geef die medeklinker dit uur nog rond, ja, ik denk 20 voor 2, dus loop niet te ver weg en geniet van al die vette hits. Met nu de twee broers, Richard en Fred Fairbrass, die schreven in 1991 een wereldhit. Ze hadden op dat moment ook een fitness, ze waren er eigenaar van en ze zagen toffe bodybuilders, maar af en toe ook mensen met pretentie, met een dikke nek. En deze wereldhit werd daarop geënt, zeg maar. I'm too sexy. Kijk eens in de spiegel. Ze staan te schitteren op nummer 252.
2: Dit is Joe.

0: Nummer 252, Rides at Fred.
1: Zometeen in de 90s top 500.
0: Een feest op woensdag, zeg je? Ja, er kan voor gezorgd worden. Two Brothers on the Fourth Floor and Dreams Will Come Alive. Maar ook weer een kampvuurlied zoals Mr. Big, maar dan van Extreme. Oh.

0: dit moment. 4 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 19 minuten in de richting van Gent. 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Brussel op de E40 tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe. 14 minuten. En richting Antwerpen tot slot op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 14 minuten.
1: De 90's Top 500
2: met Karel Smits.

0: Ja, we zitten in de helft van de 90s top 500. Nee, het beste komt nog. Op 250 TLC. En als ik zelf een persoonlijke lijst zou mogen maken van de jaren 90, dit stond absoluut in mijn top 10.
1: De 90s top 500.
0: Want die CD Crazy Sexy Cool, ik heb dat gewoon kapot gespeeld destijds. Echt zo. Lekkere muziek. Het zonnetje erbij. En een goed drankje. De rest. No scrubs. Zeg, de medeklinker van het Prijzenpaleis komt eraan. En een heerlijk ontbijt met Deep Blue Something. Zometeen op 249.
2: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroen.be.
5: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
6: En ook uw budgetvakantiepech?
5: Ah, wat?
6: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
5: Oh nee.
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
9: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
10: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
9: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
11: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
12: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
13: Peugeot. Je hebt deals. En je hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
14: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen sjaal.
15: Volkswagen. Joe.
16: De 90s top 500.

0: Blue Something. Een hit uit 1996. Breakfast at Tiffany staat op 249.
1: Het Prijzenpaleis.
0: Nawal uit Leest wist gisteren dat we op zoek waren naar de dioxinecrisis. En ze mocht voor 70.000 Belgische frank kiezen uit het Prijzenpaleis. Ze koos onder andere voor de robotgrasmaaier en de Dyson luchtreiniger. Je weet het, als er prijzen uitgaan, dan koop er ook nieuwe bij. Vandaag zijn dat bijvoorbeeld een robotstofzuiger, een LED face mask als je graag lampen op je gezicht hebt. Er zit ook een drone tussen en een Google Nest Hub met smart speaker met ook een scherm erbij. Maar ook zoveel andere prijzen. Bijvoorbeeld ook dat bloemenabonnement van Groen bij ons. En die vette reischeck ter waarde van 150.000 Belgische frank. De volledige lijst vind je op onze website. We zoeken vandaag dus 2 woorden, 13 letters in totaal. Straks geven Tom en Rani de klinkers al weg, maar zowel Sven en Anke, Heidi en ikzelf geven ook telkens al 1 medeklinker. Omdat als je die hebt, je gewoon meer kans hebt. Dus concentratie, je moet nu nog niet de juiste oplossing opsturen. Dat kan straks bij de kok en de koning. 2 woorden, 13 letters uit de categorie technologie uit de 90s. Ik zoek de eerste letter uit de titel van deze plaat. En die brengt ons meteen op nummer 248. Duet van Stef Bos en Bob Savenberg.

0: kerels voor het goede doel. Stef Bos, Bob Savenberg, ze staan op nummer 248.
1: De 90s Top 500.
0: Met nu de Two Brothers on the Fourth Floor. Dreams will come alive.

The Two Brothers on the Fourth Floor. Uw eerste van twee notering op 247. Dreams. De liefde voor je moeder. Daar kun je geweldige nummers over schrijven. Onze eigen Arno deed dat ook. Met zijn rauwe, doorleefde stem, maar ook met ongelooflijke humor. Let op de tekst, want hij zingt op een gegeven moment ook La Reine du Suppositoire. Alleen Arno kan zoiets bedenken. Dit is de nummer 246.

0: dans les yeux de ma mère, il y a toujours
1: voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
2: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
3: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
2: Echt? Oh, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt. Bebat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
5: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Dit is jouw 90's Top 500, zometeen met Take That. Die coverde ook in de jaren 90 een nummer van Barry Manilow. Could It Be Magic, zometeen op 245. Eerst het nieuws, want het is ondertussen 2 uur. Lore Breisink.
8: Goedemiddag. Aldi wil zondag voormiddag zijn winkels openen. Instagram-account gehackt via de interne chatbot. En het EK baanwielrennen is volgend jaar in Berlijn. Aldi wil alle winkels op zondag enkel in de voormiddag openen. Dat heeft de directie gezegd tijdens een overleg met de vakbonden. In april maakte Aldi al duidelijk interesse te hebben in zondagsopeningen. Toen legde het personeel spontaan het werk neer in verschillende winkels. Volgens de directie mogen personeelsleden vrijwillig kiezen of ze op zondag willen werken. Wie dat doet, krijgt extra loon of vakantiedagen. Een akkoord met de vakbonden is er nog niet. Hackers gebruikten de interne chatbot om Instagram-accounts te hacken. Dat schrijft HLN. Criminelen konden via die bot zichzelf toegang geven tot andere accounts. Bijvoorbeeld door er een nieuw e-mailadres aan te koppelen. Techjournalist Kenneth D.
9: Het is eigenlijk hallucinant wat daar gebeurd is. Hè. Je kon bij die chatbot gewoon een Instagram-account van iemand noemen en zeggen, kijk, ik wil van dat account het e-mailadres om mee in te loggen. Ik wil het veranderen. En dan je eigen e-mailadres geven, ook al was dat account helemaal niet van jou. Ondertussen heeft Meta laten weten dat het probleem opgelost zou moeten zijn, dat ze maatregelen getroffen hebben.
8: Hoeveel accounts er precies getroffen zijn, is niet duidelijk. Het EK baanwielrennen van volgend jaar vindt plaats in Berlijn, in Duitsland. Dat heeft de Europese Wielerunie bekendgemaakt. Het kampioenschap vindt plaats van 10 tot 14 februari. Vorig jaar pakte ons land 9 medailles. In 2028 vindt het EK baanwielrennen trouwens plaats in ons land, in Heusden-Zolder. Vanmiddag eerst nog droog, later opnieuw regen bij maxima tot 20 graden. Morgen soms buien, lokaal met onweer bij 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
7: Er staan op dit moment 3 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland 20 minuten vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Richting Antwerpen de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 12 minuten. En op de E17 10 minuten van Kruijbeke tot Antwerpen-West.
10: Dit is de 90's Top 500. Met

0: 90's Top 500.
1: Met de Spin Doctors, Paul Severs en Zucchero. En er straks hadden we al de flashback van Anne de Baatser hier, van 10 om te zien. En natuurlijk, hey, weet je wie ik hier naast mij heb?
2: Hey, ik ben Willy Sommers en dit uur hoor je mijn ultieme 90s flashback van Tina Turner met GoldenEye. En ik heb Tina Turner mogen interviewen op het podium, een paar vragen stellen tijdens de opname van 10 om te zien in Denderleeuw in het beginjaren van 10 om te zien. En dat was voor mij een onvergetelijk moment, want ik was een super fan van Ike en Tina Turner. En die stond daar ineens naast mij. Ja, dat was een geweldig gevoel.

hoogste notering voor Zucchero. Met zijn grote hit uit 1996. Instant vakantiegevoel ook. Il Volo op 244. En van Italië terug naar Vlaanderen met Paul Severs. Hij wist elk feest en elk dorpsplein onmiddellijk in rep en roer te zetten. Ik heb een aantal keren live gezien. Altijd ambiance. En dan Paul riep dan ook altijd: zingen, zangen, hoi, hoi, hoi.

0: 242 in de 90s, top 500 bij Joe. Spin Doctors, Two Princes uit 1993. Ik herinner me alsof het gisteren was, want ik werkte in 1993 voor een radiozender in Gent. En die single van de Spin Doctors kwam uit en we vonden dat zo goed. En dan heb ik die op een gegeven moment op een half uur tijd gewoon zoveel achter elkaar gedraaid. Dat was plezant, tot we het telefoon van de baas kregen eigenlijk.
1: De 90s. Top 500.
0: Dat klonk zo van Schmitz van Toring en nu toch stopt ermee. Ja, de Spin Doctors dus. Boyzone, Ronan Keating. Ze braken definitief door in 1995 en hun eerste hit was Love Me For A Reason en die staat al scherp, zo meteen op 241.
2: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
5: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
4: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
6: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
9: Sorry, maar het is WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
11: Go Yellow!
12: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
13: Echt? Een heel jaar?
12: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
16: Info en voorwaarden op carglass.be.
17: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
18: IKEA.
19: IKEA. IKEA.
17: Voorwaarden op IKEA.be.
20: Kissie, kendo, lekker lang uit likken. Kissie, want alleen deze week strandlakens en hamamdoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is
21: de 90s Top 500.
1: Joe.

0: Welkom in de jaren 90. De 90s top 500 bij Joe. We zitten aan nummer 241.
1: De 90s top 500.
0: Love Me For A Reason was het debuut van Boyzone. Zoals je weet, eigenlijk een nummer van The Osmonds. Dat waren dan op hun beurt ook tieneridolen, maar dan in de jaren 70. Het is wel grappig, want ons Heidi van Tielen, is ook een bijzonder grote fan van Boyzone. En ze heeft me al verklapt dat ze waarschijnlijk aanstaande vrijdag haar zelfgemaakt Boyzone t-shirt aandoet. Heidi verrast ons elke dag trouwens met mooie t-shirts. Vandaag zat Rita aan. Het viel wel op, moet ik zeggen. En dus, ik weet, vrijdag komt Boyzone ook in beeld. Iets helemaal anders nu, want we staan scherp voor deze twee toppers. California, yeah. Oh, Tupac en Dr. Dre. California.

0: Ik zit hier met zo'n brede smile te luisteren en te genieten. En ik hoop dat jij dat ook doet. California Love, Tupac en Dr. Dre, nummer 240.
1: Zometeen in de 90s top 500.
0: Oh la la, Mylène Farmer. En Désenchanté. En ken je dit nog? La Tribu de Dana van Manao. Die hoor je ook nog voor 3 uur vanmiddag. Een overzicht van de verkeersproblemen. Ik heb 4 files waar je 10 minuten en langer verliest op de Brusselse ring, de binnenring. Een ongeval gebeurt tussen Groot-Bijgaarde en Jette, 22 minuten. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem, 12 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 11 minuten. En ook 11 minuten tussen Antwerpen-Centrum en Antwerpen-Oost. Sta je nog op een andere plaats aan te schuiven, verlies je dus minder dan 10 minuten.
1: De 90s Top 500 met Karel Smits.

Dit zijn ze, de 500 beste hits uit de jaren 90. 90's top 500 bij Joe en Mylène Farmer mocht niet ontbreken. Désenchanté op 239. The Benga Buzz is coming, the Benga Boys. Zometeen We Like to Party. Nu, groot talent van eigen bodem. De jaren 90 werden mooi ingezet met dit trio Vaya Con Dios.

0: Deze week in Date Night
1: is de slaapkamer the place to be.
2: We wonen op een appartement met hele grote ramen.
3: Date Night.
2: Mensen hebben gevonden waar we wonen. Dus soms staan mensen gewoon ineens op ons terras.
0: Date Night. Tess op Date met Steffi Merci. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go. Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Zeg de Vos.
7: Ja, Lemmis.
6: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
7: Oei, wat doet hij er zo op?
6: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
7: Ja, en?
6: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
8: Dat is
9: de Vos Lemmis.
10: Pa, check this. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
11: Meende je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
12: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor 44 euro vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
13: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
14: Goeienacht, dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
0: Dit is Joe.
15: Joe.
0: De 90s top 500.

beroemdste partybus uit de jaren 90 staat op 237. De Benga Boys. Onze collega's van VTM3 springen ook mee op de jaren 90 car. Die programmeren elke avond een geweldige film uit de 90's. Vanavond Robin Hood, Prince of Thieves. Avonturenfilm over de legendarische boogschutter Robin Hood. Hij ontsnapt uit de kruistocht, een keer terug naar Engeland. Ontdekt dan dat zijn vader is vermoord. En samen met een bondgezelschap trekt hij ten strijde met de, of tegen de vrede sheriff van Nottingham. Met Kevin Costner, Morgan Freeman, Alan Rickman ook. En de muziek van Bryan Adams. Vanavond, 21:55, VTM3, Robin Hood, Prince of Thieves. 236, Clouseau.

Ik wil vannacht bij je slapen. Clouseau, nummer 236. Het is een van hun 15 noteringen, dus je komt ze zonder twijfel nog tegen. Manau nu, Franse band. Die combineerde traditionele Keltische muziek met moderne hip-hop beat. Het leverde hun een grote hit op. 1998 was dat La Tribu de Dana op 2.

interessant om nog eens terug te horen, vond ik. Maar nou, dat tribute Dana, nummer 235 in de 90s, top 500. In de 90s was er ook al een James Bond, een 007. Rol voor Pierce Brosnan, die werd voorgesteld in 1995. En op dat moment doken Bono en The Edge van U2 in hun pen en ze schreven de titeltrack speciaal voor Tina Turner. GoldenEye, nummer 234.

0: De records staan ze op Graspop, The Offspring en Pretty Fly for a White Guy op 233.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
0: De 90's Top 500 met Elton John. Elton heeft verschillende meesterwerken gemaakt. Een van zijn allermooiste hoor je zo meteen op 232. 3 uur geworden, het nieuws krijg je van Lore Brijsink.
3: Goedemiddag. De bestuurder die op de E34 dronken andere wagens aanreed, wordt voorgeleid. Aldi wil zijn winkels enkel op zondagvoormiddag openen. En hackers gebruikten de hulpbot om je Instagram-account te hacken. De bestuurder die eergisteren met zijn bestelwagen een 20-tal wagens aanreed op de E34, wordt vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Dat heeft het parket van Oost-Vlaanderen beslist. Het gaat om een Poolse man van 40 die onder invloed was van alcohol. Eerder doken beelden op waaruit blijkt dat hij doelbewust inreed op andere voertuigen. De onderzoeksrechter beslist nu of hij aangehouden wordt. Aldi wil alle winkels op zondag enkel in de voormiddag openen. Dat heeft de directie gezegd tijdens een overleg met de vakbonden. In april maakte Aldi al duidelijk interesse te hebben in zondagsopeningen. Toen legde het personeel spontaan het werk neer in verschillende winkels. Volgens de directie mogen personeelsleden vrijwillig kiezen of ze op zondag willen werken. Wie dat doet, krijgt extra loon of vakantiedagen. Een akkoord met de vakbonden is er nog niet. Hackers gebruikten de interne chatbot om Instagram-accounts te hacken. Dat schrijft HLN. Criminelen konden via die bot zichzelf toegang geven tot andere accounts. Bijvoorbeeld door er een nieuw e-mailadres aan te koppelen. Tech-journalist Kenneth D.
4: Het is eigenlijk hallucinant wat daar gebeurd is. Je kon bij die chatbot gewoon een Instagram-account van iemand noemen en zeggen, kijk, ik wil van dat account het e-mailadres om mee in te loggen. Ik wil het veranderen. En dan je eigen e-mailadres geven, ook al was dat account helemaal niet van jou. Ondertussen heeft Meta laten weten dat het probleem opgelost zou moeten zijn, dat ze maatregelen getroffen hebben.
3: Hoeveel accounts er precies getroffen zijn, is niet duidelijk. Vanmiddag eerst nog droog, later opnieuw regen bij maxima tot 20 graden. Morgen soms buien, lokaal met onweer bij 18 graden.
0: Er staan 5 files op de snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 22 minuten in de richting van Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne 12. Richting Brussel op de E40, tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem, 17 minuten. De binnenring in Brussel, tussen Dilbeke en Jette, 16 minuten. En op de E429, tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg, 13 minuten. Y'all ready for
1: this? Dit is de 90's Top 500.
5: Met Carol Schmidt.
0: Maar ook met Paul de Leeuw, die vliegt hier naar de regenboog. We hebben ook de Spice Girls en zometeen Sacrifice van Elton John. En ook de lievelingsplaat van Sophie.
6: Hey, ik ben Sophie en mijn ultieme 90's flashback is Snap. Met The First, The Last, Eternity. En die

zo'n hartverscheurend nummer eigenlijk. Sacrifice, Elton John. Het is zijn eerste van 5 noteringen in de 90s top 500. Dit was de nummer 232. En nu iets helemaal anders. Vele mensen hoorden in de tekst van dit nummer: ik turn niet. Handig voor de lessen, LO. Maar snap, kreeg iedereen wel in beweging. 1995 op 231, the first to last.

Snap met hun tweede van drie noteringen. The Power heb je al gehoord. Dit was The First, The Last, Eternity. En Rhythm is a Dancer heb je nog hoger op de hoed. Het wordt romantisch. The Spice Girls, nummer 200.

0: 6 keer geroteerd in de 90s top 500. To Become One is er een van. Spice Girls op nummer 230.
1: Liep me mee naar de regenboog.
0: Je zal alle kleuren zien. En je bent in het gezelschap van Pauw de Leeuw. Die op zijn speciale manier, met heel wat passie en het publiek, geschiedenis schreef. 1991 maakte hij het. En we gaan vliegen op 229.
1: Hello.

0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: De ketelaren voor de Bruinen! Geweldige goal!
4: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruising!
4: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Goku, score!
4: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Go Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Dus ook voor klanten.
0: Yep. Go voor info naar telenet.be.
6: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, veel Wilkinson, 40% korting.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Wit-wit?
9: Of net niet-wit?
8: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
8: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
11: Ciao!
8: Dit is

0: heerlijke Braziliaanse ritme. Dat haalde hij bij The Good Man en Give It Up. Werd gesampled op een van de grootste hits van Simply Red op nummer 228 en Fair Ground.
1: The 90s.
2: Top 500.
0: Oh, een speciaal moment. Echt waar, een heel speciaal moment. Want ik weet nu al dat er een paar mensen zo dadelijk schuim op de lippen zullen krijgen. Echt, hè? Schuim op de lippen. Een verhoogde hartslag van wat is, wat gebeurt dat? Wat kan toch niet? De volgende plaat is 100% kerst. Ja, want de top 500 is het overzicht van de grootste hits uit de jaren 90. Dus daar horen zomerhits bij en dus ook kersthits. Geniet van de sneeuw, de cadeautjes en in het slechtste geval ook het schuim op je lippen. Mariah Carey is de schuldige en onze Jens telt af.
3: Het duurt nog even, maar de voorpret begint nu al. Nog 205 dagen tot kerstmis.

0: Gemaakt in 1994 en sindsdien niet meer verdwenen. Maar oké. De diepvries stond op een kier, de deur, en dan kwam ze er buiten. Vandaag op 227 in de 90's Top 500. Mariah Carey, wat een feest. Dankjewel voor die lieve berichten. All I want for Christmas is you.
1: Zometeen
2: in de 90's
1: Top 500.
0: En daar staat zometeen Lemon Tree van Fool's Garden. Als ze komen, hè.
3: Ha!

0: zo dadelijk al net na het verkeer. 8 files waar je meer dan 10 minuten verliest op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 24 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 14. En ook tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 10 minuten. Richting Brussel op de E40. Tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem 17 minuten. Richting Antwerpen de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 15 minuten. En ook tussen Herentals-West en Massenhoven 12. De binnenring in Brussel nog tussen Dilbeek en Jette een kwartier. En op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 10 minuten.
1: De 90s Top 500 met Karel Smit.

0: prima in de 90s top 500 Eros Ramazzotti.
1: De 90s top 500.
0: En Più Bella Cosa staat op 226. Volgend jaar in 27 komt hij in april nog eens naar Brussel. Onze eigen kreuners doen het ook bijzonder goed in de lijst. 4 keer genoteerd, Nu of Nooit heb je al gehoord. En nu voor de tweede van de 4 keer te horen. Ze staan op nummer 225.
1: De 90s top 500.

0: uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
1: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
0: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
1: Sorry, maar ik vind Rosalia de belopperis van een Aldi.
0: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
2: Humo!
3: Amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè.
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
3: schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
6: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
11: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
14: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
15: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
13: Immo's Koopman.
16: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
17: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
18: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
19: Amai, ik proef hier precies de zon.
18: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
20: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4,859. Info op volkswagen.be.
21: Dit is Joe.
22: Joe.
21: De 90s
22: Top 500.
21: Nummer 224.

0: Tree. Want het glas is half vol met die Limoncello Tree.
1: De 90s top 500.
0: Toch wel een bizar nummer eigenlijk. Geschreven door een zekere Peter. Ik ben even zijn achternaam kwijt. Freudenthaler, voilà. Het is zo opgerepeteerd. Hij zat op een gegeven moment in zijn kamer te wachten. Zijn vriendin kwam niet. En dan besloot hij maar een nummer te schrijven. En dat werd die Lemon Tree. Grote hit in 1996. En ze staan op 224. Free Willy, de film en de muziek van Michael Jackson krijg je nog voor 4 uur. Maar eerst Cher. Die verbaasde iedereen met een ongelooflijke comeback in 1999 met Believe, met die beroemde autotune, waarbij daar vocals wat mechanisch klonken. Die Believe, die heb je nog te goed. Maar ze scoorde dat jaar ook met de opvolger.
1: De 90s top 500.
0: En die staat nu op 223. Cher, Strong Enough.

De 90's Top 500. Nummer 222.

0: Ja, dat is een echte flashback naar de film Free Willy. En de hit erbij was Will You Be There? Michael Jackson, 222 staat hij.
1: De 90s top 500.
0: De Kok en de Koning zometeen vanaf 4 uur met heel veel vette hits. En toffe prijzen, want het Prijzenpaleis gaat weer open en het is weer aangevuld. Nieuw vandaag de robotstofzuiger, een LED face mask. Er zit ook een drone tussen en Google Nest Hub. Maar ook nog die reischeck ter waarde van 150.000 Belgische frank. En Groen van bij ons zorgt ook een heel jaar lang voor verse bloemen. Wie mag er aan het rad draaien? Welke prijzen worden eruit gedeeld? Dat ontdek je zo meteen tussen 4 en 7. En nu nog een bommetje van de radio's.

0: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Koffer gestolen in Kreta.
3: Oh nee.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Dat is goed. Onze Nike Air Max'en zijn opgepompt. Ons Oilili Communi kleedje is gestreken. Ons haar ligt met van die vettige gele gel in een gordijntje naar links en naar rechts. En het prijzenpaleis is vers geswifferd. Dat is voor na het nieuws van 4. Julie Isabeau.
5: Goedemiddag. Discussie rond het leerlingenvervoer voor kinderen in het bijzonder onderwijs. De dronken bestuurder die auto's aanreed op de E34 blijft aangehouden en een record aantal hittedoden in Spanje. Na het dodelijke ongeval in Buggenhout is er veel discussie over het leerlingenvervoer voor kinderen in het bijzonder onderwijs. Dat is de bevoegdheid van mobiliteitsminister Annick de Ridder, maar het had eigenlijk al de bevoegdheid van onderwijsminister Zoal Demir moeten zijn. Toch weigert Demir al maanden het dossier rond leerlingenvervoer over te nemen. Politiek journalist Karel Latre.
6: De minister van Mobiliteit nu, Annick de Ridder, zegt ja, ik ga niet al mijn extra potjes doorgeven. Ik geef het budget van 139 miljoen euro door en wil eigenlijk al meteen 10 miljoen euro daar ook van afdoen. En dan zegt ja, de minister van Onderwijs, oké, ik wil wel hervormen, maar niet met al meteen een besparing erbij, dan doe ik het liever niet.
5: Onlangs heeft De Lijn nog laten weten dat het miljoenen tekort komt om elke leerling een plaats te geven op een bus. De bestuurder die eergisteren met zijn bestelwagen een twintigtal wagens aanreed op de E34 blijft aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om een Poolse man van 40 die onder invloed was van alcohol. Eerder doken al beelden op waarop te zien is hoe hij opzettelijk inreed op andere voertuigen. Het parket onderzoekt ook nog of hij een psychische stoornis heeft. In Spanje zijn vorige maand een record aantal mensen overleden aan extreme hitte. Dat meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. Het gaat in totaal om 101 mensen. Dat zijn er 3,5 keer meer dan in dezelfde maand mei in de afgelopen 10 jaar. In Spanje sneuvelden afgelopen weken verschillende hitterecords. Om de bevolking te beschermen is nog tot eind september een preventieplan van kracht. Vanmiddag eerst nog droog, later opnieuw regen bij maximaal tot 20 graden. Morgen soms buien, lokaal met onweer bij 18 graden. Vanaf vrijdag dan afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
2: Mag ik even zeggen dat als ze centen tekort hebben om kindjes die het ook al wat moeilijk hebben op een school te krijgen, dat ik echt met plezier meer belasting wil betalen.
7: Mm-hmm.
2: Echt, kom maar alsjeblieft vragen, dat kan nu toch het probleem niet zijn?
7: Ja, inderdaad.
2: Echt, we moeten die kinderen toch gewoon op school krijgen, veilig.
7: Tuurlijk, ze
2: en
7: zijn
2: warm
7: de toekomst.
2: En efficiënt,
7: absoluut.
2: Alsjeblieft. Dus kom het bij mij vragen, dank
7: ja.
2: U, mag.
7: Ja, en ik wil ook gerust meedoen hoor. Ja,
2: niet te enthousiast eraan.
7: Nee, een hele goede middag. Jawel. Kinderen zijn alles.
2: Maar dat is het.
7: 6 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring in de richting van Gent. 35 minuten trager daar tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Een half uur richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 12 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen op de E313. 27 minuten tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. En op de Brusselse binnenring 12 minuten tussen Dilbeek en Jette. Y'all ready
1: for this? Dit is de 90s Top 500.
8: Met de kok en de koning. Yo, DJ,
7: Ja, we zetten koers richting de 200 beste hits uit de 90s. Althans toch volgens jou, want dit is jouw lijst. Met dit uur Mama's Jasje, maar ook Dire Straits.
2: En ook met de favoriete 90s flashback van luisteraar Frederik.
9: Hallo, ik ben Frederik en mijn ultieme flashback van de jaren 90 is Captain Jack van Captain Jack. Je hoort hem komend uur.

0: George Michael in jullie lijst met favorieten uit de 90s. Een lijst die bij Joe heel erg lekker klinkt en waarvan het genieten zijn. Mm-hmm. Het is ook niet de laatste keer dat George Michael erin zal zitten.
1: Nee, want je stemde hem 7 keer in de lijst. Too Funky kregen we al. We hebben er dus nog 5 te goed.
0: Ja, heel schoon. Maar toch valt het genieten ons heel even zwaar.
2: De kok en de koning.
1: Ja, we wilden eigenlijk iets vertellen over hoeveel prijzen we weer weg te geven hebben vandaag.
0: Ja, grasmaaiers en zo.
1: Ja, hoeveel kans jij maakt om in de prijzen te vallen. Maar ja, de hemel is even op ons hoofd gevallen daarnet. Want het bericht is binnengekomen dat Margriet, onze collega, overleden is. Nu al, we zijn volledig... in shock. Ze is op 72-jarige leeftijd na een heel korte strijd tegen een zeldzame en zeer agressieve kanker overleden. En dat heeft haar dochter Céline zelf bekendgemaakt op Instagram.
0: Ja, warme knuffel aan Céline.
1: Absoluut.
0: Het eerste wat wij
1: en
0: allemaal
1: Frank
0: denken.
1: En iedereen die haar lief heeft.
0: Ongelooflijk. Ja, ik heb haar onlangs echt van heel dichtbij mogen leren kennen tijdens een televisieopname.
1: Ja.
0: Dat was een van de grappigste mensen die ik ooit ben tegengekomen. Ja.
1: Een heel warme vrouw. Heel, ja, de lach zat altijd klaar, maar het ernstige gesprek was ook nooit veraf. Ze ging eigenlijk niks uit de weg.
0: Wijs iemand die zich ook voor de politiek gesmeten heeft. Mm-hmm. Zangcarrière.
1: Ja.
0: Als televisiepresentator. Als vrouw. Grenzen verlegd. Maar grenzen verlegd. In een tijd dat bodyshaming nog achter elke hoek loerde, stond zij er. En hoe? Ongeluk.
1: Ja, ik zie haar nog met een cape. Van een, ik denk een springplank duiken aan zee. Dat is allemaal. Ja, dat is allemaal.
0: Ja, of in die zetel die plat ging bij Jimmy B. Och. Dat is echt legendarisch.
1: Ja, als je daaraan denkt, dan kan je niet anders dan lachen. En Margriet kennende, als ze hier ons ergens nog hoort, dan zou ze niks liever willen dan dat we vooral met een lach aan haar denken.
0: Absoluut, dat gaan we doen. We gaan haar op allerlei manieren nog herdenken. Straks bij Jan Bosman gaan we er ongetwijfeld nog veel mee doen. Ja, wij zitten hier met het vervelende euvel dat we dus midden in een lijst met 90s muziek zitten. Mm-hmm. Maar wat wil het prachtige kosmische toeval nu?
1: Ja.
0: Margriet Hermans heeft prachtige muziek gemaakt in de jaren 90.
1: Ja.
0: En gisteren passeerde hier al bij ons in deze lijst een plaatje van Margriet.
1: Mm-hmm.
0: Zullen we gewoon even terugspoelen met z'n allen naar nummertje 316.
1: Ja.
0: En daar vonden we Margriet terug. Eigenlijk zou ik die gewoon nu op 1 willen zetten, maar ik heb daar niet veel over te zeggen waarschijnlijk.
1: Nee. Ja.
0: We gaan gewoon luisteren en diep in ons hartje aan onze mooiste herinneringen aan Margriet Hermans denken. Of je die nu gewoon op televisie gezien hebt, of waarvan heel dichtbij hebt meegemaakt, aan al haar nabestaanden, warme, warme knuffels van ons allemaal. Dat is veel te snel, veel te onrechtvaardig gegaan. Maar we gaan ze nooit vergeten. Dat staat wel vast. Dit is Margriet.

0: 72 is geworden, Marien Kern. Ja. Oh, maar ik kan het even niet.
1: Ja. Maar ja, ja, zo snel
0: is echt wel
1: uit ons midden gerukt. Heerlijke, heerlijke, onvergetelijke lach.
0: Ja,
1: Margriet Hermans.
0: We gaan ze nooit vergeten. We gaan haar muziek blijven draaien. Alleen zitten we hier dus met het vervelende euvel dat wij hier bezig zijn aan de top 500 van de 90s. Maar beloofd straks na 7 uur, als wij de lijst even dicht doen tot morgen, dan is er meer muziek van Margriet Hermans. En alles wat we nog over haar willen vertellen, dat kan straks. Jullie berichten komen hier heel, heel, heel vlot binnen. Er zijn heel veel mensen geraakt door dit nieuws. Laat dat vooral maar komen. Als we een manier vinden om ze aan Céline te bezorgen, dan doen we dat absoluut. Ja. En nu gaan we onze ogen er even uitblijten. En gelukkig kan dat goed op de volgende in de lijst. Die komt van het genie Phil Collins en zijn band Genesis.
2: De 90's top 500. Nummer 218.

0: Deze week in Date Night
1: is de slaapkamer the place to be.
2: We wonen op een appartement met hele grote ramen.
0: Date Night.
2: Mensen hebben gevonden waar we wonen. Dus soms staan mensen gewoon ineens op ons terras.
0: Date Night. Tess op Date met Steffi Merci. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
4: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaat mozzarella apero.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Captain Jack van Captain Jack. Altijd makkelijk als je die op de radio moet aan- of afkondigen. Ja. Je kan niet missen. Mm-hmm. Voilà.
1: Straks Dire Straits en ook lekker meekwelen met Toni Braxton en Unbreak My Heart.
2: Nummer 216.
1: Nu eerst in jullie lijst een van de doorbraakhits van Mama's Jasje uit 1992. Hey.

0: Ja, sorry, dan deze plaat ook nog. Maar hebben we die niet zelf gekozen? Hè? Het is lastig dat we aan een lijst bezig zijn.
1: Ja.
0: En het is ook hartverscheurend wat er gebeurd is. Misschien beter deze platen dan dat we Barbie Girl zouden draaien of zo.
1: Ja.
0: Op dit moment denk ik. Mama Sjasje, doe het licht maar uit. Jullie 216 in de top 500 van de 90's. Maar eigenlijk zijn we daar maar matig in geïnteresseerd. Mm-hmm. Ook in het feit dat de Dire Straits er zo meteen aankomen. Ik hoop dat je ervan geniet. Maar... wij zijn hier volop droevig nieuws uit toch een beetje ons eigen huis en onze eigen vriendenkring aan het verwerken. Julie Isabeau, wat is er gebeurd?
2: Ja, zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans is overleden. Dat laat haar dochter Céline weten. Margriet leed aan een zeldzame agressieve kanker. Bij de diagnose zette ze meteen al haar activiteiten stop. Margriet was ook een voormalig politica en stond ruim 40 jaar in de schijnwerpers. 4 jaar geleden maakte ze nog een muzikale comeback. Margriet werd 72 jaar. De bestuurder die eergisteren met zijn bestelwagen een 20-tal wagens aanreed op de E34 blijft aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om een Poolse man van 40 die onder invloed was van alcohol. Eerder doken beelden op waarop te zien is hoe hij opzettelijk inreed op andere voertuigen. Het parket onderzoekt nog of hij een psychische stoornis heeft. En op het tennistoernooi Roland Garros in Parijs is de nummer 1 van de wereld, de Wit-Russische Arina Sabalenka, uitgeschakeld. Ze verloor van de Poolse Diana Schneider in 3 sets. Het werd 6-3, 5-7 en 0-5. Sabalenka strandt zo net voor de halve finales. Op het toernooi blijft nu niemand van de top 5 van de wereld nog over. Vanavond bewolkt met regen. Vanaf vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden.
3: 11 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de E313 richting Antwerpen, 36 minuten erbij. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 21 tussen Herentals-Oost en Massenhoven. Op de A12, 12 minuten tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. 11 minuten op de E34 tussen Vraassenen en Melzele. Op de Antwerpse ring richting

0: Gent 34 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Le Grellelaan. Richting Nederland 31 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Nederlandse grens op de E314 21 minuten tussen Zolder en Park Midden-Limburg. Op de Brusselse binnenring 13 minuten tussen Dilbeek en Jette. Ook 13 op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem. Richting Brussel op de E314 10 minuten tussen Genk-Oost en Hout. Halen Helchteren.
1: De 90s Top 500.
2: Met de kok en de koning. Nummer 215.

0: Enige vermelding voor Dire Straits in jullie lijst met topschijven uit de 90s. De top 500 van de 90s gaat door. We hebben hier heel droevig nieuws binnengekregen. We zijn onze vriendin en collega Margriet Hermans veel te snel kwijtgeraakt. Dat heeft ons echt naar het hart gegrepen. Maar zij zou ook willen als eerste dat de show zou doorgaan. En dus openen wij toch nog met een klein bang hartje. Ons prijzenpaleis. Zometeen krijg je een cadeautje van ons, Rani. Mm-hmm. Namelijk...
1: Klinkers.
0: Klinkers, ja. Ja. Ja, je hebt vandaag al medeklinkers kunnen verzamelen als je goed geluisterd hebt naar Sven en Anke, naar Karel en naar Heidi. Mocht je die gemist hebben, helemaal niet erg. Wat voor woord zoeken we ook alweer?
1: We zoeken eigenlijk twee woorden. Ah, ja. 13 letters in totaal in de categorie technologie in de 90s.
0: Ja, en dan meteen krijg je daar dus alle klinkers van en dan mag je je gokje doen. En wie weet, draai jij wel straks aan ons rad. Luister.
2: Zomerdeals!
0: Hoor je het ook?
2: Zomerdeals!
0: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni.
3: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroen.be.
4: Met de mulch van Fritel houd je je keuken fris en vrij van stinkend GFT-afval. De mulch droogt en vermaalt je keukenresten tot een droog, compact residu. Geen geur, geen fruitvliegjes, geen gedoe. Kies voor meer gemak en hygiëne in je keuken. Ga nu naar jo.be en win de mulch van Fritel.
5: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
6: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of via winkel.
7: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: De 90s Top 500.

0: Ja, toen dacht iedereen nog dat Ricky Martin voor de vrouwen was.
1: Mm-hmm.
0: Viel dat even tegen, zeg, vrouwen. Ja. Doet altijd deugd om even te gaan kijken waar die man zoal mee bezig is op zijn Instagram. Op dit moment heeft hij een foto van de arm van een van zijn kinderen, Ren, gepost. Want het is, in Amerika is het Pride Month.
1: Ja.
0: En het kindje, kijk, heeft allemaal regenboogarmbandjes gemaakt voor papa.
1: Ah, oh, schattig.
0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja. Prachtige, heerlijke man is dat. Ricky Martin in jullie lijst. Maar ja, we hebben ook nog cadeautjes uit te delen.
2: Het Prijzenpaleis.
1: Ja, ons 90s Prijzenpaleis is nog 3 dagen geopend. Dat kan jou heel mooie prijzen opleveren van onder andere Euroshop. Gisteren draaide ik aan het rad voor Nawal uit Leest. Zij mocht voor 70.000 frank, Belgische frank, hè, dus prijzen kiezen uit ons Prijzenpaleis. Ze koos voor de robotgrasmaaier, de Dyson luchtreiniger, een 13-delige pottenset, een North Face reistas en ook een zwembadje voor haar toekomstig kindje. En intussen is dat Prijzenpaleis weer helemaal aangevuld met nieuwe prijzen. Dus nog genoeg om uit te kiezen. Toch, Pierre?
0: Ah ja, natuurlijk, Rani. Weg met je rimpels, je huidschilfers en je slechte karma. Met dit LED-gelaatsmasker van 6.500 Belgische frank. Bespioneer je buurvrouw met deze splinternieuwe drone voor 4.500 frank. Doe eindelijk eens je was in je nieuwe Samsung wasmachine. Of kijk toe vanuit je luie nieuwe tuinstoel hoe je man zijn ding doet met de telescopische heggenschaar. En dit zou helemaal magic geweest zijn in de 90s. Een Google Nest Hub Smart Speaker. Met scherm die geblokkeerd is op Joe. Of beleef jij je heetste fantasie met onze hoofdprijs. Een exotische reis ter waarde van 150.000 Belgische frank. En dat is nog maar een greep uit ons waanzinnige aanbod.
1: Vandaag mag jij misschien wel prijzen uitkiezen als je tenminste weet welk woord we zoeken. Allee, woorden. Het zijn er 2. 13 letters in totaal. En we zoeken 2 woorden in de categorie technologie in de 90s. De klinkers, die krijg je nu van ons cadeau. En al meteen op de juiste plaats. De klinkers van vandaag zijn...
0: Ze staan hier op het scherm achter mij ondertussen. Het zijn niet zoveel.
1: De E, de I en de U.
0: De I, de E, de I, de U. Wacht, ik ga het eens voorlezen. Met de lege plekken, hè?
1: Ja.
0: I-U-M. Volgend woord. U-U-M.
1: Ja.
0: Dat is duidelijk.
1: Ja, als je het nu nog niet weet, dan ga je het nooit weten.
0: Klonk als een hit van Captain Jack.
1: Ja.
0: In elk geval, we laten hier nog 5 minuten op het scherm staan. Dus je kan even meekijken via Joe.b of in de Joe-app.
1: Ja, en je mag het woord nu doorsturen in de Joe-app. Veel succes!

0: Is een tandarts een dokter? Ja, fijn, of, ja, ik weet niet, mogen tandartsen zichzelf dokter noemen? Ja, ik denk niet dat dat helemaal hetzelfde is.
1: Nee, hè?
0: Dr. Alban, zijn hoogste diploma is dat van tandarts.
1: Ja, ik zou toch niet graag geopereerd worden door mijn tandarts.
0: Maar hey, it's his life, hè?
1: Ja,
0: dat is wel waar.
2: Zometeen in de 90s top 500.
1: Ja, de tweede queen die jij in je 90s lijst stemde. You Don't Fool Me.
0: Ja, die hebben niet hun allergrootste hits in de 90s gescoord, maar staan er toch in totaal 4 keer in, hè? Ja. Van nog, ja. Goed gedaan. En dan zijn er ook de one-hit wonders van deze wereld. Ken je dat kleine meisje nog, mm-hmm, die op haar blote voetjes zong van je?
1: Ja.
0: It's a big, big world van Emilia, die komt er straks ook aan.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Spoor met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
0: Nog 211 heerlijke 90s nummers te gaan in de mooiste 90s lijst van Vlaanderen. Want ja, alleen wij waren er echt bij. En roof jij ons prijzenpaleis leeg? Dat ontdekken we samen. Eerst naar de nieuwsredactie voor Droefnieuws. Julie Isabeau.
6: Goedemiddag. Margriet Hermans is overleden. Discussie binnen de regering over leerlingenvervoer. En de nummer 1 van de wereld, Sabalenka, is uitgeschakeld op Roland Garros. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans is overleden. Dat laat haar dochter Céline weten. Margriet leed aan een zeldzame agressieve kanker. Bij de diagnose zette ze meteen al haar activiteiten stop. Je hoort Luc Appermond, een goede vriend van Margriet.
7: Het nieuws dat Margriet er niet meer is, kwam heel hard binnen. Ik verwachtte het eerlijk gezegd niet, want ik dacht geen nieuws is goed nieuws. Het feit dat ze een behandeling waren opgestart, dat wist ik van Céline. En daar was toch nog altijd een beetje hoop. Maar het heeft niet mogen baten.
6: Margriet was ook een voormalig politica en stond ruim 40 jaar lang in de schijnwerpers. 4 jaar geleden maakte ze nog een muzikale comeback. Margriet Hermans werd 72 jaar. Na het dodelijke ongeval in Buggehout is er veel discussie over het leerlingenvervoer voor kinderen in het bijzonder onderwijs. Dat is de bevoegdheid van mobiliteitsminister Annick de Ridder, maar het had eigenlijk al de bevoegdheid van onderwijsminister Zuhal Demir moeten zijn. Toch weigert Demir al maanden om het dossier rond leerlingenvervoer over te nemen. Politiek journalist Karel Latre.
8: De minister van Mobiliteit nu, Annick de Ridder, zegt ja, ik ga niet al mijn extra potjes doorgeven. Ik geef het budget van €139 miljoen door. En wil eigenlijk al meteen €10 miljoen daar ook van afdoen. En dan zegt ja, de minister van Onderwijs, oké, ik wil wel hervormen, maar niet met al meteen een besparing erbij, dan doe ik het liever niet.
6: Onlangs heeft De Lijn nog laten weten dat het miljoenen tekort komt om elke leerling een plaats te geven op een bus. De bestuurder die eergisteren met zijn bestelwagen een 20-tal wagens aanreed op de E34 blijft aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om een Poolse man van 40 die onder invloed was van alcohol. Eerder doken al beelden op waarop te zien is hoe hij opzettelijk inreed op die andere voertuigen. Het parket onderzoekt ook nog of hij een psychische stoornis heeft. In Spanje zijn vorige maand een record aantal mensen overleden aan extreme hitte. Dat meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. Het gaat in totaal om 101 mensen. In Spanje sneuvelden afgelopen weken verschillende hitterecords. Om de bevolking te beschermen is nog tot eind september een preventieplan van kracht. En op het tennistoernooi Roland Garros in Parijs is de nummer 1 van de wereld, de Wit-Russische Arina Sabalenka, uitgeschakeld. Ze verloor van de Poolse Diana Schneider in 3 sets. Het werd 6-3, 5-7 en 0-6. Sabalenka strandt zo net voor de halve finales. Op het toernooi blijft nu niemand van de top 5 van de wereld nog over. Vanavond bewolkt met regen. Vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij 18 graden. Vanaf vrijdag dan afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
1: 8 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker een kwartier extra mag verwachten. De langste file staat op de E313 richting Antwerpen. 49 minuten erbij daar tussen Herentals Oost en Wommelgem. Op de A12 17 minuten tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. Op de Antwerpse Ring richting Nederland 40 minuten tussen Antwerpen West en Borgerhout. Een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West. In de richting van Gent vertraag je 25 minuten tussen Antwerpen Noord en de Legrellelaan. Richting Nederlandse grens op de E314 23 minuten tussen Zolder-Terlame en Park Midden-Limburg. Op de Brusselse Buitenring 22 tussen Grimbergen en Zellik. Richting Brussel op de E314 een kwartier tussen Genk-Oost en Park Midden-Limburg. Y'all ready
2: for this? Dit is de 90's Top 500.
9: Met de kok en de koning.
0: Ja, de kok en de koning die natuurlijk ook een klein beetje platgeslagen zijn door het droevige heengaan van onze vriendin en collega Margriet Hermans. Onze gedachten zijn uiteraard bij Céline en haar familie. Maar ondertussen gaat deze lijst door. En het is tegelijkertijd ook echt muzikaal genieten. Heel schoon om te zien hoe jullie met z'n allen het toch weer voor elkaar hebben. Hè? Een 90's lijst hier bij Joe die veel meer is dan de clichés en al dat boenke-boenke die ze er elders soms van maken. Met zowel de scene als Def Dames Dope dit uur. Vind ik mooi.
1: En ook de ultieme 90's flashback van luisteraar Sabrina.
10: Hallo, ik ben Sabrina uit Zonova en mijn ultieme flashback van de jaren 90 is het liedje van Trousseau, Louisa. De jaren 90 waren voor mij feesten. We waren toen 18, dus dat was top. En je hoort hem zo meteen.

0: You Don't Fool Me van Queen, die dus niet hun allergrootste hits in de 90s hebben gescoord. En dat was ook heel hard een 80s band. Maar er toch, hoeveel?
1: Ja, hebt het Vijf keer staan ze erin.
0: Wat moet er nog komen?
1: Nog drie hebben we er te goed. Somebody to Love, The Show Must Go On en Innuendo.
0: Is het allemaal van de 90s?
1: Ja.
0: Oh, zijn wij chanceaars.
2: De 90s. Top 500.
0: Allee. Daar worden we een klein beetje blij van, maar heel blij zal het vandaag niet meer worden. Want nee. Margriet Hermans is niet meer, en dat was voor zowel Rani als mezelf, een vriendin en collega.
1: Ja.
0: Dat vinden we echt heel erg. Ons hart is uiteraard gewoon bij Céline en de rest van de familie.
1: Absoluut, ja.
0: Het is vooral voor hen wellicht zwaar om te dragen. 72 is Margriet geworden. Mm-hmm. En we kunnen wij hier zeggen wat wij willen vandaag over die 90s, maar er blijven maar berichten over Margriet binnenkomen. En ze zijn allemaal welkom hier.
1: Ja, ja, hij die zegt Margriet voor altijd een beetje verbonden aan de geboorte van mijn dochter 26 jaar geleden. Ik ging nog met volle buik naar een optreden van haar. De nacht daarop volgde... ben ik bevallen van mijn dochter. We gaan je muziek, enthousiasme en aanstekelijke lach heel erg missen.
0: En Guy heeft een speciaal verhaal meegemaakt met Margriet. Mm-hmm. Ze zijn elkaar ooit in de jaren 80, op Tenerife tegengekomen. En Margriet had Céline bij, maar ze moest optreden s'avonds. En ze heeft aan Guy gevraagd, kunnen jullie daar misschien even op babysitten? En is daar dan ineens blijven slapen. Allee, Céline, niet Margriet. Ja. En dat was blijkbaar wel het begin van een gezellig contact. Ja, vooral heel warme herinneringen, heel veel mensen, die laat weten dat ze haar een fantastische vrouw een voorbeeld vonden. Mm-hmm. Ook veel mensen bij wie dit natuurlijk recht naar het hart gaat, omdat ze zelf met kanker te maken krijgen of kanker in de familie hebben. En ook die mensen willen we echt een hele, hele warme knuffel geven.
1: Absoluut. Ja, het is vooral beangstigend, omdat het zo verschrikkelijk snel is gegaan allemaal.
0: Het zijn de momenten waarop we tegen elkaar moeten zeggen dat we elkaar appreciëren en elkaar graag zien. Rani de Koning, ik apprecieer u en ik zie u graag.
1: Ik u ook.
0: Voilà, het is wederzijds, dat is dan ook weer gebeurd. Kunnen wij door met onze lijst met op 200 een hele mooie van een vrouw die je volgens mij nog gaan tegenkomen.
1: Ja,
0: jij bent de statisticus hier.
1: Ja, ik was even weg. Céline Dion stemde jij 8 keer in de lijst. We kregen haar al te horen met Tell Him, met Barbara Streisand en The Power of Love. Maar je hebt er dus nog veel te goed. Nog 6.
0: Waaronder deze op...
2: Nummer 209.

0: deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: De ketelaren voor de Bruinen! Geweldige goal!
1: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruis!
1: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Dankoe, score!
1: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
3: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: Go Yellow!
6: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
7: Wat? 3?
6: Yep. Go for info naar telenet.be.
8: Zeg de Vos.
9: Ja, Lemmis.
8: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
9: Ah, de honey mustard. En ja?
8: Zonnebril.
9: Voor de zon.
8: Daar heb ik eens.
9: Hoe?
8: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
10: Dat is
11: de Vos Lemmis.
12: Caraïbisch blauw.
13: Of tropisch groen.
12: Maak het mooi bij je thuis.
14: Colora.
12: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
15: Dit is Joe. Met de beste muziek van de

0: 1990, toen hij nog met zijn schelmenblik recht in de camera keek bij Tien om te zien. Deze zomer op Maanrock te zien, Clouseau. En ja, professor statistiek, hoe vaak staan ze in onze lijst?
1: Oh, ja, wacht, ik ben niet voorbereid. 15 keer.
0: 15, ja, dat is
1: ook. Hoe kon ik dat vergeten?
0: Heel snel statistiek gedaan, vind ik. Dat wil zeggen dat we er nog veel van gaan kunnen genieten, want de 90's waren natuurlijk ook echte Clouseau-jaren.
2: Nummer 207.
0: Straks dat kleine lieve meisje Emilia op haar blote voetjes met die zwart-wit kliek zit nog zo voor mij. Wat een hit was dat. Maar eerst naar de man die met dat andere 90s-icoon getrouwd is geweest. Ze hebben het toch 9 jaar met elkaar uitgehouden. Heidi Klum, haar echt

0: nergens weg te denken. Dat was echt een monsterhit toen voor de Zweedse Emilia, ook in België op nummer 1. Big Big World, haar enige notering en eigenlijk ook haar enige grote wereldhit in onze lijst met de beste plaatjes van de 90s. Noël vraagt, zijn er nog prijzen in het paleis?
1: Absoluut, ze zijn weer aangevuld.
0: Zo, het Koninklijk Paleis van Laken, dat weten wij niet per se, maar ons eigen prijzenpaleis, dat staat vol, jongen. Van een wasmachine tot een party speaker en een Nintendo Switch. Enfin, zometeen zal Pierre dat nog wel eens overlopen voor jou. Als je hebt meegespeeld, hou de telefoon in de gaten. Misschien mag je zo meteen draaien. Maar eerst gaan we voor het droevige nieuws van deze dag naar onze nieuwsredactie, naar Julie Isabeau.
2: Er komen heel wat reacties op het overlijden van Margriet Hermans. Haar dochter Céline maakte vandaag bekend dat ze is overleden na een korte strijd tegen een agressieve kanker. Margriet was een zangeres en een televisiegezicht, maar ze was ook een voormalig politica. Premier De Wever zegt dat hij haar herinnert als een warme collega. Acteur Jacques Vermeijren zegt dat hij haar dankbaar is voor de mooie momenten. Er zijn op camerabeelden geen nieuwe overtredingen te vinden aan de overweg in Buggenhout. Dat bevestigt spoorwegbeheerder Infrabel. Verschillende media berichten de voorbije dagen over een interne mail van het busbedrijf Tros-Beijaard. Daarin werd melding gemaakt van een chauffeur die een gesloten overweg overstak. Op exact dezelfde plaats waar 3 dagen eerder het dodelijke drama gebeurd was. Daarbij vielen toen 4 doden, maar voor een nieuwe overtreding is er dus geen bewijs. En op het tennistoernooi Roland-Garros in Parijs is de nummer 1 van de wereld, de Wit-Russische Arina Sabalenka, uitgeschakeld. Ze verloor van de Poolse Diana Schneider in 3 sets. Het werd 6-3, 5-7 en 0-6. Sabalenka strandt zo net voor de halve finales. Op het toernooi blijft nu niemand van de top 5 van de wereld nog over. Vanavond bewolkt met regen. Vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden.
3: 8 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker een kwartier extra mag rekenen. De langste file vinden we op de E313 richting Antwerpen. Een klein uur extra daar tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Een half uur op de A12 tussen Antwerpen-Haven en de Ekerse Steenweg. 20 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West op de E17. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West op de Brusselse Buitenring. 25 minuten tussen Machelen en Wemmel. Een kwartier op de binnenring tussen Neerpede en Jette. En richting Brussel op de E314. 18 minuten trager tussen Genk Oost en Zolder.
4: De 90s Top 500.
5: Met de kok en de koning. Nummer 205.

0: Petra heeft hier leuke herinneringen aan. Die heeft dit gebruikt als liedje voor Chrysostomos, Class of 1996, zegt ze zelf. Heilig Hart Instituut Heverlee met aangepaste kledij. Zalige tijd. Je hoorde Def Dames Dope. Dat zijn de zussen... Hoe heet het nu weer? Larissa en Oksana.
1: Ja.
0: Keulemans, ja, ja, voilà. En Oksana die ga ik vanavond misschien wel zien, of toch haar creaties. Want ja, ik ga naar de AFAS-doom.
1: Ah,
0: en daar zijn, daar is een klein beginnend onbekend bandje dat daar eens een kans krijgt.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En dus Oksana, die heeft nadat ze de wereld heeft veroverd met Def Dames Dope, heeft die ook nog eens alle dansjes van K3 ooit ever bedacht.
1: Ja.
0: Allee, of toch de meeste,
1: dat
0: ja,
1: wel, hè.
0: Dat is zot,
1: ja,
0: hè.
1: Ja, ja.
0: Crazy, crazy.
1: Ja.
0: Dus ik ga vanavond eens kijken. Ja, het is de laatste, hè. Zaterdag is het helemaal
1: over
0: en oud. Maar dat interesseert natuurlijk niemand, ook maar één hol.
1: Ah, nee.
0: Want iedereen zit bij zijn telefoon te wachten op...
2: Het Prijzenpaleis.
1: Ja, om kans te maken op die prijzen uit ons Prijzenpaleis mag je tijdens de 90s Top 500 elke dag letters verzamelen. De eerste medeklinker en de nieuwe opgave krijg je telkens bij Sven en Anke 's morgens. Heidi en Karel die geven je daarna nog elk één medeklinker cadeau. De klinkers krijg je altijd van ons en vandaag zijn dat de I, E, I en U in het eerste woord en de U in het tweede woord.
0: Dat is zo grappig als je nu begint te doen. Of dat kan, ja, ik weet niet waarom.
1: Ja, we zoeken twee woorden dus met in totaal 13 letters in de categorie technologie in de 90s. Als jij iets hebt doorgestuurd via de Joe-app, ga dan vooral niet lopen, want we gaan bellen.
3: Hallo, mijn dag, Dave.
1: Dag Dave. Uit Zulten,
0: hallo,
1: zeker,
0: hè? Dag Dave.
3: Ja, inderdaad, dat klopt.
1: Hey Dave, jij bent geselecteerd
3: super
1: om mee te doen aan het Prijzenpaleis. Maar zeg eerst eens, hoe heb jij die 90s beleefd, Dave?
3: Ah, dat was op mijn 16e dat ik al naar het jeugdhuis ging bij ons in de gemeente Zulten.
1: Ja?
3: En dat was telkens de vrijdagavond en de zondagavond met vrienden. Dus er zijn avonden dat ik ook al niet meer weet hoe dat heen is.
1: En wie waren zo jouw favoriete artiesten of groepen uit de 90s?
3: Oh, dat was vooral rock, maar ik was enorm fan van Queen. Nee, dat was deels door mijn onkel. En ik moet ook zeggen dat ik een groot fan van Celine Dion was. Ik weet dat er groot verschil is tussen twee, maar...
0: Ja, ja, maar durfde hij dat toen luisteren op in het jeugdhuis, ja, zeggen?
3: Minder, minder.
1: Het is te zien met welke promille waarschijnlijk.
3: Ja, inderdaad.
1: Zeg, Dave, goed dat jij zoveel plezier hebt beleefd in de 90s. Maar de vraag der vragen nu, of althans toch voor vandaag. Welk woord, welke woorden in de categorie technologie in de 90s zoeken wij?
3: Millenniumbug.
1: Dat is het goede antwoord.
0: Het verschijnt hier nu achter ons.
1: Ja, zover ben je al. Dat wil zeggen, Dave, dat jij, ja, uit onze winkel mag kiezen. En wat staat er vandaag zoal in het Prijzenpaleis, Pierre?
0: Wel, Rani, weg met je rimpels, je huisschilfers en je slechte karma met dit LED-gelaatsmasker. Bespioneer binnenkort je buurvrouw met deze splinternieuwe drone. Of doe eindelijk eens je was in je nieuwe Samsung wasmachine. Kijk toe vanuit je luie nieuwe tuinstoel hoe je man zijn ding doet met de telescopische heggenschaar. En dit zou helemaal magic geweest zijn in de 90s. De Google Nest Hub Smart Speaker. Of beleef je heetste fantasie met onze hoofdprijs. Een exotische reis ter waarde van 150.000 Belgische frank. En dat is toch maar een greep uit ons waanzinnige aanbod.
1: Ja, Dave. Je hebt waarschijnlijk onze volledige winkel al gezien. Ook alles staat mooi uitgestald. Alles is mooi aangevuld. Alle prijzen staan ernaast vermeld. Nu moeten we alleen nog één ding doen. Jij mag draaien maar roepen. En dan geef ik voor jou hopelijk een goede ruk aan het rad.
3: Draaien maar, Rani.
0: Spannend. Het stopt op de reis. Nee, toch niet. Op. Wat is het geworden? Het is...
1: 35.000 frank.
3: Oh, super.
1: 35.000 frank. Ja, jij mag nu gewoon shoppen, hè?
3: Oké. Okay. Ik heb hier al een dochter naast mij te glunderen voor Disneyland voor 2 personen in de box.
1: Dat is
3: 25.000.
0: Voor 26.000 frank ga jij naar Disneyland Parijs. Dan heb je nog 9.000 frank over.
3: Dan de Lego World FIFA.
1: Ja, ook een chique prijs.
3: Dat is 7000.
1: Ja. Okay. 2000 over, ja.
3: Wacht, voor 2000 ga ik nog kijken, want dat heb ik niet opgestaan. Ja, de copyset van 2000.
1: Oh, kijk, voilà.
0: Ah, voilà.
1: En dan hou jij nog 0 frank over.
0: Dat is top.
1: Goed geshopt. Goed geshopt. Ja. Dave, we luisteren nog eens naar Pierre wat jij precies hebt gewonnen.
0: Wel, Rani, een weekend vol magie wacht Dave hier niet zo ver vandaan. Tenzij je in de file staat op de ring rond Parijs. Jij

0: Suzette van Home & Harmony. Veel plezier ermee, Dave.
1: Proficiat, Dave.
2: Dankjewel.
1: We sturen al je prijzen op. Geniet ervan en doe heel veel groeten daar aan iedereen. En vooral wie luistert, morgen hebben we opnieuw een vol prijzenpaleis. En we beginnen eraan om 9 uur bij Sven en Anke.
0: Dag, Dave.
2: Dankjewel. Dag, doei. Salut.

0: Maar zo prachtig dat die er ook in zitten. Dank je wel om daarop te stemmen, Joe. Luisteraar, ja, jij daar.
1: Ja, en die zitten er twee keer in. Blauw krijgen we nog.
0: Ah ja, dat moet ook nog komen. Ja. Oh, the gift that keeps on giving. Precies, het Prijzenpaleis.
1: Echt, hè?
0: Ja, het was niet het hoogste bedrag dat er op het bord staat. Het kon nog alleen nog 25.000 francs. Ja. Is nog lager. Maar Dave heeft er wel het meeste van gemaakt, want zijn dochter wou heel graag naar Disneyland. Ja. En dat hebben ze nu wel gewoon
1: hij
0: lekker
1: heeft wat hij wou, hè?
0: Ja, en nog een koffie. Maar die reis, zet er bovenop.
1: Ah, oh, het was zo net er voorbij, hè?
0: Ja, Rani, en die staat twee keer op dat bord, hè? Dat
1: ik weet
0: niet slaagt om dat te draaien, vind ik raar.
1: Ja. Precies, ik doe mijn best.
0: We moeten dat magneetje dat achter dat bord zit even verhakken.
1: Ik heb nog morgen en overmorgen.
0: Er zijn nog heel wat prijzen te winnen. En alles wat eruit is, wordt weer vervangen door een nieuwe prijs. Als je de lijst wil zien, dat kan altijd op joe.be staan. Die kan je al eens wegdromen. Mm. En morgen meespelen, hè, letters verzamelen. En dat woord dan raden tussen 4 en 7. En ondertussen verder genieten van de muziek.
2: Vanavond bij VTM weten we welk koppel sowieso in de running blijft. In huis gemaakt. En VTM 2 zit met overlast, ongewenst gedrag en drugsgebruik in overtreders. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech?
3: Wat?
4: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
3: Oh nee.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radion.
5: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
7: Dit is de 90s
8: Top 500. Good times, great music, it is
7: Joe. Nummer 203.

0: The Spice Girls, natuurlijk een van de iconen van de 90s. En daarvoor Alana Miles. Elke stuurde, ik dacht dat dat van de 80s was. Nee, het is juist op de randje. Ja. 1990, dus het mocht nog net in deze lijst.
1: Volgens Dirk kwam het veel te vroeg. Hij eist een hertelling.
0: Zo werkt dat hier niet. Dat is een dictatuur. Geteld is geteld, jongen.
2: Zometeen in de 90s top 500.
1: Enige van Wiltura in jouw 90s top 500.
0: Maar wat voor een, hè? We kunnen hem gebruiken. Hè?
1: Absoluut.
0: Vandaag Wil komt eraan en als er nog iets is dat wij kunnen gebruiken uit de 90s, dan... Oh. Oh.
1: Mooi, hè?
0: Daar had je moeten bij zijn.
1: Ja.
0: Plots was er Cirque du Soleil en was het overal en iedereen was er zot van, vooral ons moeder.
1: Ja.
0: Die gaat content zijn, want die komt er het komende uur aan.
3: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
5: In Moskou!
4: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
4: Och, jongens.
3: Dat is wel een held, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoopman!
7: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
8: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
7: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Dat was snel. Start Camino, was de Opel Manta, trek iets van Zino en Judy aan, want de 201 beste nummers van de 90's staan klaar. En straks ook heel veel Margriet Hermans bij Joe. En waarom precies, dat hoor je nu van Julie Isabeau.
10: Goedenavond. Margriet Hermans is overleden. Dan toch geen nieuwe overtreding aan de spoorweg in Buggenhout. En Demi Vollering wint de vijfde etappe in de Giro. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans is overleden. Dat laat haar dochter Céline weten. Margriet leed aan een zeldzame agressieve kanker. Bij de diagnose zetten ze meteen al haar activiteiten stop. Die hoort Luc Appermond, een goede vriend van Margriet.
11: Het nieuws dat Margriet er niet meer is, kwam heel hard binnen. Ik verwachtte het eerlijk gezegd niet, want ik dacht geen nieuws is goed nieuws. Het feit dat ze een behandeling waren opgestart, dat wist ik van Céline. En daar was toch nog altijd een beetje hoop. Maar kijk, ja, het heeft niet mogen baten.
10: Margriet was ook een voormalig politica en stond ruim 40 jaar lang in de schijnwerpers. 4 jaar geleden maakte ze nog een muzikale comeback. Margriet Hermans werd 72 jaar. Er zijn op camerabeelden geen nieuwe overtredingen te vinden aan de overweg in Buggenhout. Dat bevestigt spoorwegbeheerder Infrabel. Verschillende media berichten de voorbije dagen over een interne mail van busbedrijf Tros Beijaard. Daarin werd melding gemaakt van een chauffeur die een gesloten overweg overstak op de plaats waar drie dagen eerder het dodelijke ongeval gebeurde. Daarbij vielen toen 4 doden, maar voor een nieuwe overtreding is er dus geen bewijs. En bij een van de leveranciers van Volvo in Gent is er sociaal overleg bezig. De werknemers van die leverancier staken al sinds gisteren, omdat er verschillende contracten met Volvo zijn weggevallen. Door de staking zit Volvo nu met een tekort aan onderdelen en kan er in de fabriek in Gent niet gewerkt worden. Bijna de helft van de fietsers in de ochtendspits is een kind of een jongere. Dat meldt de Fietsersbond op basis van een telling bij ruim 12.000 fietsers. Het toont aan dat we moeten blijven inzetten op een veilige fietsomgeving, zegt Wies Callens van de Fietsersbond.
12: Het is belangrijk dat die jonge generatie dat die ook gewoon kunnen blijven fietsen, dat ze dat ook veilig kunnen doen. En we merken toch ook uit een aantal interviews die we afgenomen hebben met kinderen op school, dat er nog altijd wel plekken zijn waar het voor hen niet zo veilig is en dat ouders dan soms toch beslissen om het kind toch niet met de fiets te laten gaan naar school.
10: Uit de telling bleek ook dat 1/4 van de lagere schoolkinderen in landelijke gebieden zelfstandig reed. In steden was dat amper 5%. En de Nederlandse Demi Vollering heeft de vijfde etappe in de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Haar landgenote Anna van der Breggen werd tweede. Ze blijft ook leidster in het klassement. De Duitse Antonia Niedermayer eindigde derde. En in de Ronde van Wallonië was de Australiër Laurence Pitti de sterkste in de derde etappe. Hij haalde het in de sprint van de Duitser Kim Heidoek en de Let Chris Nijland. Vanavond bewolkt met regen. Vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag dan afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
1: 8 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker een kwartier extra mag verwachten. De langste file staat op de E313 richting Antwerpen. 3 kwartier trager tussen Herendaals-West en Wommelgem. Op de A12 20 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de E17 18 minuten trager tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring vertraag je tussen Antwerpen-West en Borgerhout 36 minuten en tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 17. Richting Brussel op de E314 mag je rekening houden met een vertraging van 20 minuten tussen Genk-Oost en Park Midden-Limburg. Ook 20 minuten erbij op de Brusselse binnenring tussen Grimbergen en Zellik. En 18 op tussen Anderlecht-Noord en Jette.
13: Ja, er zijn ook mensen zoals Wiene die in onze Joe-app sturen. Pas op, er zijn daar 2 venten. Jullie prijzenpaleis aan het leegstelen. Nee, dat zijn onze collega's B en Aurore. Die zijn er nieuwe prijzen aan het insteken. Ja, omdat het morgen natuurlijk terug helemaal mooi gevuld moet zijn. Dus volg het gerust in de Joe-app of op joe.be. En mocht je daar straks het goede antwoord gemist hebben, dan staat hier nog eens achter mij. Dat was...
1: Millennium Bug.
13: De Millennium Bug. Morgen vanaf 9:30 kan je terug prijzen winnen, maar vooral letters verzamelen. En morgen hoor je dus een nieuwe opgave bij Sven en Anki. Y'all ready for
2: this? Dit is de 90s Top 500.
14: Met de kok en de koning.
1: Ja, en die 90s top die gaat muzikaal echt alle kanten uit, zoals het hoort met dit uur. De comeback single van Blondie in de 90s, maar ook Enigma.
13: En ook de ultieme flashback, of vind ik leuk, van onze collega achter de schermen van Joe, ons Lore, die duidelijk, dat wil ik hier nog eens duidelijk zeggen, de foutste smaak van ons allemaal heeft. Het is voor eens en voor altijd bewezen.
15: Hey, hallo, ik ben Lore en mijn ultieme 90s flashback is Paradiso met Bailando. En wel omdat ik jarenlang dacht dat hij zong alle idioten op het feestje, maar tu idio a la fiesta wil eigenlijk zeggen jij en ik op het feestje. Hopla! En je hoort hem zo meteen.
13: Goed zo.
2: Nummer 201.

0: is Joe.
1: De 90s top 500. Nummer 200.

0: Ja, dit is er weer zo eentje. Krijg je niet meer uitgelegd aan de jeugd van vandaag. Wat we daar toen in zagen. Ja, je zou de clip ook moeten zien. Het is met fluo pruiken en zo. Ik heb er ooit een remake van gemaakt met mijn collega's.
1: Okay.
0: Ja, dat hoef je niet per se te googlen, laat maar. 1996 was het Paradiso, Bailando, Leen stuurt. Haha, mijn zoon noemde mij net een boomer. Maar toen zei hij ook, ja, maar wel fijne muziek eigenlijk. Dus nu is het al een pak minder met dat geboomer. Mm-hmm. En zo wint onze generatie altijd.
1: Ja, en...
2: De 90's. Top 500.
1: Ja, en we zijn de grens van de 200 net gepasseerd. Want Paradiso vonden we op 200, straks de 199 dus. En mocht je het nog niet weten, ook op televisie bij VTM3 goes helemaal 90's. Want daar zie je deze week en in het weekend elke avond een grote film uit die 90's. Vandaag is dat Robin Hood, Prince of Thieves, om 8:55.
0: Maar de klassieker, want ondertussen zijn er al nieuwe Robin Hoods. Maar dat is met dingetjes...
1: En Kevin Costner. En Morgan Freeman. Onder andere.
0: Morgan Freeman, jongens.
1: Ja.
0: Dat wil ik misschien wel eens checken. Ik heb gisteren trouwens per ongeluk een stukje Schindler's List gekeken. Oh. Ik heb het wel terug afgezet, maar ik kon het echt niet aan. Het was echt te blijten.
1: Ja.
0: Ja, dus dat was gisteren. Vandaag dus Robin Hood, Prince of Thieves. Mm-hmm. En daar zat, was dat dit daar niet een teamsong van?
1: Ja. Everything I do, I do it for you.
0: Ja. Dat is één van de 10 plaatjes die jij nog op één kan stemmen. Dit is één van de 10 songs die de meeste stemmen hebben gehaald voor deze top 500 van de 90's. En op joe.be kan je er normaal gezien op stemmen. Ja. Al heb ik net gemerkt dat er iets mis is met onze website. Dus geef het ons 2 minuutjes en dan lossen we dat op. En dan kan je daar gaan stemmen. Ook op, als je dit wat te soft vindt, kan je ook stemmen op... ACDC Thunderstruck. Ah, de website werkt terug.
1: Aha.
0: Ik heb de prijs ingestoken, nu werkt het. En als je zoiets hebt, wacht, die gitaar, dat hoeft niet voor mij. Ik ga voor een eenzame smaragd van een prachtige smartlap uit 1997.
1: Ja. Ook filmmuziek, hè? Uit Titanic.
0: De 90's was echt een gouden decennium voor muziek, voor film en voor filmmuziek. Ga naar joe.be en breng je stem uit. Vrijdag om 18:00 weten we wie er op 1 staat.
2: Nummer 199.

0: Ik had in de 90s, alleen nu nog altijd eigenlijk homo-nonkels. Ja, ik heb het niet van vreemden hoor, het is besmettelijk.
1: Familie, het zit in die genen.
0: En toen dit uitkwam, maar mannetjes, hoe dik was dat die dat loeihard door hun stereoketen
1: gejaagd.
0: Ja, die waren er zot van. Ja. Die hadden ook echt daar er van alles van ophangen thuis. En die vlaggen en die wimpels en ja, zes keer gaan kijken.
1: Ja, dat was echt wel du jamais vu, die Cirque du Soleil.
0: Ja, en nu bestaat nog altijd, ja, hè, 500 jaar later, nog altijd overal te zien. Maar toen dus echt totaal nieuw en wat een sfeer en gezelligheid. Alegria op nummer 199. Zometeen de gitaren van Lenny en Wiltura. Die zit er ook aan te komen. Maar wie mag er eerst?
2: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuid-verbinding dit jaar klaar zou zijn.
3: Ja, en het sneeuwde in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
4: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
5: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
6: Amai, ik proef hier precies de zon.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
7: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
8: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
9: De 90's Top 500.

0: Amai, maar ik sta er echt vol kippenvel, hè.
1: Ja, hè.
0: Helemaal, dat heb ik nog niet dikwijls gehad.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ongelooflijk. En op een dag als vandaag eigenlijk.
1: Ja, hij zong het lied op 7 augustus 93 tijdens de begrafenis van koning Boudewijn. Op uitdrukkelijke vraag van koningin Fabiola. Ja. Hoop doet leven.
0: Wel zonder gitaar en drumsolo was toen.
1: Ja, ja. Het was iets ingetogen.
0: En ik mis je zo, heeft hij toen ook gezongen. Ja. Wat een klasbak. Wiltura, dankjewel. Hoop doet leven. En ik zeg het al, straks Blondie, maar ook de zingende paters van Enigma. Maar we kunnen wel wat hoop gebruiken vandaag. De hoofdpunten aan het nieuws krijgen van Julie.
2: Goedenavond. Er komen heel wat reacties op het overlijden van Margriet Hermans. Haar dochter Céline maakte vandaag bekend dat ze is overleden na een korte strijd tegen een agressieve kanker. Margriet was een zangeres, een televisiegezicht, maar ze was ook een voormalig politica. Premier De Wever zegt dat hij haar herinnert als een warme collega. Acteur Jacques Vermeire zegt dat hij haar dankbaar is voor de mooie momenten. Infrabel

0: bewolkt met regen. Vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden.
1: Nog 9 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra geduld zal moeten hebben. De langste file vinden we op de E313 in de richting van Antwerpen. 53 minuten lang tussen Herenthals-West en Antwerpen-Oost. Op de E17 nog een kwartier extra tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Op de E19 10 minuten tussen Kontich en Antwerpen-Zuid. Op de Antwerpse ring richting Nederland 24 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 20 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout in de richting van Gent vertraag je 11 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de Brusselse binnenring 16 minuten tussen Anderlecht-Noord en Jette. Op de buitenring vertraag je een kwartier tussen Grimbergen en Jette. Richting Brussel op de E314 ook nog 12 minuten extra tussen Genk-Oost en Zolder.
2: De 90's Top 500
3: met de Kok en de Koning. Nummer 196.

0: grote publiek een van hun allergrootste hits, hè? Maria. Ik zat even bij Mariah Carey, die straks bij Karel gepasseerd is.
1: Juist. Ja, hoe gek was dat om een kerstnummer te horen?
0: Ik zat op toilet toen. Dat was echt heel bevreemdend. Daar staat ook Joe heel laat op. Ja. Het was een plezant toiletbezoek. Meer details gaan we daar niet over geven.
1: Verfrissend. Ja, Dave, die liet nog weten dat zijn dochter super blij is met de prijzen die hij daarnet uit ons prijzenpaleis heeft gewonnen. Hij had de Wonderbox voor 2 dagen Disneyland Parijs gekozen. Voor 26.000 Belgische frank. Dan een Lego officiële FIFA World Cup doos van 7.000 frank. En een koffiezet van 2.000 frank. En daarmee waren alle centjes die ik had samengedraaid op het rad erdoor.
0: Ja, dat was duidelijk, viel dat in de smaak bij Dave thuis. Die heeft gescoord voor vandaag. Yes. Als je in de livestream aan het meekijken bent, dan heb je onze lokale Aurore en B de prijzen zien aanpassen. Want er zijn er weer heel wat nieuwe bijgekomen. Bijvoorbeeld ook een tafel met 6 stoelen. Ja. Er staat maar 1 stoel, want onze winkel is te klein.
1: Ja.
0: Dat is het prijzenpaleis.
1: Ja, maar het zijn er wel degelijk 6.
0: En nog altijd die reischeck van 150.000 Belgische francs. Die hier in het groot op Rania Rad staat.
1: Ja, ik heb nog 2 kansen.
0: Draaien. Ja.
1: Nog 2 kansen. Morgen. Voor.
0: Tussen 9 en 10 krijg je de nieuwe opgave en je eerste letter bij Sven en Anker. Dan is de hele dag letters verzamelen en van ons krijg je de klinkers. Helemaal gratis cadeau, je hoeft die hier niet te kopen. En in afwachting, als je niet weet wat doen, kan je altijd even naar joe.be gaan en daar stemmen voor de top 10. Er zijn nog 10 nummers die op 1 kunnen geraken. Dat zijn de nummers die van jullie de meeste stemmen hebben gekregen bij de stemweek van de 90's Top 500. Claudine zegt, ik vind het niet waar ik moet stemmen. Claudine, type in je internet joe.be.
1: Ja.
0: Dan kom je op joe.be. Dan zie je eerst een mooie foto van Rani en mezelf. En daaronder zie je een mooie foto van ons prijzenpaleis. Daaronder zie je het viltjongensmoeltje van Aaron Blommaert, die volgens mij de 90's niet heeft meegemaakt.
1: Nee.
0: En daarnaast staat stem nu op jouw ultieme 90's top 500. Daar klik je op en daar gebeurt het allemaal.
1: Mm-hmm.
0: En nu gaan we het even stilmaken voor totaal katholiek verantwoorde Gregoriaanse gezangen met een beat. Want ook dat waren de 90's. Dit is Sadness. Van Enigma.
2: Nummer 195.

0: Deze week in Date Night
1: is de slaapkamer the place to be.
2: We wonen op een appartement met hele grote ramen.
3: Date Night.
2: Mensen hebben gevonden waar we wonen. Dus soms staan mensen gewoon ineens op ons terras.
0: Date Night. Tess op Date met Steffi Merci. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
4: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
5: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
6: Peugeot.
7: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
8: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
7: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
8: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
7: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
8: Humo!
9: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
10: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
11: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
12: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. De 90's Top 500. Nummer 194.
15: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Ja, nooit meer iets van vernomen van Lou Bega. Nee. Ze had de druk gehad met alimentatie betalen aan al die vrouwen. Grote monster, dit was niet naast te kijken in 1999.
1: De 90's Top 500.
0: We hebben er nog twee voor je. Iets van Backstreet Boys en Scorpions. En het is niet Wind of Change, want die moet nog later komen. Mm-hmm. Dat is voor zo meteen. Ja, het was wel een bijzondere dag om hier te staan.
2: Ja, en we gaan nog niet verklappen welke Scorpions het is, maar we kunnen wel al zeggen dat die eigenlijk wel heel toepasselijk gepast is voor een dag als vandaag.
0: Ja, we hebben vandaag afscheid moeten nemen. En we gaan dat ongetwijfeld de komende dagen en weken nog moeten doen van de fantastische, prachtige, grappige, maar ook wel grensverleggende Margriet Hermans. Is 72 geworden. En dat snijdt heel diep bij heel veel mensen.
2: Ja.
0: Ook bij Jan Bosman en bij ons allemaal als collega's. En dus wou je er iets mee doen straks?
3: Ja, we gaan, want je weet het, het is Club 90's na 7 uur tot 10 uur. Maar ik dacht het, we moeten Margriet toch even een beetje een eerbetoon geven.
0: Absoluut.
3: Dus het eerste half uur van het programma gaan we dat doen met muziek van haar. Gaan we ook bellen met mensen die haar persoonlijk hebben gekend. Gaan we teruggrijpen naar een programma dat we bij Joy hebben gehad, waar zij te gast in is geweest.
2: Ja?
3: Daar een paar fragmenten uit laten horen. En ik heb ook nog extra nieuws dat ik daar dan over ga vertellen, maar dat is voor straks. Maar de mensen moeten eigenlijk de hele avond en misschien ook wel tot middernacht blijven luisteren.
0: Ja.
3: Dat is wel de bedoeling.
0: Absoluut. Ja. Schoon. Oké. Okay. Ja. Ook op onze Instagram wordt er al een tipje van de sluier opgelicht. En als je toch zoiets hebt van, ja, maar die hele Jan Bosman kan gestolen worden, dan mag je naar VTM kijken. Want daar zijn ze vanaf dat ze lief bedoeld, Jan.
3: Sorry. Ja, tuurlijk.
0: Op VTM.
3: Ik zou het niet anders opnemen. Wat is dat nu?
0: Op VTM gaan ze vanavond, en dat kan misschien ook opnemen en later naar kijken, maar vanaf 10 uur zenden ze daar de hele aflevering van Liefde voor Muziek met alle muziek van Margriet nog eens uit. En dat was ook echt prachtig, want daar is ook echt, is ze echt op die piedestal gezet waar ze thuis horen. Dat was echt een grand dame van de muziek, van de politiek en van de televisie.
3: Ja, we hebben ze allemaal bijzonder graag. Ja, ik kan daar niet meer over zeggen. Dat was echt iemand die je graag moest zien.
2: Ja, ja. Je kon daar niet boos op zijn.
0: Voilà, ik ken daar geen dirt over. Allee, er zijn geen voze verhalen over Margriet Hermans. Dat was gewoon een schat van de mens.
3: Als je, weet wat ik ook ga doen straks? Dat fragment, als ze door die zetel zakt. Bij
2: heerlijk.
3: Ga ik gewoon ook nog eens in programma
2: halen.
0: Dat gaat ze sowieso zelf
2: dat
0: ook
2: doen. Dat we die iconische lach nog eens horen van haar.
0: Lachen gaan we doen.
1: Nummer 193.
0: Met iemand die voor altijd dan een engel op onze schouder zal zijn.
2: Mm-hmm.
0: Zo moeten we het zien. Weer eentje te veel dat we hebben moeten afgeven, maar zo gaat dat in het leven.
2: Mm-hmm.
0: Dit zijn de Scorpions die dus later in je lijst nog eens passeren met The Wind of Change. En nu gewoon allemaal blijven zitten. Voor de grote Jan Bosman zo meteen.
3: Maak het maar goed,

0: het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com. Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
0: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com. Dit is
3: jou. De Club 90's gaat zoals gezegd vanavond dus een half uurtje later van start. Want we gaan het zometeen helemaal ophangen aan Margriet Hermans natuurlijk. Want dat is belangrijk nieuws geweest vandaag. En nog ander nieuws krijg je van Julie Isabeau.
4: Goedenavond. Vlaanderen rouwt om Margriet Hermans. Minister De Ridder reageert op klachten over het busbedrijf Tros Beijaard. En Demi Vollering wint de vierde rit in de Giro. Er komen heel wat reacties op het overlijden van zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans. Haar dochter Céline maakte vandaag bekend dat Margriet is overleden na een korte strijd tegen een agressieve kanker. Margriet was ook een voormalig politica. Premier De Wever zegt dat hij haar herinnert als een warme collega. Acteur Jacques Vermeijren zegt dat hij haar dankbaar is voor de mooie momenten. En ook haar goede vriend Luc Appermond heeft mooie herinneringen.
5: Margriet was veel meer dan de lach. Zij was ook een dame met een visie. Je mocht aankaarten bij Margriet wat je wou. Het verkeer, familie, vrienden, de politiek, vrouwenrechten, alles, noem het maar op. Zij had overal een gefundeerde mening over. En ze wist dat op een heel goede manier te brengen. Ja.
4: De meldingen die zijn binnengekomen over het busbedrijf dat betrokken was bij het dodelijke ongeval in Buggenhout zijn correct verwerkt. Dat heeft Vlaams mobiliteitsminister Annick De Ridder gezegd in het Vlaams parlement. Het gaat om klachten tegen het bedrijf Tros Beijaard dat in onderaanneming rijdt voor de lijn. Je hoort de minister.
6: De klachten die daarover binnenkwamen bij de lijn, die werden wel degelijk verder opgenomen. Die mails die werden intussen ook correct bezorgd aan het parket. In dit specifiek geval zijn er geen aanwijzingen of mails binnengekomen die konden leiden tot verbreking van het contract.
4: Het is dan ook niet duidelijk of het ongeval veroorzaakt werd door roekeloos rijgedrag. Het parket onderzoekt dat nog. En de Nederlandse Demi Vollering heeft de vijfde etappe in de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Haar landgenote Anna van der Breggen werd tweede. Zij blijft leidster in het klassement. De Duitse Antonia Niedermayer eindigt de derde. Vanavond bewolkt met regen. Vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
3: En dan onderweg, daar staan nog wel een aantal files. Ik beperk mij tot de files waar je 10 minuten of meer verliest in de richting van Antwerpen om te beginnen op de E313. Tussen Herentals West en Wommelgem schuif je aan, je verliest er 40 minuten. De Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen West en Borgerhout komen 25 minuten bij. De Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette een kwartier extra reistijd. En op de binnenring tussen Groot-Bijgaarden, Dansaartlaan en Jette, daar verlies je ook een klein kwartier. Als je nog op een andere plaats in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment wel minder dan 10 minuten. Het is 7:04 en naar aanleiding van het overlijden van Margriet Hermans passen we ons programma even aan en zetten we de geweldige en supersympathieke Margriet hier nog even helemaal in de schijnwerpers.

Margriet Hermans met een vriend, de herwerkte versie in 1992, kreeg je van haar te horen. Ondertussen zijn er heel veel mensen die berichten sturen natuurlijk via ons om over te maken eventueel aan Céline, dochter Céline. Diep medeleden voor leven voor de familie van ons allen. Dat het voor Céline een troost en een steun mag zijn dat haar prachtige mama wordt gedragen in heel België hun harten. Dat is wat Chantal schrijft. Mario, denk aan het beeld van de mooie goedlachse Margriet, dan krijg je spontaan een lach op je gezicht tijdens je grote verdriet. En Loren stuurt ook nog wat een vreselijk nieuws van Margriet. Wat een verlies. We zijn opgegroeid met de lach van Margriet en Margriet aan zee. Heel veel van die fijne berichten. En dan is er bijvoorbeeld Guy, die stuurt een fijne herinnering. Die schrijft, in de jaren 90, net toen we op reis waren naar Tenerife, waar we Margriet toevallig tegen het lijf liepen, na een korte babbel zei ze dat ze op die avond moest optreden. En of we op Céline, toen 8 jaar oud, wilden passen, hebben we ook gedaan. En daags nadien kwam Margriet haar dochter dan ophalen. Ik zei, ik trakteer op koffie. Wij dus naar de bar en koffie met pannenkoeken gegeten. En Margriet heeft daar een goede grote spaghetti als 4 uurtje gegeten. Toch een hele mooie herinnering. En Céline, die weet dat zeker en vast ook nog. En dan was er ook nog iemand die stuurde van, hey, kan je het liedje Niets houdt me tegen van Margriet Hermans ook nog eens draaien. Pracht van een nummer en wordt veel te weinig gedraaid. Bij deze, we hebben dat gevonden natuurlijk. Margriet Hermans, Niets houdt me tegen.

Margriet Hermans en niets houdt me tegen. Ondertussen stuurt hij die het bericht dat je kan condoleren via de website van begrafenisondernemer Schillebeeks in Oud-Turnhout. Margriet zal heel erg gemist worden en super dat jullie ze zien met dit hartje dat nog wordt doorgestuurd door Heidi. En dus voor alle duidelijkheid de website van begrafenisondernemer Schillebeeks. Daar kan je eventueel condoleren als je dat heel graag zou willen doen. Je hebt het waarschijnlijk, als je Joe volgt, ook al wel gezien. Straks na 10 uur, dan gaan we het programma Zot Gedraaid heruitzenden van een aantal jaar geleden. Margriet Hermans was toen te gast bij Chris Wouters. Heeft daar gepraat over haar favoriete muziek natuurlijk. En dat programma gaan we straks vanaf 10 uur tot middernacht nog eens heruitzenden. Krijg je haar favoriete muziek ook al eens te horen. En dat gaan we nu ook eigenlijk al doen, want ze heeft toen verteld dat een van haar favoriete Belgische bands de Scabs waren. Ze was, of ze had natuurlijk een hart voor al wat Belgisch was en vooral Belgische muziek. En dus draaien we speciaal voor haar nog eens deze Don't You Know van de Scabs. Niet vergeten dus straks vanaf 10 uur heruitzending van dat programma, waar ze alles en nog veel meer zal vertellen over haar favoriete muziek.

0: favoriete band van Margriet Hermans. Caps waren dat en Don't You Know. En dus vanavond vanaf 10 uur de heruitzending van Zot Gedraaid met Chris Wouters, waar hij Margriet Hermans te gast had. Zeker de moeite waard om nog eens te gaan herbeluisteren. Ik bel met televisiepresentator Donna de Riemaker. Goedenavond, Donaat.
1: Dag Jan, goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, ik kan me voorstellen dat het nieuws bij jou ook hard is binnengekomen. Voor de mensen die Margriet niet kenden, of ja, we kennen ze allemaal van televisie en zo, maar jij hebt ze persoonlijk gekend. Wat moeten mensen over Margriet weten, volgens jou?
1: Ja, zoals je zegt, kwam inderdaad heel hard binnen. Enfin, wij wisten dat ze ziek was en dat het er niet zo goed uitzag, maar dat het zo snel zou gaan. Ja, wat moeten mensen over Margriet weten? Dat het een fantastische dame was, hè? Een heel intelligente vrouw ook. Een vrouw die heel authentiek was, heel eerlijk was. Alleen zoals dat je maar weinig hebt, denk ik, in de Vlaamse showbiz. Die ook over alles een heel gefundeerde mening had. Die het heel goed kon overbrengen, die mensen kon inpakken. Ja, ik kan nog even doorgaan. Hè. Dat is een geweldig verlies, toch, zo iemand.
0: Ja, je hebt veel met haar samengewerkt. Vooral, zeg eens, waar iedereen haar legendarische lach natuurlijk nog van kent.
1: Ja.
0: Hoe gevoelig was ze eigenlijk?
1: Ja, dat is een zeer gevoelige madame, hè, sowieso. Want wij zijn ook naar haar 70ste verjaardag geweest in de Warand in Turnhout 2 jaar geleden. En dan was die ook enorm geëmotioneerd door dat ze haar dochter bezig ziet die een nummer zingt over mama. En dan zet Margriet met tranen in haar ogen. Dus het is een zeer gevoelige vrouw. En ook iemand die het hart op de tong heeft en die dat niet gaat wegsteken. Die ook... Margriet is iemand die geen filter heeft. Hè, als er iets was dat eruit moest, wat er niet aan stond, dan wist je het ook direct. En dat vind ik zo goed en zo oprecht aan haar. Ja.
0: Hadden jullie nog veel contact? Zagen jullie elkaar nog veel?
1: Ja, eigenlijk wel. Wij waren nog volle plannen aan het maken. We gingen deze zomer samen een theaterstuk spelen. Dus dat is jammer genoeg volledig in het water gevallen. Nu, we gaan dat oplossen. We gaan dat als eerbetoon aan Margriet. Gaan we dat stuk toch spelen.
0: Ja.
1: Het stuk heet Lekker Blijven Hangen. Ongelukkig genoeg. Maar we gaan het spelen. Misha Mara gaat de rol van Margriet overnemen.
0: Ja.
1: En we gaan dat stuk spelen echt als eerbetoon aan haar. En dat waren de plannen die wij nog volop aan het maken waren. Dus zelfs op haar 72 zat ze nog vol energie en vol plannen om nog verder te doen. Hè.
0: Ja, heb je haar daar nog over kunnen praten? Heb je dat met haar nog kunnen overleggen? Hoe jullie dat gaan opvangen?
1: Wij weten eigenlijk al langer dan de toegesneden Vlaming dat Margriet ziek was. Hè. Omdat wij in die productie zaten samen, waren wij de eerste die het wisten. Ik heb ook nog met haar gebeld dan heel kort daarna. En toen zei ze, ja, de dokters geloven er nog in, maar ik heb mijn ander idee. En ik heb haar dan nog gezegd, alleen Margriet, je moet, als de dokters erin geloven, moet je ervoor gaan.
0: Ja.
1: Sorry. En dan zei ze, ja, maar ik ben realistisch genoeg en het is wat het is. Maar dan, als ik haar dan nog terugbelde, dan nam Céline de telefoon op zo'n brand en heeft haar gsm al wel afgegeven. Maar we hebben wel nog overleg gehad over die productie en hoe we dat gingen oplossen.
0: Mm-hmm.
1: En zij zei ook tegen Misha van, die productie moet doorgaan, je moet dat doen voor mij. En Misha vond zij een geweldige vervangster, ook om, het is nog haar achternicht, dus er zijn nog familiebanden.
0: Mm-hmm.
1: En we gaan dat terugbrengen met heel veel liefde voor haar.
0: Ja, want je moet zeggen, zelfs in wat ze de laatste tijd heeft meegemaakt, Margriet bleef op elk moment ook heel erg professioneel, toch, hè?
1: Ja, dat was een zeer professionele dame. Ze had nu zo wat twijfels, want lang geleden was ze theater gedaan had. Van, ik mijn teksten wel kunnen onthouden en gaat dat nog wel lukken? Maar we hadden haar gerustgesteld van, jij gaat dat wel doen en jij valt ook altijd op je pootjes op een podium, dus dat gaat allemaal wel lukken. Maar ze was heel erg professioneel. Absoluut. Want het gaat soms het gevoel bij Margriet van het is allemaal een beetje aan mijn provis.
0: Het
1: lachenbekje, maar het was allemaal zeer goed getimed en op een perfecte manier gebracht, zoals alleen zij dat kon. Hè.
0: Het is moeilijk, maar wanneer voorzien jullie de première? En ik veronderstel dat dan heel emotioneel zal worden, ook, hè, die eerste voorstelling.
1: Ja, Ja, ja, dus de titel houden we lekker blijven hangen. Gewoon voor haar doen we dat. Ja. Dat die titel niet verandert. Dat is op 10 juli gaan wij in Middelkerk. We spelen eigenlijk heel de maand juli in Middelkerk. En dat is een productie van het Varse Theater. Dus via het Varse Theater kunnen de mensen zeker kijken waar wanneer we spelen. Enfin, waar sowieso in Middelkerk, maar wanneer we spelen en hoe ze aan tickets en zo kunnen raken. Ja. En we gaan daar absoluut een eerbetoon aan deze geweldige dame van maken.
0: Ja, ik veronderstel dat ze wel ergens in het stuk toch hier en daar zal opduiken, kan ik me voorstellen. We zitten daar met Joe in de buurt, dus misschien kunnen we met z'n allen er eentje komen op drinken.
1: Ah,
0: maar niet dan uit.
1: Dat moet je zeker doen. Dan ben je van harte welkom.
0: Ja. Donaat, heel veel steun, heel veel sterkte in ieder geval. En ik hoop dat jullie het een fantastische productie kunnen maken als eerbetoon aan Margriet Hermans. Bedankt om
1: het
0: even
1: te doen.
0: Bedankt, hè.
1: Bedankt om te bellen, hè. Dag Jan, dag.

0: Kathleen stuurt nog. Mijn ouders hebben deze Kathleentje gebruikt als inspiratie voor mijn naam. Goed bezig, die ouders van Kathleen geweest. Zeg, wie herinnert zich natuurlijk niet meer de lach van Margriet Hermans, hoe uitbundig die lach was. En mocht je hem toch even kwijt zijn, dan ga ik je er zo meteen fijn aan herinneren.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
3: Ik kies Unlimited Internet.
2: En 5G.
3: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
8: Oei, wacht ze.
9: Rustig, Sian, even niet.
8: Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
9: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
7: Prima, prettige avond.
8: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
10: Ja, ja, zeker dat.
11: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
13: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
12: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
13: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
12: Ah, ja?
13: En daardoor veel minder potten verf, hè?
12: Ah, bon.
13: Ja.
12: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
14: Maak het mooi bij je thuis.
15: Colora.
14: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
16: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
17: Citroën.
16: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
18: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
19: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
20: Info en voorwaarden op carglass.be.
21: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
22: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
21: Echt? Oh, merci.
23: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
24: Bepat.
23: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
25: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting.
26: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Code Yellow!
28: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
29: Dus ook voor klanten.
28: Yep. Go for info naar telenet.be.
30: Wit-wit?
31: Of net niet-wit?
14: Maak het mooi bij je thuis.
15: Colora!
14: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
31: Dit is Joe.
14: Joe.
32: Ah! Ik zak hier. Het is smerig.
33: Dat is een volle automatische zetel. Dat is omdat je nogal korte beentjes hebt.
32: Die past, ja, ja!
33: Die past je gaan aan je postuur. Blijf rustig zitten, maak u geen zorgen. Maar...
32: Oh, wat zeg!
33: Maar Pietje,
32: man, waar? Allee, schoon, jongen.
33: Zeg om verder te vertellen.
32: Ik klap hier dit. Eindelijk is een fatsoenlijke bus. Ik kan...

0: Dankjewel daarvoor, beste Margriet. Het ga je goed, vanwege Anne en Filip. En Winne die schrijft nog... Hey lieve Jan, bedankt voor dit eerbetoon. Margriet is het beste wat de Vlaamse televisie ooit kon overkomen. Programma's vol spontaniteit, integriteit, opgewektheid... steeds de volle waarheid nastrevend. Omzwachteld met die kenmerkende kwinkslag van Margriet. Je gaat enorm gemist worden, lieve Margriet. In heel Vlaanderen en ver daarbuiten. Veel sterkte aan Céline, dat schrijven Frank en familie. Trouwens, straks op VTM om 10 uur wordt het programma... wat is het nu weer al? Liefde voor muziek. Ja, Liefde voor muziek met Margriet Hermans. Dat wordt heruitgezonden. Maar hier bij Joe vanaf 10 uur straks is er de heruitzending van Zot gedraaid. Want Margriet is te gast geweest bij Chris Wouters natuurlijk. En daar heeft ze haar favoriete muziek 2 uur lang mogen voorstellen. En voor haar draai ik nu nog eens speciaal haar favoriete liedje. Heeft ze zelf gekozen, mag ze ook zelf nog eens aankondigen.
1: Ik ben fan van wat er op eigen bodem gemaakt wordt. En ik vind als iets goed is, moet dat ook beloond worden. We gaan daar soms te snel over. Er worden wel heel mooie dingen gemaakt in Vlaanderen. En een van die nummers die voor mij echt zo mooi zijn, mooi geïnterpreteerd, dat zijn jullie, Chris Clouseau. Echt waar. Ja, dat ze de mooiste is. Dat vind ik zo. En eigenlijk is dat een heel macho liedje. In die zin van dat die gast exact weet wat zijn vrouw of zijn lief graag heeft. En ik vind dat eigenlijk zo raak. Zo goed geschreven, zo goed geformuleerd. Ik vind, dat is een liedje waar ik nu nog steeds van geniet.

0: favoriete nummer van Margriet Hermans Clouseau. En dat ze de mooiste is dus niet vergeten. Nog veel meer Margriet Hermans straks bij VTM in Liefde voor Muziek. Een heruitzending waarin Margriet Hermans dus de hoofdrol speelde. En hier bij Joe vanaf 10 uur is er Zot gedraaid. Een programma vanuit 2020, recht in coronaperiode. Maar Margriet is toen wel langs geweest om het te hebben over haar favoriete muziek. Dus dat kan je straks herbeluisteren. Morgenochtend bij Sven en Anke komen, of bellen ze liever met Luc Appermond, ook over Margriet Hermans. En een paar jaar geleden hadden Sven en Anke een item, zeg maar, in het programma. Dat heette de Motto Club, waarbij ze aan heel veel BV's vroegen wat hun favoriete levensmotto is. En ze hebben dat toen ook gevraagd aan Margriet Hermans.
1: Mijn motto? Oh, daar moet ik niet lang over nadenken. Mensen die gelukkig willen worden, moeten zure mensen mijden. Ik zeg altijd, zwartkijkers mijden. En een optimistisch leven leiden, want ons leven is al zo kort. Come on, go for it.
0: Dankjewel, Margriet. Op dit moment nog 6 files onderweg. Op de Antwerpse ring richting Nederland staat file tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je verliest daar 25 minuten. Richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 25 minuten. En dan de Brusselse binnenring. File tussen Groot-Bijgaarden, Dansaertlaan en Jette. Daar komen 10 minuten bij. En tussen Wezenbeek-Oppum en het Vierarmenkruispunt in Tervuren 5 minuten. De buitenring dan nog. Tussen Strombeek-Bever en Jette gaat het traag. Je verliest er 10 minuten. En tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem, daar komen op dit moment nog 5 minuten bij.
2: Club 90's met Jan Bosman.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: De Volkswagen Gol Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen sjaal.
6: Volkswagen. Club 90s.

A Crash Test Dummies en zo was de titel van dat nummer. Hier in Club 90's moeten we zo meteen ook wel weer een verjaardag vieren, want het leven gaat nu eenmaal door natuurlijk. Eerst nog eens naar 1990 en de winnaar van het Eurovisie Songfestival. En dat was toen deze Toto

Amy Grant en Baby Baby. Een lach en een traan, dat hoort bij alle dagen, zeg maar. En de traan, die hebben we vandaag ook al veelvuldig gehad. De lach een beetje minder, maar ook dat hoort bij een dag als vandaag natuurlijk. Want op sommige plaatsen wordt er ook gevierd. Er is namelijk een verjaardag te vieren. En wel die van Peter van Laat van Mama Sjasje. Die wordt vandaag 59 jaar. En je weet het, we zijn een radiostation, dus we willen dat ook muzikaal vieren. Geen taarten met aardbeien en slagroom die we gaan wegdoen. Gewoon nog even een nummer van Mama Sjasje eruit halen om speciaal te draaien naar aanleiding van die verjaardag van Peter van Laat. En het gaat over een nummer waarvoor hij de Nederlandstalige tekst heeft geschreven, want het is eigenlijk wereldberoemd geworden door Willie Nelson en Elvis Presley, die er hun eigen versie van hebben gemaakt van Always On My Mind. Dankzij 10 om te zien een gigantisch succes geworden, deze zonder verhaal van Mama Sjasje. Voor de verjaardag dus van Peter

0: promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: Club 90's, zometeen gaat van start met Feel It van The Temper featuring Maya. En we gaan dit uur ook swipen. Straks daarvoor de hele uitleg. Maar eerst het nieuws van 8 uur met Julie Isabeau.
2: Goedenavond. Het overlijden van Margriet Hermans roept veel reacties op. Ook morgen kan de Volvo-fabriek in Gent niet opstarten. En het dodental na het rellen in Parijs vorig weekend is opgelopen. Vlaanderen rouwt om Margriet Hermans. Ze is vandaag overleden, amper 2 weken nadat ze bekendmaakte dat ze ongeneeslijk ziek was. Ze leed aan een agressieve kanker. Margriet werd bekend als zangeres en werd daarna een echte televisiepersoonlijkheid. Ze stapte ook even in de politiek. Haar overlijden roept veel reacties op. Je hoort acteur Jacques Vermeijren over hun samenwerking.
3: We hebben het begin meegemaakt van onze carrière. Ik deed Sportcafé en Radio. Zij begon als zangeres, 88, 87. Mm-hmm. En lachen, hè. Sketchen, humor. Wij brachten humor. En alles relativeren. En dan deed ze Margriet aan zee. En ik was dan de warm-upper, maar ook met sketchjes. Dus wij hebben altijd samengewerkt. Altijd in een humoristische stijl.
2: Margriet werd 72 jaar. De arbeiders bij Volvo Car in Gent kunnen ook morgen niet aan de slag. Het komt door een staking bij een van de leveranciers die al sinds gisteren aan de gang is. Ze zijn ongerust nadat er verschillende contracten met Volvo zijn weggevallen. Door de staking zit Volvo met een tekort aan onderdelen en kan er dus in een fabriek in Gent niet gewerkt worden. In Parijs is de dodental na de rellen afgelopen weekend opgelopen tot 3. Ze waren in het water van de Seine gevallen. Paris Saint-Germain won afgelopen zaterdag de Champions League finale van Arsenal. Duizenden mensen trokken de straat op om feest te vieren. Maar het kwam dus al snel tot rellen. De politie werd bekogeld en auto's werden in brand gestoken. In heel Frankrijk pakte de politie bijna 900 mensen op. Vanavond bewolkt met regen. Vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken en soms wat regen bij een graad of 20.
1: En dan de files. Ik heb er nog 3. Richting Antwerpen eentje op de E313. Daar schuif je aan tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Je verliest er een half uur. De Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Berchem staat file door een defect voertuig. Een vertraging daarvan 10 minuten. En op de Brusselse buitenring komen er ook 10 minuten bij tussen Anderlecht-Zuid en Vorst.
4: Y'all ready for this? Dit is Club 90's. Met Jan Bo.

Deze zit ook al duidelijk een sample. En over samples, daar gaan we straks sowieso nog over hebben. Maar eerst gaan we swipen. Ja, alles in de juiste volgorde natuurlijk. Dat swipen, dat betekent dat je van mij een centraal thema krijgt, maar ook gewoon 5 mogelijkheden die je sowieso te horen krijgt. Aan het einde moet jij er gewoon eentje overhouden en dat nummer ga ik dan volledig draaien. Dat wordt dus volledig jouw keuze. Het centrale thema van vandaag is 10 om te zien. Ja, in de jaren 90 gigantisch populair, nu trouwens nog altijd. Dus, wil jij nu eens meedoen om te swipen, dan moet je nu de Joe-app openen en mij een bericht sturen. In dat bericht staat het volgende. In de 90s was ik de grootste fan van 10 om te zien. Dat moet je mij doorsturen. Dus in de 90s was ik de grootste fan van 10 om te zien. En iemand die dat heeft doorgestuurd, daarmee ga ik straks dus swipen en ook liken. Je krijgt sowieso de 5 mogelijkheden te horen en dan maak jij daaruit de keuze. Dus ik ben benieuwd wat het gaat worden en wie ik straks aan de telefoon krijg. En nu geen vuile woorden of anders je mond gaan wassen met zeep.

0: Iris van Goo Goo Dolls, een van die dikke hits uit de jaren 90. We gaan swipen en dat doe ik nu met Laura. Dag Laura, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Je hebt mij een bericht gestuurd. In de 90s was ik de grootste fan van Tien om te zien. In ons gezin staat erbij.
1: Ja.
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, muziek is ja, mijn leven, zal ik maar een beetje zeggen. En dat was nu echt het programma dat helemaal op mijn lijf geschreven stond. En ja, dat moest ik zien. En ik heb er nog wat warme herinneringen aan. En ik mis het nog steeds.
0: Ja, maar je kan naar de opnames gaan, want binnenkort zijn er weer de opnames van Tien om te zien.
1: Ja, dat is waar.
0: Heb je dat vroeger overwegen? En heb je dat vroeger gedaan? Ben je ooit bij die opnames bij geweest?
1: Nee, dat is nooit gelukt. Omdat wij in de zomervakantie dan bijvoorbeeld naar Spanje op vakantie gingen bij mijn familie. Mm-hmm. En dat is nooit gelukt, maar dat was wel toch eigenlijk altijd wel een kinderdroom geweest.
0: Ja, dus dat moet er nog maar eens van komen. Maar als ik zo hoor van...
1: Ja, dat moet ik op mijn bucketlist zetten.
0: Ja, vind ik ook. Ja. Maar als ik zo hoor van Tien om te zien of vakantie bij familie in Spanje... ik zou ook wel twijfelen, hoor.
1: Ja, die familie ging toch wel voor.
0: Ja, dat is dat, is dat. Maar je weet maar nooit, dit jaar lukt het ook natuurlijk, want er zijn nog twee opnamedagen. Dus zeker eens te overwegen om te gaan. We gaan met liedjes spelen, met hits uit Tien om te zien. Uit de jaren 90 natuurlijk. Daar zijn er heel veel geweest, maar ik heb een selectie van 5 gemaakt. Voor wie zou jij eventueel toch overwegen om naar de opnames te gaan? Wie zijn jouw grote favorieten uit de jaren 90?
1: Cluzo. Oh, ik was zo verliefd op Koen.
0: Ja.
1: Maar ik denk niet dat ik de enige was.
0: Ik denk het ook niet.
1: Cluzo.
0: Ja, maar die hebben we al gedraaid, Cluzo. Dus dat, ik veronderstel niet dat hij erbij zal zitten. Maar ik ga
1: heb
0: niks
1: een heel brede smaak.
0: Ja.
1: Ik heb een heel brede smaak.
0: Je krijgt om te beginnen 2 nummers van mij. En je moet telkens 1 van die 2 skippen. En dan gaan we verder met een volgende en een volgende tot we er 5 hebben. En uiteindelijk blijft er dan eentje over. Goed?
1: Goed.
0: Dus de eerste die je van mij krijgt is deze.
2: En de vlinders komen binnen. Ik zou wel willen vragen, waar moet jij naartoe?
0: Trein van Sabine Tiels.
1: Ja.
0: Ja, dus die krijg je al van mij. En daar zet ik tegenover deze.
2: Kijk eens diep in mijn ogen.
1: Willy Sommers en Randy van Wanten, sowieso. Die mogen door.
0: Ja, dus die mogen door. Dus we laten Sabine Tiels even vallen bij deze. Oké. Okay. Dan houden we Willy Sommers en Randy van Wanten over. Ik zet daar dit tegenover.
1: Nee, weg. Heel duidelijk.
0: Dat gaat wel
1: niet
0: snel, hè?
1: Niet dat
0: het
1: slecht was. Ja, maar nee.
0: Nee?
1: Dan ga ik... Nee.
0: Dus nog altijd Willy Sommers en Wendy van Wanten die bij ons blijven?
1: Ja
0: oké. Okay. De vierde in het rijtje is deze.
2: Liefde is een kaartspel van dames.
1: Ik heb toch nog altijd voor Wendy en Willy, hoor. Ja.
0: Allee, ik denk dat Lisa ook van provincie Limburg is.
1: Ja,
0: toch.
1: Inderdaad. Maar ja.
0: En toch skippen.
1: Ja, toch skippen,
0: Toch nog skippen. Oké, okay, dan houden we nog altijd Willy Sommers en Wendy over. Misschien dan deze.
2: Mooi weer vandaag.
1: Ja, dan was het misschien beter wel geweest. Mooi weer vandaag, maar dat was het niet.
0: Nee.
1: Maar ik zeg zo, de hemel huilt een beetje vandaag. Dus we gaan niet voor het mooie weer. We blijven bij Wendy en Willy.
0: We blijven bij Wendy en Willy. Dus die gaan we zo meteen draaien. Wat heb je met Willy Sommers? Want die heb je al genoemd daar straks ook al, hè?
1: Ja, dat is iets. Mijn mama was vroeger in haar jonge tijd fan van Willy. En ja, dat
0: is gebleven.
1: Geeft nostalgie terug. Ik weet het niet. Ik kan het moeilijk zeggen, maar ik zie ze nog altijd zingen op het podium. Wendy en Willy. En
0: en toch die fijne herinneringen ook aan je mama waarschijnlijk die daar dan bij
1: hoort. Ja, sowieso. Ja, zeker.
0: Maar niks is verloren voor de overige, want ik ga zo meteen een tweede kans ook starten voor al die anderen die... daar kan je dus ook nog voor stemmen via de Joe-app. Maar eerst gaan we naar jouw favoriet luisteren, Willy Sommers, Wendy van Wanten en Kijk eens diep in mijn ogen. Bedankt voor meespelen, Lara. En blijf van de muziek genieten. Hè, en van de familie in Spanje ook.
1: Oké, dank je. Bye.
3: Club 90's.

Kijk eens diep in mijn ogen. Willy Sommers samen met Wendy van Wenten kreeg je te horen. Waar zitten die fans van de Vlaamse muziek? Die moeten zich nu rappen naar de Joe-app natuurlijk, want daar is de tweede kans net gestart. En je kan dus kiezen tussen Sabine Tiels met Trein, Get Ready met Marjolein, Lisa Delbo met Liefde is een kaartspel of Mooi weer vandaag van Bart Kuil. Welke van die vier hits wil jij graag een tweede kans geven? En ik roep dus alle fans van de Vlaamse muziek en vooral van Tien om te zien op om daar zeker te gaan stemmen dat het een faire en eerlijke strijd wordt en dat degene met het meeste stemmen dat ik die straks helemaal kan draaien. Dus tweede kans, nu in de Joe-app. Graag daar nu massaal gaan stemmen.

De Engelstalige versie dus van Al Wie Dan Niet Springt. Jump was dat van Chris Cross. Tweede kans, 10 om te zien. Op dit moment staat Sabine Tiels met Trein aan de leiding met 39%. Bart KL met Mooie Weer vandaag heeft 31%. Liefde is een kaartspel op 3 met 17%. En Get Ready en Marjolein 13%. Je hebt nog één nummer de tijd om daarin verandering te brengen. Welke van die nummers krijgt een tweede kans van jou? Even de

Ook zo mooi. It must have been love. Roxette was dat. Tot bijna 8:30. Nog twee files blijven over. Richting Antwerpen op de E313. File tussen Randst en Antwerpen-Oost. Die verliest er 20 minuten. En tussen Lummen en Beringen gaat het ook al traag. En daar komen 5 minuten bij. Club 90's met Jan.

gewonnen met 38%. Bart Kael strandt op 36%. Dus het lag heel dicht bij elkaar. Liefde is een kaartspel van Lisa Delbo kreeg 14%. En 12% voor Marjolein en Get Ready. En uiteindelijk zou dat allemaal samengeteld 100% moeten zijn. Ik heb het niet nageteld, maar ik vertrouw erop. 1998, daar zitten we nu. Wat het Eurovisie Songfestival betreft, toen won...

diva van Dana International. Helemaal bovenaan dus, met de trofee naar huis voor Israël. Maar nummer 2 was ook een pareltje om duimen en vingers vanaf te likken. Voor Groot-Brittannië, tweede plaats deze Imani en Where Are You?

0: Jimmy Nail en Ain't No Doubt was dat ook een van die hitjes in de jaren 90 die regelmatig op de radio te horen waren en waardoor het dus een radiohitje wel werd. Zometeen ga ik het met jou hebben over televisieseries, programma's waar we in de 90s naar keken en films die we in de bioscoop bekeken en die je eventueel vanavond ook nog zou kunnen zien op televisie. Na Gypsy Kings en Boyzone.
1: Quando

Ook al veel muziek natuurlijk, want deze Boyzone en Picture of You stond op de soundtrack van Bean, The Ultimate Disaster Movie. Dus dan kan je al een beetje voorstellen wat er allemaal in te zien was. Op tv barstte de soapoorlog los.

Ah ja, want in de jaren 90 hebben we, of zijn we massaal beginnen te kijken naar soap op televisie. VRT bracht Thuis op de buis en bij VTM was dat... Dat is toch fijn om die terug te horen, hè? Oh, echt, al zo oud als de straat ondertussen. Die muziek is maar wel fijn om terug te horen. De intro van Familie. We keken natuurlijk op televisie naar dit programma. Wij hebben dat terug in het leven geroepen natuurlijk met ons prijzenpaleis. Maar dus op televisie heette dat toen het Rad van Fortuin. En we keken ook massaal naar dit programma.

0: 10 om te zien. Massaal veel naar gekeken natuurlijk. En niet vergeten, deze zomer ook weer opnames op de dijk daar in Middelkerken. En daar kan je gewoon ook bij zijn. Tickets kan je bestellen via vtm.be. In de bioscopen gingen we onder andere kijken naar Robin Hood, Prince of Thieves. Wat een avonturenfilm over Robin Hood natuurlijk. En bij zijn terugkeer naar Engeland ontdekt hij dat zijn vader is vermoord. En samen met een heel bond gezelschap, allemaal rebellen in Sherwood Forest, bindt hij de strijd aan tegen de tyrannieke en vrede sheriff van Nottingham. Hele fijne film. En de cast was er eentje om duimen en vingers vanaf te likken. Kevin Costner, Morgan Freeman, Alan Rickman, Marie Elisabeth Mastrantonio en Christian Slater in de hoofdrol. Fantastisch. En het goede nieuws is, die film is ook net begonnen op VTM3. Ja, je kan daar eventueel naar kijken, want de vrienden en collega's van VTM3, die pakken de 90's ook goed aan met heel veel grote klassiekers uit die 90's. Dus daar kan je eventueel met een half oog naar kijken. Want ondertussen moet je natuurlijk ook naar de filmmuziek luisteren. En dat werd ook al een dikke hit voor Bryan Adams. Everything I do for you.
1: Dit is Jam.
2: Club 90's.

Ja, dit was ook een hit voor Cici Peniston. Gegarandeerd dat ik daar in een of andere dansbar of danscafé wel op heb staan dansen op die We Got A Love Thing. Maar het zat toch wel redelijk ver. Net zoals deze, maar wel fijn dat die in het programma nog eens kan passeren. Belgisch en goed, deze Pity Pollack en Poor Stupid and

0: In het laatste uur gaan we zo meteen ook samplen. En mag jij straks ook meekiezen wat het laatste nummer zal zijn van het volgende uur. Maar eerst luister naar het nieuws van 9 uur, krijg je van Julie Isabo.
1: Goedenavond. Veel mooie reacties op het overlijden van Margriet Hermans. De politie aan de kust krijgt versterking en er zijn nu meer dan 350 bevestigde gevallen van ebola. Vlaanderen rouwt om Margriet Hermans. Ze is vandaag overleden, amper 2 weken nadat ze bekendmaakte dat ze ongeneeslijk ziek was. Ze leed aan een agressieve kanker. Margriet werd bekend als zangeres en werd daarna een echte televisiepersoonlijkheid. Ze stapte ook even in de politiek. Haar overlijden roept veel reacties op. Je hoort acteur Jacques Vermeijre over hun samenwerking.
2: We hebben het begin meegemaakt van onze carrière. Ik deed Sportcafé en Radio. Ze begon als zangeres, 88, 87. Mm-hmm. En lachen, hè? Sketchen, humor. Wij brachten humor. En alles relativeren. En dan deed ze Margriet aan zee. En ik was dan de warm-upper, maar ook met sketchjes. Dus wij hebben altijd samengewerkt. Altijd in een humoristische stijl.
1: Margriet werd 72 jaar. Over een uur zendt VTM de aflevering van Liefde voor Muziek van 3 jaar geleden uit, waarin Margriet centraal stond. Dat is de aflevering waaruit dat nummer Lekker blijven hangen komt. En de politiezones aan de kust krijgen deze zomer versterking van 25 extra agenten om problemen met transmigranten op te vangen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin aangekondigd. Steeds meer transmigranten proberen er de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken. Daarom trok de lokale politie enkele weken geleden nog aan de alarmbel om meer middelen te vragen. In totaal zijn er nu 359 bevestigde gevallen van ebola. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om 344 besmettingen in Congo en 15 in Oeganda. Er zijn ook 116 vermoedelijke gevallen. Het ebola-virus heeft ook al aan zeker 61 mensen het leven gekost. Volgens de WHO moet de contactopsporing nog beter. En er is ook nog geen vaccin of geneesmiddel waardoor de uitbraak moeilijk is tegen te gaan. Vanavond nog bewolkt met regen. Vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
0: Blijft er nog eentje over onderweg. Een file, daar heb ik het dan over, in de richting van Brussel op de A12. Gaat het traag tussen Aartselaar en Boom. Daar verlies je op dit moment een kwartier.
3: Y'all ready for this?
4: Dit is Club 90's. Met Jan Boom.

Tomorrow, ja, ons prijzenparadijs, opent dan weer de deuren. Sven en Anke belgen morgenochtend ook met Luc Appermond. Dat soort dingen staan er allemaal op programma. Dus Snap wordt op de winken bediend met Welcome to Tomorrow. Straks ga ik eens kijken welke sample Coolio heeft gebruikt voor zijn Gangster's Paradise. En of dat eventueel ook problemen heeft opgeleverd, net zoals dat de afgelopen dagen heeft gedaan. Of misschien is het voor één keer goed verlopen. Dat verneem je zo meteen na Ace of Base en deze van Gorky.

Ik denk dat er in de jaren 90 in ieder geval wel een paar meer Happy Nations waren dan dat die er op dit moment zijn. Ace of Base was dat met Happy Nation. Dus Coolio, daar gaan we het over hebben. Die kennen we natuurlijk van zijn gigantische hit Gangster's Paradise. En die gebruikte voor dat nummer het legendarische, ook al legendarische nummer Pastime Paradise van Stevie Wonder.

0: Ja, je hoort het, Pastime Paradise uit 1976 en Coolio met Gangsters Paradise. Het zit er duidelijk naast gelegen. Wat zeg ik? Het heeft er zelfs opgelegen als je het mij vraagt. Maar ook dat zorgde dus alweer voor de nodige problemen. Want Coolio en zijn producer die namen dat nummer op zonder vooraf toestemming te vragen aan Stevie Wonder. En toen Wonder de eerste versie van dat nummer hoorde, wilde hij absoluut niet dat zijn muziek in een gangsterlied zou worden gebruikt. Want zo noemde hij dat dan ook. Uiteindelijk, na veel vijven en zessen, gaf Stevie Wonder dan toch zijn toestemming. En waarschijnlijk voor heel veel dollartekens ook. Maar wel op één strikte voorwaarde. Coolio moest namelijk alle scheldwoorden en ook grof taalgebruik uit de tekst schrappen. En wat doe je dan als Coolio zijnde? En weten dat er waarschijnlijk een grote hit op de plank ligt. Hij ging ermee akkoord. Wat dus tot die iconische hit heeft geleid. En het werd een van de weinige rapnummers uit die tijd die volledig vrij was van grof taalgebruik. Als je de rest van die nummers zou horen van die rappers, dan zit daar hier en daar toch wel een scheldwoord in. Bij Coolio is dat dus uiteindelijk niet het geval. En dat was dus op aandringen van Stevie Wonder.
1: Club 90's.

Gangsters Paradise van Coolio met daarin dus de sample van Best Time Paradise van Stevie Wonder. Ik denk eigenlijk tijdens de opnames van dat nummer dat die Coolio regelmatig op zijn tong heeft moeten bijten. Om er toch niet af en toe een goede vloek of een scheldwoord door te jagen. Maar dat mocht dus niet van Stevie Wonder en heeft hij dan ook niet gedaan. Was duidelijk te horen aan die tekst. New Radicals die staan klaar en die mogen hun ding doen na deze Betty Boo doing the do.

0: potje ruzie maken duidelijk. We'll kick your asses. New Radicals waren dat met You Get What You Give. Ik heb één file die staat in de richting van Brussel op de A12 ter hoogte van Boom. De weg die zou daar afgesloten zijn door werkzaamheden. Op dit moment verlies je daar dus ter hoogte van Boom 10 minuten.
1: Club 90's met Jan Bosman.

Ondertussen ook al een hemelse held die Robert Miles, want in 2017 op 47-jarige leeftijd ook overleden. Maar zijn hits die blijven natuurlijk draaien. Deze week zeker als ze uit de 90's komen. En je hoorde One and One die hij maakte met Maria Naylor, die de zang verzorgde natuurlijk. Het komende half uur staat voor mij in het teken van het zoeken naar de perfecte laatste plaat in dit programma. Die jij mag voorstellen, en dat gebeurt dus elke dag. Nummers waarvan je denkt van lang geleden dat die nog op de radio zijn geweest, dus daar moet dringend verandering in komen. Liedjes waar je al de hele dag mee in je hoofd zit, die er maar niet uitkrijgt en die je moet horen op de radio vooral eer het helemaal tot rust kan komen in je hoofd. Dat soort dingen allemaal. Ze moeten vooral uit de 90's komen. Het moeten hits geweest zijn die iedereen een beetje herkent natuurlijk, want dat is ook wel belangrijk. Die mag je vanaf nu doorsturen via de Joe-app. En liefst zoveel mogelijk, hè. Titels, uitvoerders van liedjes die je graag wil aandragen, die ik eventueel zou kunnen draaien als laatste nummer van dit uur, die zijn meer dan welkom via de Joe-app. Dus gewoon daar openen, gratis berichten sturen en dan komt het misschien in orde. Misschien hoor je dan straks jouw favoriete 90's hit nog wel op de radio.

Peter André, One Hit Wonder, toch wel hier bij ons in Vlaanderen met Mysterious Girl. Voor alle duidelijkheid, de nummers die je doorstuurt voor vanavond, dat moeten wel 90s nummers zijn. Want heel veel mensen wagen zich aan andere decennia. Dat is niet de bedoeling. Nee. Het moet uit de 90s komen. Het moet lekker klinken, dansbaar eventueel. En dus een nummer waar we met z'n allen nog eens helemaal uit de bol kunnen gaan. Want we hebben dat vandaag echt wel nodig. Dus heb jij nog een idee? Stuur maar door via de Joe-app.

Tony Debard en The Real Thing, zo heette dit liedje. Een van de leukste winnende Eurovisie Songfestival liedjes werd in het allerlaatste jaar van de 90s de nummer 1 op dat Songfestival. En dat nummer, dat draai ik zo meteen nog eens een keer. Lekker meezingen kan dan.

Ja, ja, wij stuurden Like the Wind van Vanessa Schenitor naar dat Eurovisie Songfestival. En ja, we hebben het niet gehaald aan Charlotte. Die zong nog net iets harder en kreeg ook nog net iets meer punten dan onze Vanessa Schenitor. Zometeen een laatste plaat door jou gekozen. Wat het wordt, daar denk ik nog even over na. Ik heb nog 3 minuten de tijd en ondertussen draai ik deze van Desiree.

grote hit is natuurlijk Dreams. Maar dit was ook wel fijn van Desiree en You Gotta Be. Zeg, ik wil jullie bedanken voor zoveel inzendingen voor nummers die ik kan gebruiken als afsluiter van vanavond. Betekent ook dat er heel veel mensen nog luisteren, nog willen meedoen met het programma. Ook al denk je zo, oh, het is 9:30, ik wil gewoon rustig in mijn zetel zitten. Dat kan natuurlijk ook en genieten van de muziek. Maar voor de mensen die wel hebben gestuurd, heel erg fijn. En ik moet er dan uiteindelijk eentje uitpikken die ik ga draaien. In de hoop dat veel mensen daar blij mee zijn en akkoord mee zullen zijn dat ik er deze heb uitgekozen. Het is een nummer dat Karel heeft doorgegeven. Gestuurd. Die stuurt regelmatig nummers. Maar dit is zo'n nummer dat we bijna nooit meer op de radio horen en draaien. Ik heb het nog nagekeken. En er is geen spoor van terug te vinden. Dus blij dat deze Bizarre Inc. nog eens werd aangehaald. En dat ik ze nog eens kan draaien met deze I'm Gonna Get You. DJ Paul.

0: Ja, dit zat al heel erg ver in mijn gedachten. Bizarre Inc. en I'm Gonna Get You. Straks hadden we al een eerbetoon aan Margriet Hermans, maar dat gaan we zo meteen toch nog even verder zetten. Na het nieuws van 10 uur. Je hoort Julie Isabeau.
1: Goedenavond. Veel onduidelijkheid nog over de mogelijke klachten rond de chauffeur in Buggehout. Margriet Hermans wordt volgende week begraven en er is meer luxe vastgoed verkocht. De weduwe van de buschauffeur die betrokken was bij het dodelijke ongeval in Buggehout wist niets over de klachten over haar echtgenoot. Dat heeft de advocaat gezegd in VTM Nieuws. Het gaat dan over klachten over roekeloos rijgedrag. Je hoort advocaat John Maas.
2: Zij zelf heeft daar nooit enige notie van gehad dat daar problemen waren. Laat staan over een zogenaamd problematisch rijgedrag van haar man. Dat daar misschien op de werkvloer soms discussies waren. Ja, dat is denk ik een gegeven dat we overal wel kunnen plaatsen. Maar iets in de zin zoals vandaag wordt naar voren gebracht in de media, is voor haar helemaal nieuw en totaal onbekend.
1: Het is nog niet duidelijk of het ongeval ook veroorzaakt werd door roekeloos rijgedrag van de chauffeur. Het parket onderzoekt dat nog. De uitvaart van de zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans vindt volgende week woensdag op 10 juni plaats in Merksplas Kolonie. Dat laat haar dochter Céline weten. Het wordt een publieke plechtigheid. Margriet is vandaag overleden, amper 2 weken nadat ze bekendmaakte dat ze ongeneeslijk ziek was. Ze leed aan een agressieve kanker. Margriet werd 72 jaar. Vorig jaar zijn in ons land meer dan 2000 huizen en appartementen verkocht voor meer dan 1 miljoen euro. Dat is een record, dat is bijna 30% meer dan het jaar voordien. 3/4 van de miljoenen panden zijn in Vlaanderen verkocht. Je hoort vastgoedmakelaar Yves Dekkers.
3: Er zijn sowieso algemeen prijsstijgingen in het vastgoed op zich. Dat is overal wel zo het geval. We hebben ook gezien dat België een vrij stabiele markt is gebleven door de jaren heen. Dat is ook een voordeel hier van het kleine land dat we hebben. Als we dat vergelijken met de buurlanden zijn vrij snel naar boven gaan in prijsstijging, dan terug een drop gaat naar beneden. Dat is in België rustiger geweest. Wat toch geeft dat we dan stapsgewijs boven dat miljoen ook komen bij een aantal panden.
1: Vannacht wisselvallig met buien en minima rond 15 graden. Morgen buien met kansen op onweer bij maxima tot 18 graden. Vanaf vrijdag wisselend liever zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
0: Bijna 3:10. 1 file staat er nog altijd. Die staat in de richting van Brussel op de A12 ter hoogte van Boom. De weg die zou daar afgesloten zijn door werkzaamheden en je verliest daar op dit moment zo'n 10 minuten. Naar aanleiding van het overlijden van Margriet Hermans hoor je de komende 2 uur dus een heruitzending van het programma Zot Gedraaid uit 2020. In volle coronatijd dus. Margriet Hermans was toen te gast bij Chris Wouters.
4: Dit is Joe.
5: Met Chris Wouters.

0: Dag beste vrienden, een bijzonder goede zondagochtend en welkom hier bij Joe voor een nieuwe aflevering van Zot Gedraaid. Mijn gasten van vandaag is een zangeres en een televisiepresentatrice, een voormalige politica en een lerares van opleiding.
1: Klopt.
0: Sinds mensenheugenis is zij aanwezig in de media en je hoeft maar één seconde van haar uitbundige en aanstekelijke lach te horen om te weten dat zij het is. Mijn gast is één van de mensen bij wie je je meteen op je gemak voelt. Of ze nu op een podium staat te zingen, een talkshow zit te presenteren of gewoon aan de toog met jou een klapje staat te doen. Geïnteresseerd in mensen, dat is ze zeker. En ik weet niet hoe het bij u zit, maar als ze zingt van alle mooie mannen zijn zo lelijk als ik jou zie, heb ik de indruk dat dat toch speciaal voor mij bedoeld is. Ik kan ook verkeerd zijn natuurlijk. In elk geval heeft zij, net als andere wereldsterren als Adele, Oprah en Beyoncé, genoeg aan haar voornaam, Margriet. Heel benieuwd welke favorietjes ze voor ons uit haar platenkast heeft gehaald. Welkom, Margriet Hermans.
2: Dank u, Chris.
0: Dag Margriet, hoe
2: Hallo.
0: Gaat het met jou?
2: Heel goed, echt wel, ondanks de coronatijden, maar met mij gaat het goed.
0: Dat is goed, je ziet er ook uitstekend en gezond uit.
2: Echt waar?
0: Ja,
2: ah, super, dank u wel.
0: Ja, nee, en we zien jou nog heel veel in de media, Margriet, want hoe lang ben jij eigenlijk al bezig? Wanneer heb jij je eerste singeltje uitgebracht als zangeres?
2: Mijn eerste singeltje, dat was net op de valreep van 85, dus 86 eigenlijk.
0: Wauw.
2: Ja, heel wat geleden, hè.
0: Dat is al een...
2: Ik was toen 30 geworden. En ik herinner me nog heel goed dat ik zei... Oh jongens, toch. Iemand, de journalisten zeiden allemaal zo'n late roeping. 30, wie wacht er nu tot zijn 30ste? Ik zeg, ja, het moet ook een beetje lukken allemaal, hè.
0: Dat is waar.
2: Ik zeg, dat is Christus is een openbaar leven ook. Maar begonnen op 30. Ik zeg, ik hoop alleen dat ik het wel langer volhoud.
0: En zulks is geschied.
2: Absoluut.
0: Margriet, ja, jij bent natuurlijk, de meeste mensen kennen jou natuurlijk als zangeres, maar zeker ook als televisiepresentatrice. Ook als politica na zoveel jaar. Waar heeft jouw hart gelegen het meest?
2: Elke keer als ik me ergens voor engageerde, heeft mijn hart daar gelegen.
0: Ah ja, dus als je zangeres was, was je zangeres?
2: Als ik op een podium sta, ga ik daar 200% voor. Ben ik presentatrice op tv, ga ik daar ook helemaal voor. Ben ik te gast in een radioprogramma, dan ga ik daar ook helemaal voor, Chris. En ook de politiek, hoe raar het ook mag klinken, ja, daar was ik echt van gebeten. En ben ik eigenlijk nog van gebeten, maar ik ben niet meer actief.
0: Ja, want jij ging daar wel voor, hè?
2: Echt wel. Ja, ik heb daar heel, heel hard aan gewerkt, maar het is een vrij ondankbare taak, want ineens degradeer je van populaire BV naar pispaal.
0: Ah ja.
2: En ik moet zeggen, dat is psychologisch wel even een aanpassing.
0: Ja. Met dank aan de sociale media.
2: Ja, ja. Absoluut.
0: Margriet, we zijn hier natuurlijk om over jouw favoriete muziek te spreken.
2: Ja.
0: Ik vermoed, na zo'n rijk leven, dat een bijzonder uitgebreide catalogus zal zijn.
2: Wel, het zit vol met tegengestellingen. Je gaat dat zien. Ik ben iemand die eigenlijk in veel muziekgenres wel iets ontdekt, waarvan ik denk van verdomme, dat is... Er zijn heel veel muziekgenres, dus je gaat dat ook merken, hè, Chris.
0: Jij bent in de Noorderkempen opgegroeid.
2: Mm-hmm.
0: Hoe was het toen je jong was? Was er veel muziek?
2: Ja, er was toch wel veel muziek, maar niet zozeer in mijn leven.
0: Was er bij jou thuis veel muziek?
2: Nee, wij waren bakkers, hardwerkende mensen. En de enige muziek die er bij ons was, dat was eigenlijk... meer klassieke muziek. En mijn vader luisterde altijd naar Radio 1. Hè, naar de beursberichten en zo van die zaken. En dat was een beetje saai. Ja, ik luisterde daar niet echt naar. Ik was daar ook niet echt mee bezig. Ik was zelf wel bezig met mijn blokfluit en met mijn gitaar en die dingen wel. Dus de gemakkelijke singer-songwriters waren mijn helden.
0: Ja,
2: de Bob Dylans, de Leonard Cohens, maar op. Dat vond ik allemaal geweldig.
0: Dan spreken we over, ik gok mid jaren 60. Jij bent in 54 geboren.
2: Ja, en ik ben eigenlijk pas tot muziekbewustzijn gekomen, denk ik, in de jaren 60.
0: Ja. Dat is normaal, hè, in je tienerjaren. Op een gegeven moment is de jonge Margriet toch zodanig gek van een bepaald plaatje. Dat is traditioneel waar we hiermee beginnen, bij Zot Gedraaid. Je eerste aankoop.
2: Ja.
0: Het is voor de iets jongere luisteraars onder ons. Vroeger moest je dus naar een winkel waar ze muziek verkochten.
2: Nu
0: is dat tik, tik, tik op je telefoon of wat dan ook op je computer. En er is overal muziek. Maar vroeger moest je echt
2: geld sparen. Inspanning doen.
0: En dan ergens naartoe gaan.
2: Dan was
0: een soort beloning ook. Hè,
2: ja, wat dan thuis vroeg je mama of moeder, mag ik nu zo eens een plaatje gaan kopen? Maar toen had ik wat zakgeld, want ik heb dat plaatje niet te geloven, Chris, in Londen gekocht.
0: Allee.
2: Ja, ik was toen op taalkamp in Londen en ik hoorde dat plaatje daar en ik zag dat plaatje. Ik denk, dat moet ik hebben.
0: We spreken over Martha en de Vandellas. Mm-hmm.
2: Geweldig, hè? Ik vond het echt geweldig. Ja, dat ging helemaal uit de bol op Martijn de Vandellen.
0: En het Dancing in the Street is het.
2: Dancing in the Street. Ja, gaat wel horen. Ik denk dat veel mensen dat nog wel kennen.
0: Dat is de typische Motown sound van toen, eigenlijk.
2: Hè? I loved it. Oh, ik was helemaal weg van de Motown sound van toen, ja.
0: Kijk, we gaan gewoon even terug. Het is 1965 toen dat uitgekomen is. Dus vermoedelijk was jij toen 11 of 12 jaar.
2: Ja, klopt. Ik was 12 jaar, denk ik.
0: Een zeer jonge Margriet die al in het Engels begot in Londen aan het rondlopen was.
2: Ja.
0: En het volgende plaatje kocht. Martha and the Vandellas en Dancing in the Street.

0: enthousiast meezingende de Margriet bevindt zich hier in de studio.
1: Ja, ik zit
0: geweldig plaatje, Dancing in the Street. Ja. Nog een heerlijke cover geweest in 1985 van Jagger en Bowie.
1: Ja, ik was eigenlijk een beetje vergeten, schandalig. Maar nu dat jij het zegt, herinner ik me. Dat was ook een geweldig succes toen.
0: Ja, voilà, kijk. Oké, Margriet, het bleek toch een moeilijke keuze te zijn af en toe. Bijvoorbeeld voor je favoriete zanger en zangeres.
1: Ja, ja, absoluut. Ik vind dat altijd zo delicaat en ook zo moeilijk. Want alles heeft zijn charme. Maar als ik het nu puur technisch, geluidstechnisch, qua stem heb... Ik had oorspronkelijk gekozen voor Ming DeVille. Omdat ik een wilde fan ben. Maar ik hoop dat we later in het programma er nog tijd voor krijgen.
0: Zeker.
1: Maar dan dacht ik, nee Margriet, ik moet consequent zijn. Want ik vind een van onze beste stemmen in Vlaanderen... En laat me maar zeggen België... Is volgens mij Bart nog altijd de stem van Paul Michiels.
0: Ah, uiteraard.
1: Voilà. Ik vind, niemand heeft ooit... Daar neemt niet het talent weg van anderen, hè, want er zijn nog aangename stemmen. Maar zoals hij in de tijd al in zijn vorige groep, waarvan de naam mij ontsnapt, mijn echtgenoot weet dat allemaal. Octopus.
0: Octopus.
1: Weet je nog?
0: Ja.
1: Ik vond, hij was toch die stem ook van Octopus.
0: Toen ook met lang haar en zijn,
1: ja,
0: zijn
1: ja,
0: baard en
1: ja,
0: zo.
1: Ja, maar hij presenteert dan ook nog goed. Maar ja, dat heeft hij aangenaam meegenomen. Maar ik vind nog steeds wat die man op zijn leeftijd, want we mogen dat toch niet vergeten. Hij is toch al het een en het ander. Hij is ouder dan ik, dat weet ik. En nog steeds heeft die man zulk een innemend, warm, uniek stemgeluid. Zo lopen er in Vlaanderen geen 10 mannen rond, denk ik.
0: Nee, dat vind ik ook. Als je een miljoen mensen hebt die geboren worden, dan is er misschien eentje die met het stemtimmeren van Paul Michiels
1: echt
0: geboren
1: wel,
0: wordt.
1: Echt wel.
0: Een cadeautje van moeder natuur.
1: Ja, dat is echt wel. Dank u.
0: Maar hij zingt ook. Ik bedoel, hij gebruikt het ook. Hè. Je moet er wel wat mee doen. Hè.
1: Ja, maar dat doet hij ook. Hè. Zelfs als we geen bekendheid zijn, dan zou hij nog bekend worden, denk ik. Want met zulke stem, het is ongelooflijk. Hij heeft een, ja, dat is toch wel een talent dat je zomaar meekrijgt, zoals je net zei. En waar hij dan toch wel heel handig en heel goed gebruik van gemaakt heeft. Gelukkig voor ons, want we hebben mee kunnen genieten.
0: Dat is waar. En bij de zangeressen, Margriet, wie heb je daar gekozen?
1: Ik moet even terug spieken, want dat is ook weer zo'n moeilijke keuze. Hè.
0: Luister jij anders naar zangeressen dan de doorsnee persoon, omdat je zelf ook zingt natuurlijk?
1: Ja, zeker en vast. Ja. Je kijkt ook anders naar een tv-programma als je zelf tv gemaakt hebt. Hè. Het wordt allemaal wat moeilijker en je wordt wat kritischer.
0: Je kent de trucken.
1: Ja, voilà. Ja. En dan denk je soms van, En soms denk je, wauw, hoe eenvoudiger voor mij, part hoe beter. En dat is ook bij deze zangeres, ook Belgisch natuurlijk, want ik vond dat ik Belgisch moest kiezen. Axel Red, als ik eraan
0: Axel Red.
1: Ja, ik vind Axel Red niet alleen haar stem, hoe moet ik het zeggen? Het is niet alleen haar stem, maar die past volledig in het plaatje, bij haar genre. Ze schrijft ook heel veel zelf en dat hoor je. Die stem nestelt zich in haar eigen repertoire. En dat Franstalige, ik vind ze zo goed. Ik vind Axel geweldig goed.
0: Het is ook een persoonlijkheid, hè?
1: Ja, toffe madame ook om mee te praten en over haar kinderen en over haar leven. En, I love her. Ik vind haar geweldig. Echt wel.
0: We gaan luisteren, Margriet, naar jouw favoriete zangeres Axel Red en Parce que c'est toi. Maar eerst je favoriete zanger of één van je favoriete zangers. Paul Michiels, maar samen met Jan Leijers en Soul Sister natuurlijk. En Locks and Keys.
1: All right.

0: schitterende muziek van Axel Red. En français.
1: Oui.
0: Ça te plaît, Marie,
1: oui.
0: Le français? Oui.
1: Je ne sais pas si tu sais, mais je suis professeur de français.
0: Ah ben non.
1: Oui, j'ai toujours été.
0: Ah mais je ne savais pas.
1: Si, mais maintenant je n'enseigne plus. Hein. Je suis à la retraite.
0: Enfin, dus kortom, samengevat en vertaald, beste vrienden, Marguerite is lerares Frans van opleiding.
2: Ja,
0: dat, ik wist dat je lerares was, maar ik wist niet dat het Frans was. Super, hè?
1: Ja, geschiedenis en Frans. En ik moet zeggen, Axel is ook een van die meisjes, die is van Hasselt. Maar in Hasselt is er ook zo'n kleine elite die Franstalig geweest is. Zo.
0: Ah, ja.
1: En zij is daar eigenlijk kleindochter van. Vandaar ook, die hebben thuis... Zij is tweetalig opgevoed en je voelt dat ook. Ze kiest die woorden zo mooi. Je kan niet anders dan Franstalig zijn of opgevoed zijn om zulke mooie woorden te kiezen.
0: Ja, dat is waar. Marguerite, we gaan over naar jouw favoriete band. Was dat een moeilijke keuze?
1: Dat was niet zo'n moeilijke keuze, omdat ik ga eens kijken in onze regio. Ik heb altijd heel veel sympathie gehad, ook voor de Scabs, want dat is mijn keuze. De Scabs zijn van de Kempen, als ik het zo mag zeggen.
0: Diesten.
1: Van Diesten, joh. Ja, dat is nog net het randje, want dat begint al Brabant te zijn. Maar toch, die hebben leuke dingen gemaakt. Ik ben ooit ook naar een concertje van hen geweest in Turnhoutse. En ik heb daar zo van genoten. En ik denk, dat is iemand van onze regio. En toen waren die helemaal niet zo bekend, want de mensen in de zaal reageerden zo van, Marguerite, kende jij die? Ik zei, wel leuk mannen. Nu ben ik de titels vergeten, maar die zongen toen toch wel, die hadden toch een hitje of 3-4. En die présence, ik moet zeggen, de Swinne, die deed dat goed en hij had een geweldige band. Maar zoals je zegt, straks suggereerde, die band heeft wel heel wat meegemaakt. Hè?
0: Ja.
1: Wisselingen, die hebben wel wat pech gehad eigenlijk. Hè?
0: Ja,
1: ziektes, qua uitvallen.
0: De eerste bassist Fons Simons, de geweldige mens. Fons Simons is overleden. Hè?
1: Ja.
0: En dan Berre Bergen, dat was daarna Bergen bassist.
1: Ook, ja. Ja,
0: die is ook ziek geworden.
1: De fenomenale, toffe, sympathieke Willy is
0: absoluut
1: ook bij hen geweest. Die is ook weg. Dus hij heeft wel moeten... Maar hij heeft nu ook weer terug sympathieke muzikanten. Want ik heb ze ontmoet onlangs. En ik moet zeggen, hij doet dat toch goed, te winnen. Hij doet dat wel heel goed.
0: Ja, Gieswine is een beetje de Scabs natuurlijk.
1: Ja, hij is het gezicht. Hè,
0: enfin, samen met Willy, maar...
1: Ja.
0: Mogen we zeggen dat de Scabs toch een beetje de Vlaamse Rolling Stones zijn?
1: Een beetje wel, ja. Rolling Stones waren misschien nog iets, moet ik zeggen, agressiever soms in hun muziek. Swinnen is zachtaardiger.
0: Ja.
1: Dan een andere.
0: Als persoon of in zijn muziek?
1: Ik denk als persoon en ook
0: misschien
1: in zijn muziek. Want dat kan niet anders. Je muziek straalt ook een beetje in je persoon uit. Dus dat kan ook niet anders. Hè?
0: Dat is waar. In elk geval, de Scabs, Belgische band om fier op te zijn.
1: Geweldig.
0: En schitterende keuze, Marguerite. Zometeen gaan we luisteren naar de Scabs en You Don't Know.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
4: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
3: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
5: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Joe.
8: Zot gedraaid. Met Chris Wouters
9: en Margriet Hermans.

0: De Scabs waren dat en Don't You Know. Maar weet, we gaan over naar jouw favoriete song. Mm-hmm. Bij mij verandert die om de 2-3 uur, moet ik zeggen.
1: Bij mij ook
0: vanaf
1: wel.
0: Wat er op de radio passeert.
1: Ja, ja, maar dat is bij mij ook wel. Dat is ook wel, want ik had net zo goed Ed Sheeran kunnen pakken of weet ik veel. Maar ik ben...
0: Maar je hebt een jonge en beloftevolle groep gekozen.
1: Ja, voilà. Maar ik ben nogal iemand, ik ben fan van wat er op eigen bodem gemaakt wordt. En ik vind, als iets goed is, moet dat ook beloond worden. We gaan daar soms te snel over. Er worden wel heel mooie dingen gemaakt in Vlaanderen. En een van die nummers die voor mij echt zo mooi zijn, mooi geïnterpreteerd. Dat zijn jullie, Chris Clouseau. Echt waar. Ja, dat ze de mooiste is. Dat vind ik zo. En eigenlijk is dat een heel macho liedje. In die zin van dat die gast exact weet wat zijn vrouw of zijn lief graag heeft. En ik vind dat eigenlijk zo raak. Zo goed geschreven, zo goed geformuleerd. Ik vind, dat is een liedje waar ik nu nog steeds van geniet.
0: Ja, het is een schitterend nummer. Ik mag het zeggen, want het is geschreven door Jan Leijers.
1: Ja, blijkbaar. Hè? Ja. Ik heb dat ook achteraf gezien.
0: Maar
1: ja.
0: Wat nog veel straffer is,
1: ja.
0: De kleine smerel op Jan Leijers.
1: Oh.
0: Hij had wel al dingen in het Nederlands gedaan. Ik denk voor muziek, voor wat theaterdingen of zo. Maar hij had eigenlijk nog nooit zo popmuziek in het Nederlands gemaakt. Dus wij vroegen hem op een gegeven moment van Jan, heb je geen zin om een liedje te schrijven voor ons volgende album? En hij dacht, ah, Nederlands, dat wil ik wel eens proberen.
1: Ja.
0: En dus dat ze de mooiste is, is het eerste echte popnummer dat hij in het Nederlands heeft geschreven.
1: Oh nee, want hij heeft later ook een cd uitgebracht, ja. Zelfs met Nederlandstalige liedjes.
0: Maar als je dan die tekst, ik bedoel, wij zitten daar maar al jaren te wringen en te vroeten met teksten. En de Jan, die neemt dan een blad papier
1: zo
0: en die
1: mooi.
0: Schrijft gewoon dat ze de mooiste is. Dat is dan zijn eerste echte Nederlandstalige poptekst.
1: Kijk, jullie hebben hem geïnspireerd om in het Nederlands te gaan schrijven. Ik vind het geweldig.
0: Ja, hij heeft ons in elk geval een fantastisch cadeau gedaan met die song.
1: Een heel mooi liedje. Ja. Absoluut.
0: Een mooi nummer. We gaan eens luisteren, hè. Naar Clouseau, ik heb dat lang niet meer gehoord. En dat ze de mooiste is.
1: Ja, oké. Okay.

0: Ja, jouw Frank zit hier gewoon bij in de studio, want jullie zijn volgens mij soortement onafscheidelijk.
1: Echt wel, ja.
0: Dat hoe schoon is dat?
1: Ja, geweldig, ja. Dat je op die leeftijd nog iemand tegenkomt die de ware liefde is. Ik had net opgegeven, nu denk ik, was zich die gasten die ik gehad heb en zelfs die dames die ik gehad heb, goh, was oké, maar net niet oké genoeg. En dan dacht ik van, ja, nu hoef ik niet meer, ik ga ik alle kinderen maken, dan ben ik zover al. Dan kom ik net een man van mijn leven tegen. Het kan soms raar keren in het leven, hè, Chris?
0: Je hoort dat vaak, hè, op het moment dat je stopt met zoeken,
1: ja,
0: dan
1: ja,
0: ineens gebeurt er iets.
1: Stapt hij zo mijn leven binnen, geweldig. Het is ongelooflijk.
0: Hoeveel jaar geleden is dat, Margriet?
1: Ja, dat is 26 jaar geleden.
0: Wow.
1: Dat gaat volgend jaar 27 jaar geleden zijn. En dit jaar zijn we dan 20 jaar getrouwd. We hebben dat willen vieren in november, maar ja, helaas met die corona hebben we dat allemaal moeten annuleren. Ja. Want we zouden dat eigenlijk in het dorp gedaan hebben, op de plaats waar ook ons trouwfeest was, in het Gravenhof daar. Maar ja, die zitten ook met de problemen van sluiten en het hotel is dicht. En dan hebben we gezegd, ja, we gaan het maar niet doen, we gaan dat volgend jaar doen.
0: Volgend jaar, ja. Allen daarin.
1: Ja, absoluut. Ja, allen daarin niet, maar degene die wij willen. Hè.
0: Had muziek er iets mee te maken toen jullie elkaar leerden kennen?
1: Wel, ik moet zeggen, Frank kent veel meer van muziek dan ik. Dus Frank was wel iemand die geregeld naar concertjes en zo ging. Maar naar Margriet Hermans was hij nog niet geweest.
0: Oei, oei, oei,
1: hij zag mij. Ja, hij zag mij op tv en hij vond, ja, het is een dik madamtje. Maar zo'n dik madamtje zie ik wel zitten. Daar wil ik wel eens in bijten. En ja, ik vond dat heel raar. En ja, kijk, hij heeft mij dan benaderd. Ik weet nog goed. In Brugge stonden wij met de loterij, met een show. En ja, ik kende hem helemaal niet. En toen kwam naar voren nadien, zo heel bescheiden, van kunnen we straks iets gaan eten? Ik zeg, ja, maar dat is moeilijk, want wij gaan altijd met de groep eten. Ik zeg, we spreken eens apart af, doen we wel. Maar ik was een beetje achterdochtig, want je weet hoe dat is, hè, Chris. Als je een bekende Vlaming bent, moet je een klein beetje selectief zijn in de keuzes van mensen waar je zomaar mee op stap gaat. Hè. En dan, ja, dan hebben wij eens gebeld en toen leek dat allemaal wel aannemelijk. Ik was wel zenuwachtig, maar dan zijn we uiteindelijk toch hebben de eerste afspraak gemaakt in Brugge zelf. En dan zijn we samen iets gaan eten en ja, dat klikte meteen. Ik weet nog heel goed wat ik besteld had zelfs. Garnalen. En ik moest die met mijn scampi's, ik moest die met mijn hand pellen. En hij keek zo naar mij van, oh, doet hij dat? Want hij heeft daar een vreselijke hekel. Dus hij heeft die garnalen niet genomen, maar ik wel. En dat was zo romantisch. En dat was juist op dat moment een dikke, dikke hit die toen altijd er altijd was. En ik dacht, verdomme, het gaat toch niet waar zijn zeker? Dat was Dromen zijn bedrog.
0: Oh.
1: Hè? Van die Marco Borsato. Ik
0: maar
1: zeg,
0: Dromen
1: allee,
0: waren geen bedrog.
1: Maar het waren geen bedrog. Voilà,
0: Borsato is verkeerd.
1: Absoluut. Marco, you're wrong, jongen. Het is helemaal fout, want Dromen zijn geen bedrog. Het kwam allemaal uit. Het plaatje klopte helemaal.
0: Hier is Marco Borsato.

0: Dromen zijn bedrog, zegt Marco Borsato, maar Margriet is het daar duidelijk niet helemaal mee eens. Want dit nummer was een grote hit op het moment dat zij haar liefde Frank leerde kennen. Hebben jullie ook zo een liedje dat jullie echt samen delen? Dat, waar we allee, veel koppels hebben dat ze zeggen, oh, dit is ons liedje. Vaak een paar zo van, dit is echt onze muziek.
1: Ja, echt wel. Maar zo hebben wij in de auto, iedereen lacht altijd met ons. We hebben nog een cd-speler in de auto. Want zullen zegt, mama, wie heeft er nu nog een cd-speler?
0: Ik heb nog een cd-speler.
1: Ook?
0: Ik heb daarvoor moeten bijbetalen.
1: Ja, ik ook,
0: want
1: dat is... Ja.
0: Nee, maar soms krijg je dingen, nog even, ja, mensen die een song voorstellen of zo. Soms gebeurt dat nog op cd.
1: Voilà, en waar is de ideale plek om dat op je gemak te beluisteren, Chris? Dat is toch in de auto. Dus vaak hebben wij hebben een hele collectie, ik durf bijna niet zeggen wat er allemaal tussen zit. De meest uiteenlopende muziek, maar we pakken toch, we grijpen eigenlijk toch bijna altijd naar diezelfde cd. En dat is die cd van Guns N' Roses. We zijn daar alle twee nog enorme fan van. En dat bepaald nummer, September of November Rain.
0: November Rain, ja.
1: November Rain.
0: September Rain mag ook.
1: Mag ook, maar ja, het is nu in november, ja, oké. Okay. Maar ik vind het geweldig, dat nummer. En dat blijft goed, echt wel. En Frank heeft dan ook nog Led Zeppelin en zo erin zitten. Zijn keuze was echt mannenmuziek en ik heb meer de vrouwenmuziek.
0: Maar ja.
1: En ja, en dan genieten wij daar met twee van. En dan zit dat steenhard, maar Frank zit daar vooral heel hard. En dan, ja,
0: dat soort muziek, dat moet ook een beetje luider staan.
1: Ja. Ah, dat moet
0: binnen
1: echt,
0: te laten komen.
1: Voilà, dat moet onder uw huid komen. Dat is zo'n fantastisch nummer. Echt wel.
0: Het is een lange song, hè?
1: Ja, ik weet het.
0: Bijna
1: weet
0: acht
1: het.
0: Minuten. Ja. En een ballad, zoals voor zoveel heavy metal bands of hard rock bands.
1: Als die dat
0: is het
1: doen...
0: Dan, is het dan een ballad die je echt naar het heel grote publiek doet doorbrengen? Met Alec had dat ook, met, hoe heet u een song nu weer...
1: Met een echtgenoot gaat dat weten.
0: Nothing Else Matters.
1: Oh ja, Nothing Else Matters.
0: Ja, dat was ook, Metallica was super populair bij de hardrock fans, maar naar het echt grote brede publiek hadden ze dat nog niet. En er zijn ook zo bands geweest, Scorpions, Still Loving You.
1: Just.
0: Ook echt. Het zijn dan de ballads die het doen die, echt
1: ja, maar die schrijven van die ongelooflijke ballads, die dan toch ook genoeg kloten hebben, sorry voor het woord.
0: Ja, inderdaad.
1: En dat slaat in bij de mensen, want dat gaat recht naar je hart. En ja, dat klopt wat je zegt. Wij denken dikwijls, allee, je hoort heel veel Vlaamse zangers die ballads maken, dat je denkt van, goh, weer zo ene, 13 in een dozijn, dank u wel, hoeft niet, ze zullen er zelf wel deugd van hebben, maar als je dan die mannen, ja, maar dat is ook belangrijk, hè?
0: Dat is waar.
1: Maar als je dan die mannen hoort, eigenlijk de grootste ballades zijn gemaakt door rockzangers. Rockbands, het is wat jij zegt.
0: Ze hebben ook vaak dan zo'n een hardrock stem die nog een klein beetje extra cachet geeft. Hè,
1: echt
0: als,
1: wel.
0: Als Aerosmith, als Steven Tyler, Don't Wanna Miss a Thing zingt.
1: Oh my god,
0: dat komt toch iets harder binnen. Zo,
1: en ik was daar ook nog van Bon Jovi, maar dat mag ik jullie zeggen, want mijn echtgenoot vindt dat een nep. Maar ik vond die ook wel niet.
0: Maar dit is jouw show, je mag hier alles zeggen.
1: Voilà, ik was ook fan van Bon Jovi, dus ik heb een beetje zitten twijfelen, maar als het echt gaat over ons twee, ja, dan moet ik natuurlijk kiezen voor Guns N' Roses.
0: We luisteren naar November Rain.

0: als een leeuw in een kooi zat Willy Sommers gevangen.
1: Ja.
0: En dat is jouw favoriete meezinger, Margit.
1: Ik vind, als hij dat zingt, dat nummer, dan gaat toch heel de zaal uit de bol. Dat was zo de, hoe moet ik het zeggen, de herontdekking van Sommers in Vlaanderen.
0: Ja,
1: dat was een van die nummers.
0: Met 10 om te zien, hè? Met,
1: ja, echt wel. Hij kreeg toen ook 10 om te zien. En daar was dat nummer bij. En dan nog een ander heel bekend. Laat de zon in je hart of zoiets. Maar dat was zo de nieuwe Sommers die eraan kwam. En ik vond die producties en die nummers, kijk hoe en nog, hè, als hij dat zingt als een leeuw in een kooi. Ah ja, dan ben ik een leeuwin die uit de kooi ontsnapt. Ja.
0: Ben jij overigens een grote meezingster? Als je dan met Frank in de Wagen naar jullie uitgebreide collectie zit te luisteren, wordt er al eens meegebruld?
1: Toch wel. Ja. En Frank soms ook. Maar ja, ik ben wel iemand die meebrult met soms met... Maar vooral met live concerten, hè.
0: Nou ja.
1: Als ik zo iemand live hoor zingen, dan ga ik er soms wel helemaal uit de bol. En dan denk ik zo, men zal leuk, maar ik doe dat niet alsof dat de eerste keer is. Jawel, soms is dat de eerste keer dat ik dat live hoor. En dan ben ik er, soms ben ik dan zwaar ontgoocheld van sommige zangers.
0: Je vertelde mij net tussen de bedrijven door, Margit, dat je eigenlijk niet zo graag naar live concerten gaat.
1: Nee, ik doe dat eigenlijk.
0: Ik ging jou vragen naar jouw favoriete concert.
1: Oh ja, ik ben er wel een paar keer geweest.
0: Is omdat er zoveel volk is dan? Of?
1: Ja, ik hou niet van een plaats waar veel volk is. Ik mis de Elisabethzaal in Antwerpen.
0: Ja. Dus liever een klein zaaltje.
1: Kleinschaliger.
0: Jij hebt Ming de Vil op je lijst gezet.
1: Ja, want die heb ik gezien in de Warande bij ons. Een van zijn laatste optredens, waar hij nog te doen was. Want hij is helemaal beginnen flippen op het einde van zijn leven. Er was echt wel een klein beetje een hoek af. Maar misschien moet dat ook wel bij een artiest, ik weet het niet. Maar ik ben er ook altijd heel grote fan van geweest. Ik heb het daar straks al eventjes aangehaald. En hij kwam bij ons in de Warande. Ik denk, fuck, ik zeg tegen Frank, daar moeten we nu toch echt wel naartoe. Want dat wordt de laatste, een van zijn laatste concerten. Dus ja, ticketjes gekocht daar naartoe. En ik had chance, ik zat op de vierde rij of zoiets. Dus ik denk zo dichtbij, wow. Enfin, dat begon, ik heb daar ontzettend van genoten. En het kwam op het einde kwam de ene hit na de andere. En ik werd helemaal zo, kwam ik in ja, trance is een sterk woord. Maar ik ging er zo helemaal in op, dat ik begon mee te zingen met die liedjes die ik kende. En de mensen in de zaal, zo dacht, ze hebben die maar gezegd, want die is getikt. Want ik was toen al een bekende Vlaming. Je kent dat, hè. En helemaal op het einde kon ik me niet houden. En ik vloog naar voren tegen het theater. En er kwamen nog een paar mensen mee met mij. En wij zo vlak voor hem. Zo. En hij werd zo, hij was zo verschoten van mij. Ik keek me zo aan van, wow, wat is dat hier? En hij kreeg toch wel een roos zeker, die zo in een vaas stond op de piano. Hij gaf mij die roos. Is dat geen fantastisch concert geweest?
0: Ah, dat zal wel zijn.
1: Oh my god.
0: Je hebt gewoon
1: favorite
0: bloemen gekregen van Willy de Vil.
1: Ja, oh zeg, ik zal het nooit vergeten.
0: Kijk,
1: nooit.
0: Kom, we luisteren nog eens naar hem. Each word's a beat of my heart. Mm-hmm.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De Kamercommissie Financiën heeft de fiscale hervorming van de federale regering goedgekeurd. Daarin staat onder meer een versterking van de werkbonus en een belastingverlaging voor alleenstaanden. En de fiscale voordelen bij werkloosheid worden afgebouwd. De regering wil dat wie werkt beloond wordt. De hervorming is nu in eerste lezing goedgekeurd. Als dat ook in tweede lezing gebeurt, dan kan de Kamer er definitief over stemmen. De weduwe van de buschauffeur die betrokken was bij het dodelijke ongeval in Buggenhout wist niets van de klachten over haar echtgenoot. Dat heeft de advocaat van de weduwe gezegd in VTM Nieuws. Het gaat dan over klachten over roekeloos rijgedrag. Je hoort advocaat John Maas.
2: Zij zelf heeft daar nooit enige notie van gehad dat daar problemen waren. Laat staan over een zogenaamd problematisch rijgedrag van haar man. Dat daar misschien op de werkvloer soms discussies waren. Ja, dat is denk ik een gegeven dat we overal wel kunnen plaatsen. Maar iets in de zin zoals vandaag wordt naar voren gebracht in de media, is voor haar helemaal nieuw en totaal onbekend.
1: Het is nog altijd niet duidelijk of het ongeval veroorzaakt werd door roekeloos rijgedrag van de chauffeur. Het parket onderzoekt dat nog. En opgelet als je vannacht van op de E313 naar de Antwerpse ring richting Nederland moet, want daar is de weg afgesloten door de Oosterweelwerken. Vannacht wordt de openstelling van twee nieuwe delen van de tijdelijke bypass voorbereid. Je moet er de omleiding volgen via de E313 richting Gent en Brussel en dan keren ter hoogte van Berchem. De weg is er nog tot 5 uur morgen vroeg afgesloten. Vannacht wisselvallig met buien en minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. En vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
3: Naar aanleiding van het overlijden van Margriet Hermans hoor je hier op Joe een heruitzending van het programma Zot Gedraaid uit 2020, waarin presentator Chris Wouters Margriet Hermans te gast had.
0: Dit is Joe met Chris.

0: en tot mijn grote vreugde nog steeds met de enige echte Margriet, die hier onze Joe Studio komt opfleuren vandaag. Margriet, we beginnen ons tweede uur altijd met Nederlandstalige muziek.
1: Ah, oké.
0: Ik vraag dan ook meestal aan mijn gast of gasten, luister jij veel naar Nederlandstalige muziek? Maar als ik hier het eerste uur even overloop, wat we net achter de rug hebben, dan is dat een retorische vraag in jouw geval, hè?
1: Ja, ik luister heel graag naar muziek van eigen bodem, omdat ik benieuwd ben met wat is de Vlaming aan het maken? Wat maakt de Belg? Want het is meestal ook vaak Belgisch. Mm-hmm. Ik vind dat ook belangrijk, want ik blijf erbij. Elk volk heeft zijn eigenheid. Nu kunnen wij ons laten inspireren door de Engelse folk. We kunt u laten inspireren door rock and roll bands. Maar toch blijft iets Belgisch. Zelfs al is dat internationaal, hè, dan hoor ik op een of andere manier dat is Belgisch. En we mogen die eigenheid niet verliezen. Vandaar dat ik fan ben van eigen muziek. Maar ik ben ook fan van internationale muziek. Hè, absoluut, ik wil me daar niet op vastpinnen. Maar ja, ik geniet daar toch wel van. En een goede Nederlandstalig liedje, je begrijpt goed wat ze zeggen. Hè? Dus ik vind dat
0: wel waar. Dat is waar. Jij hebt als een van je favoriete Nederlandstalige songs, zullen we maar zeggen, ja, de koning van het Nederlandstalige lied gewoon gekozen, Wiltura.
1: Ja.
0: Daar kan je niet langs
1: gewoon.
0: Daar
1: kun je toch gewoon niet langs, vind ik. Nu ben ik heel eerlijk, als jong meisje was ik absoluut geen fan van Tura. Ik denk, wow, jongens, wat die mensen kan nauwelijks spreken. Zo kende dat de klassieke kritiek die ik had. Dat kwam niet binnen. Dat kwam bij mij niet binnen. Maar opeens komt die Tura daar. Want die man die herontdekt, of her. Wacht, hoe moet ik dat zeggen? Die vindt zichzelf geregeld terug opnieuw uit. Hè? Dat is denk ik zijn talent. En dus op een bepaald moment komt hij daarop met die CD. Waar onder andere Vergeet Barbara op staat. Mm-hmm. Centraal Station. Ik weet niet meer hoe die CD heet. Maar dat zijn allemaal stuk voor stuk nummers die bij mij wel binnenkwamen. En ik denk, verdomme, die Tura. Hij kan het toch wel, hè? Hij heeft het toch wel. Hè? En dus ik vind, als je over Nederlandstalige muziek praat in Vlaanderen, dan kunnen we niet voorbij Wiltura.
0: Absoluut.
1: En dus dit nummer ook vind ik zo geweldig. En ik weet nog, in die tijd ging hij alle dagen nog joggen met de gewezen baas van het casino van Middelkerken, Ramant.
0: Met Luc Ramant.
1: Ja, die waren heel erg close, heb ik mij laten vertellen. En dat gebeurde ook, want ik zag ze vaak samen wel eens dineren daar in het restaurant. En ze gingen samen joggen. En dat is raar. Elke keer als ik dat nummer, die Noorderwind, hoor, dan moet ik daaraan denken, aan dat joggen. En ook, ik heb ooit eens een tournee willen maken met al my favorites. En daar zat ook de Noorderwind bij.
0: Kijk, dat is reden genoeg om hem in jouw lijst te zetten.
1: Voilà.
0: Wiltura en de Noorderwind. MUZIEK.

0: Wiltura en de Noorderwind. En Margriet heeft het beeld van Wiltura joggend langs de dijk aan de kust.
1: Wel,
0: in de Noorderwind.
1: In de Noorderwind. Ja.
0: Op is dan heel gemakkelijk. En als je terug naar huis loopt, is tegenwind.
1: Zwicht, dat is altijd zo onder zee, vind ik.
0: Margriet, we gaan naar jouw favoriete dansplaat. Ik heb altijd een Margriet ingebeeld die wel graag eens op de dansvloer staat om wat te shaken.
1: Ja, maar dat is zo. Niet alleen shaken, ik ging zwaar uit de bol, man. Soms beschamend voor andere mensen, denk maar, wat je maar voet. Dat moest toen kunnen in die tijd. Dat was daar geen voor. Gingen we naar de discotheek om ons helemaal te laten gaan. Om op de dansvloer te staan. We gingen eerst van tevoren wat drinken, want in de discotheek was een drank nogal duur. Maar blijkbaar doen jonge mensen dat nu opnieuw terug. Zo'n voordrink organiseren. Maar wij deden dat dus ook. Hè, want je moet weten, in de tijd in Frankrijk en ook bij ons, de betere discotheken, meisjes moesten niet betalen om binnen te komen. Hè, de jongens meestal wel. Maar dat was direct al 200 frank voor iets, om iets te drinken. Dat is vreselijk veel geld als je bedenkt op dat moment een pintje in het café 16 frank kostte. Ja, dus 200 geven voor een pintje, dat was voor ons ondenkbaar. Ze zeiden dat we wat gasten konden versieren, die ons versierden en die dat dan betaalden. Maar ja, dus eigenlijk, wij gingen toch wel helemaal uit de bol in de discotheek. Super. En
0: geweldig.
1: Wow, met deze madame, ik vond het een geweldige madame, hè. Alicia Bridges.
0: Alicia Bridges.
1: Ja, ik vond dat geweldig, hè.
0: Veel mensen gaan denken, wie is in godsnaam Alicia Bridges? Maar als ze de song horen, I Love the Nightlife.
1: Voilà.
0: Dan denk ik dat er veel het wel gaan herkennen. Het was toch wel een dikke hit.
1: Amai, dat was een superhit, man. Wij stonden er allemaal mee, luidkeels mee te roepen van We Love the Nightlife. We got to boogie on the disco. Aha, yeah. Dat was het begin van de disco eigenlijk, ja. Zo, hè. Disco-muziek.
0: Ik vrees wel dat het... Ik ken er geen enkel ander nummer van in dat
1: Ja, ik
0: geval.
1: Wel, want ik heb er eentje ooit van gecoverd.
0: Ah ja.
1: Diamonds in the Rough.
0: Heeft zij nog andere hits gehad dan I Love the Nightlife?
1: Ik denk het niet. Het was een one-hit wonder, zoals ze dat noemen. Maar ja. Ik heb dan die cd natuurlijk gekocht, want ja, zo hadden ze altijd liggen. Hè. Gekocht dan die cd voor dat één nummer en de rest was niet veel. Maar die I Love the Nightlife was ook een heel goed. Diamonds in the Rough was ook een goed.
0: Oké, dat moeten we eens checken. Maar voor nu gaan we luisteren naar I Love the Nightlife. Check ook eens de video op YouTube. Ze ziet er een beetje uit als de moeder van Billy Idol.
1: Oh, dat heb ik nog niet opgelet.
0: Hier is Alicia Bridges.

0: Oké, Margriet, je mag terug gaan zitten, want het nummer is afgelopen. I Love the Nightlife van Alicia Bridges. Ja, dat is 1978.
1: Zeg, maar, dat is lang geleden.
0: Dat is lang geleden.
1: Ja, dat is geen andere gast uitgenodigd.
0: Heerlijke song, heerlijke song.
1: Ja, ik vond dat ook eigenlijk. Ik vond dat geweldig.
0: Margriet, ik vraag ook elke week aan mijn gast, zijn er songs die je echt zodanig veel gedraaid hebt, dat je nu denkt, poeh, nee, dat moet ik niet meer hebben.
1: Ja, ja, inderdaad. Maar dat was zo vroeger. Dat was de tijd van de Eurovisie Songfestivals en zo. En een van die was ook Vicky Leandros. Die hebben wij thuis plat gedraaid. Vicky Leandros, hè, zei dan de Walen.
0: Oui, oui, oui.
1: En die had, want die zong ook in Duits, in het Engels, in het Frans, in alle talen. Ze heeft ooit zelfs eentje in het Nederlands talig gezongen, denk ik. En ik denk, ja, ik ga toch niet Vicky Leandros nemen, weet je waarom? Ik hoor die nog wel eens graag. In een bui van nostalgie. Maar dan heb ik gekozen, als ik het meteen mag verraden, voor Themis Roussos. Omdat met zijn groepje toen, dat groepje waar hij toen, ja, dat weet ik niet meer.
0: Aphrodite Child.
1: Ja, Aphrodite Child. Goed, Chris. Dus Themis Roussos had daar de ene hit mee na de andere.
0: Dat was zo wat progressieve rock zo, hè? Dat was
1: ik denk
0: een beetje speciaal doen, toch?
1: Ja, maar hij had natuurlijk ook die heel speciale stem. Hij ging zo hoog en weet ik veel wat. Maar die vindt zelf als eigenlijk ook een lul. Maar ik heb hem later ontmoet. En dat is mijn idolatie in een stukje zak.
0: Nooit je idolen, zeggen ze altijd. Hè.
1: Maar dan neemt nu weg dat toen hebben wij dat in school, ik weet dat was ik nog student, hè, hebben wij dat plat gedraaid, dat nummer. Hè. Goodbye my love, goodbye. En noem maar op, hè. Het waren allemaal hits wat hij toen maakte in
0: die
1: tijd.
0: Het was wel een ongelofelijke zanger eigenlijk. Oh,
1: dat wel, maar het is zo, nu denk ik van, maar hij zegt de zagen vet, maar hij is er niet meer. Hè.
0: Met zijn kleed aan. Hè.
1: Ja,
0: hij is gestorven
1: echt,
0: een jaar of vijf geleden zeker.
1: Ja, nog niet zo lang geleden. Hij was helemaal getraumatiseerd, hè, want hij heeft ooit in een vliegtuig gezeten dat gekaapt is. Hij was toen met een Amerikaanse vrouw getrouwd. Ik heb ze toen ontmoet bij de VRT, in het Amerikaanse theater. En die vrouw vertelde, Demi, zei ze, is nooit meer geworden wat hij was. Die heeft daar echt een trauma van overgehouden. Hij durfde geen vliegtuig meer stappen. Was natuurlijk wel moeilijk als je een internationale verdette. Dus ze moesten altijd zoeken of er een treinmogelijkheid was, weet ik veel wat. Ja, dat was wel erg. Dat was zo in de tijd dat er het een vliegtuig na het ander gekaapt werd. En door Libië zeker. Ik weet niet meer juist. En ja, Gaddafi is zijn land, hè. En hij is daar nooit over gekomen, zei zijn vrouw. En ik moet zeggen, er was inderdaad wel een hoek af toen ik met hem zat te praten. Maar dan liep die week, de stem was er nog wel. De stem was er nog wel.
0: We gaan luisteren naar Themis Roussos uit 1973, alsjeblieft. Goodbye, my love. Goodbye.

0: Amai, die man kon hoog zingen.
1: Dat is echt wel, hè.
0: Demis Roussos.
1: Ik heb altijd gezegd, die hebben ze met zijn ballen gepakt. Denk, hoor.
0: Het was in elk geval een stem uit de duizend, hè, ja, Demis Roussos.
1: Dat wel.
0: Goodbye, my love. Goodbye was dat. Margriet, ik ga je officieel moeten vragen naar muziek waar je blij van wordt. Maar ja, ik vermoed alles wat hier al gepasseerd is, maakt jou wel behoorlijk blij, toch, hè?
1: Ja, ja.
0: Maar specifiek zo'n liedje dat je hoort en waarvan je denkt, oh, leuk, hoe leuk is dit?
1: Ah, maar mag ik terug naar de auto verhuizen, naar mijn cd-speler dan?
0: Rust, ja.
1: En dan zeg ik soms tegen Frank, als ik zo van een optreden kom, of ik voel mij zo'n beetje vermoeid, en ik moet wakker blijven in de auto, ik zeg, kom aan, we gaan de Gypsy Kings opzetten. We hebben een cd van de Gypsy Kings. Die zijn helemaal vergeten en weg, maar die zijn ook te gast geweest in mijn programma 2-3 keer. En ik was daar ontzettend fier op, want alleen die mannen, maar achteraf hoorde ik dat die van Parijs kwamen. Dat waren helemaal geen echte...
0: Ja, of Marseille of zo, maar ik denk dat hun ouders waren wel echte zieken.
1: Ja, want hun namen waren ook wel verraden. En trouwens, dat moet geweest zijn, want anders kunnen ze niet zingen.
0: Nee, dat is waar.
1: Zoals die mannen dat deden, dan moet jij zigeunerroots hebben. En die hadden ze ook wel echt, denk ik. Maar dat was zo, die hadden zo 2-3 nummers waar ik zo gelukkig en nog steeds, hè, ik heb dan ook, als ik die Gypsy Kings opzet, dan is het feest in de auto. Echt wel.
0: Het gaat dan feest zijn in de studio.
1: Vandaag. Ja, geweldig. Oké, let's go for it.
0: Bamboleo en Gypsy Kings zometeen.
2: Deze week in Date Night
3: is de slaapkamer the place to be.
4: We wonen op een appartement met hele grote ramen.
2: Date Night.
4: Mensen hebben gevonden waar we wonen. Dus soms staan mensen gewoon ineens op ons terras.
2: Date Night. Bes op Date met Steffi Merci. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
5: Joe. Zot gedraaid met Chris Wouters
6: en Margriet Hermans.

0: probeert hier even dat handgeklap.
1: Dat is niet gemakkelijk, hè?
0: Dat is niet simpel, hè?
1: Dat is niet eenvoudig. Want dat is mijn tegentel, zo. Hè. Ja, ik kan het ook niet meer, zo.
0: De geweldige Gypsy Kings en Bamboleo waren dat. Margriet, hoe belangrijk is tekst voor jou in muziek? Als je bijvoorbeeld nieuwe muziek beluistert of leert kennen, hoe belangrijk is tekst dan?
1: De laatste jaren heel belangrijk. Als ik jonger was, wist ik niet over waar dat ging. Dan zong ik soms. En dat is heel raar, hè? Ik luisterde niet naar de tekst. Ik ervaarde gewoon de emotie, het gevoel. Zit dat goed? Dan zit dat goed. Ja. Maar ik luisterde nooit inhoudelijk naar de tekst. Dat heb ik eigenlijk nog maar geleerd de laatste jaren van mijn echtgenoot. En dan zeg je, maar luisterde jij niet naar die liedjes? Ik zeg, ik ga daar nu toch eens wat meer gaan doen. Naar
0: goed,
1: de inhoud.
0: Ja. Opvoeding is belangrijk.
1: Echt wel. En dan moeten we weten hoe belangrijk dat ik zelf teksten vind. Ik vind teksten.
0: Ja, als je Nederlands natuurlijk zingt, is het automatisch van belang. Hè?
1: Ja, maar als ik soms hoor van een zever, dan denk ik, ja, come on. Allee. Ook in het Engels, hè, of in andere talen. Maar er zijn natuurlijk gelukkig uitzonderingen. Die wel hele mooie teksten maken. En zo is ook, vind ik, Bart Peters bij ons een geniaal tekstschrijver.
0: Absoluut.
1: Hij zegt het zo Vlaams, maar zo. Want het klinkt ook niet Hollands. Hè? Sommigen hebben de neiging om dat wat Hollands te gaan, maar hij blijft echt authentiek Vlaams. En hij verwoordt dat zo, zoals Jan met de pet dat eigenlijk ook zou zeggen, maar dat niet op papier krijgt. En ik vind hem geniaal. Zijn tekstkeuze, ook die knik-knik-klaas of wat, is zo eenvoudig. Maar hij heeft daar die vertaling nu gemaakt van Adele. Dat heeft hij
0: van
1: een
0: Make
1: tijdje.
0: You Feel My Love, ja.
1: Ja, Make You Feel My Love. Ja. En hij heeft dat zo gevoelig gedaan, zo eenvoudig. He, omdat ik van je hou, zo eenvoudig. Maar het gaat zo recht binnen. Het gaat zo recht binnen.
0: Ja, Bart Peters weet hoe het moet.
1: Ja, echt wel.
0: Mogen we wel zeggen.
1: Echt wel, ja.
0: En inderdaad, een schitterende tekst zet misschien de radio een klein beetje luider.
1: Ja, geniet ervan.
0: Dat we het allemaal goed weten, Bart Peters en hoeveel ik van je hou.

0: Dankjewel Bart Peters voor zoveel schone woorden.
1: Absoluut.
0: Margriet, we zijn aan een van mijn favoriete onderdeeltjes van dit programma gekomen. Namelijk een liedje waarvan jij vindt dat iedereen het zou moeten kennen.
1: Ja, Chris, dat was heel moeilijk. Hè,
0: en ik keek naar de lijst en ik dacht, ja, maar iedereen kent dat. Iedereen kent dat. Maar je bedoelt waarschijnlijk we ook mogen nog verder
1: niet,
0: in de wereld.
1: Ja, en we mogen het niet vergeten. Het is zo eenvoudig. Tu es formidable. Zeggen tegen uw medemens, durven zeggen tegen iemand, je bent echt formidabel. En hij heeft het dan niet over zichzelf in het tweede zinnetje, hè? Want hij zegt, tu es formidable, moi je suis formidable. Met andere woorden, ik ben zomaar de sukkelaar. Dus hij zelf neemt daar een heel bescheiden positie, terwijl hij eigenlijk zijn lof zingt voor iemand anders. En ik vind dat zo geweldig. In de dag van vandaag zijn we altijd zo negatief bezig. Het wordt hoog tijd dat we eens tegen elkaar durven zeggen, jij bent formidabel.
0: Echt formidabel.
1: Oh, merci, Chris, you made my day.
0: Maar wat een fantastische single was dat van Stromae.
1: Echt wel.
0: Dat was 2013, dat is al 7 jaar geleden.
1: Dat moet, want ik gaf toen nog les, Frans. En bij studenten kwamen direct af. Oh, juffrouw, je moet je een tekst en dat liedje, dat gaan we ontleden in de klas.
0: Maar dat is heavy, hè? Die tekst is heavy.
1: Heavy, want het is niet zo gemakkelijk, hè, voor mensen die maar 2, 3 jaar Frans gedaan hebben. Nee. Ik heb dat eigenlijk letterlijk voor hen moeten vertalen, want ze kenden die woorden bijna niet. Dat is een tamelijk moeilijke tekst eigenlijk. Maar die natuurlijk, dat refreintje is zo minimalistisch gemakkelijk dat iedereen denkt van, oh leuk, en het is ook een leuk liedje. Maar die tekst is tamelijk heavy, zelf. Daar komt wat in, hoeveel tegenslag dat een mens ook kan hebben.
0: Ja, absoluut, absoluut. We gaan nog met heel veel plezier eens luisteren naar die formidabele single van Stromae.

0: staat in mijn persoonlijke top 3 van beste singles van de jaren 2000 tot nog toe. Stromae en Formidable. Ja. Wat een song, wat een song. Mm-hmm. Margriet, je guilty pleasure heb ik je ook gevraagd. Nu, guilty, dat is relatief, hè, want als je naar iets luistert en je hoort dat graag, dan hoor je dat graag, hè, ja, welk genre dat ook is. Maar goed, over sommige dingen gaan we liefst tegen onze vrienden in de cultureel correcte cafés.
1: Ja, voilà.
0: Gaan we niet te veel opscheppen. Margriet, je hebt gekozen voor een levenslied in het kwadraat van Koos Alberts. Ook al een slagerzanger is misschien wat onrespectvol. Ja. Zegt, die zingt het levenslied.
1: Dat was echt het levenslied. Dat was eigenlijk een beetje de blonde versie en de iets keurigere versie van André Hazes. Hè.
0: Maar ook uit de Jordaan.
1: Hetzelfde taal. Ja, absoluut. En die man heeft dan nog pech gehad. Die heeft daar een accident gehad met een auto. Heeft jaren in een rolstoel gezeten, blijkbaar. Maar hij is onlangs gestorven.
0: Hij had maar één stemband, geloof ik, die nog functioneerde.
1: Ja, en één long ook. Vandaar dat hij altijd zo bij moest pompen met zuurstof. Want hij ging dan soms nog zingen. Maar hij heeft dat helemaal teruggekomen. En ik moest hem wel bewonderen. Maar het was natuurlijk niet meer een favoriete zanger. Maar hij heeft daar een paar nummers geschreven. Zoals alleen die Hollanders dat kunnen, die van de Jordaan daar. Dat kunnen wij niet. En wij kunnen dat ook zo niet zingen. En ik weet nog heel goed, dat was in een cafeetje in Turnhout. En ik ging daar geregeld naartoe. Ik ging daar zo wat kaarten en een pintje pakken en met de mensen bussen. Pas op, dat is nog niet zo lang geleden. Zo. En de bazin daar, Paula, die was Patershof heette dat cafeetje. Ik kan het zeggen, want ze bestaat helaas niet meer. Maar Paula was zo'n echte cafébazin met een jukebox, kende dat? Mm-hmm. Mannen, ambiance tot en met ambiance. En dus zij stak dan altijd dat plaatje op van de Koos Alberts. En ik vond dat geweldig. Ze ging helemaal uit de bol. Maar dat durf ik tegen mijn vriendinnen niet zeggen. Dat ik dat...
0: En het plaatje heet, het droeft verder geen uitleg, maar als je zou afvragen waarover gaat het nummer, de titel van het nummer is Ik verscheurde je foto.
1: Ja.
0: Nou, dat weet je genoeg, hè. Ja. Dan moeten we verder niks meer over zeggen.
1: En je loog tegen mij. Je loog tegen mij.
0: Dat heeft hij ook gezongen, hè. Koos Alberts is dit.
1: Ja.
0: Ik verscheurde je foto.
1: Ik verscheurde je foto.

0: We all live in a yellow submarine. Het enige nummer van de Beatles dat door Ringo Starr gezongen wordt. En Margriet, jij hebt dat gekozen in de categorie politiek correct. Zo van die muziek die iedereen officieel goed moet vinden, maar die jij stiekem toch niet zo goed vindt.
1: De beginperiode, ik durf het bijna niet zeggen, maar de beginperiode van de Beatles. En iedereen was daar zo wild en enthousiast over. En ik denk, ik was eigenlijk meer een fan van de Stones. Zo. En ik denk, jongens, zo'n zeverig te vinden. Yellow Submarine, for God's sake, wie zit er nou mee allemaal in een Yellow Submarine? En ik nam dat te ernstig allemaal. Later is dat natuurlijk wel veranderd. Hè. Dan hebben ze ook een heel ander repertoire gekregen. Toch zeker waar ze die straat oversteken, daar was het ook weer... Die foto, die, dat was een geweldige LP. Dus de Beatles hebben ook wel kunstwerken gemaakt. En het waren trendsetters. Ik bedoel, ze hebben de muziek helemaal veranderd. Hè.
0: Amai maar, nog niet.
1: Ja, amai nog niet, inderdaad. Maar dat nummer vond ik dan, denk ik, in die beginperiode. En I'm the Walrus. Dan dacht ik maar alleen, wat is dat voor schijpmuziek? Ik was er nog niet klaar voor, duidelijk.
0: We hebben iemand gevonden die geen grote fan is van de Beatles. Geweldig. Dat heeft jaren geduurd hier in Zotgedraaid, maar het is gebeurd. Voilà.
1: I'm sorry.
0: Dat geeft niet, Margriet. Muziek is subjectief. Hè.
1: Ja, dat is echt waar.
0: Is er muziek die jou specifiek doet denken aan je familie?
1: Maar ja, er zijn wel verschillende liedjes, maar ik ga een kleine anekdote vertellen. Ik was als kind, ik had een broer, als Rick, wij scheelden 1 jaar. En ik was nogal een uit de kluiten gewassen meisje. En ik weet nog goed, toen wij samen naar school gingen, als Rick was er nogal een gevoelige, kleine, fijne, magere. En die pesten ze altijd. En ik kon dat niet verdragen. Ik denk, godverdomme. En dan kwamen die gasten af en ik zei, pas op en gastjes. En dan riepen die al, oei, we zijn weg, daar is die zuster. Want die hadden zo'n schrik van mij, want ik sloeg erop. Ik meen dat, hè.
0: Ola.
1: Ja, als ze mijn familie aanvielen, En dat was mijn jong broertje, 1 jaar jonger. Dus, he ain't heavy, but he's my brother. Dus daar blijfde gewoon af. En als ik dat liedje hoor van dat lied, dan denk ik daar altijd terug aan. Ongelooflijk,
0: ja, schoon verhaal. Ja. Schoon verhaal. Ja. Margriet, de verdediger van de jongere broeders.
1: Ja.
0: En we luisteren naar de Hollies. En he ain't heavy, he's my brother.

0: De grote stemmenpracht van The Hollies. En He Ain't Heavy, He's My Brother. Schone muziek.
1: Ja, ik vind dat ook wel.
0: Margriet, we zijn begonnen aan het einde van het programma al gekomen.
1: Het gaat snel, Chris, ja.
0: Mag ik jou ongelooflijk bedanken om je zondagochtend met ons gedeeld te hebben. Ik vond dat geweldig tof.
1: Ik vond ook. En de pistolets waren fantastisch, jongen.
0: en het koffietje.
1: Ja, absoluut.
0: Maar niet, we hebben nog tijd voor één liedje. Mm-hmm. Officieel vragen we dan aan de gast van de week, wat is het laatste dat je ontdekt hebt of gedownload hebt of beluisterd hebt, maar eigenlijk kan eender wat hoor.
1: Ja, maar dit is, heb ik eigenlijk nog maar recentelijk ontdekt. Het liedje zelf is natuurlijk al wat ouder, want het was gezongen door Ingeborg. Goed, op een degelijke manier. Trouwens, ze zijn naar het Eurovisie Songfestival geweest daarmee. He, zij en Sevos door de wind. Maar nu was ik onlangs, vorige week of twee weken terug, een beetje aan het luisteren naar mijn gsm of iets, of een beeldfragmentje dat iemand opgestuurd had naar mij. En ik zet dat op en dat was dus een uittreksel van dus, ja, Liefde voor Muziek in de Hollandse versie.
0: Ja, Beste Zangers heet dat
1: in Nederland. Dat Beste Zangers, ja. Klopt, ja. En toen hoorde ik daar die versie van Door de Wind, gezongen door een meisje met een verschrikkelijke naam, Miss Montreal, want je denkt dat een travestie is of zo.
0: Het is de naam van de band waar ze normaal in zingt. Ah, zij heet Sanne, okay. Maar de band waar zij de zangeres van is. Ja.
1: Ze is leuk gevonden natuurlijk. Ja. It's a catcher. Hè? Als je dat hoort, Miss Montreal. Dan denk je...
0: Maar inderdaad, het klinkt een beetje als...
1: Ja, voor mij klonk
0: als
1: het
0: iemand
1: als...
0: uit een verkeerde club,
1: ja,
0: in
1: echt
0: Brussel.
1: Wel, bij pluimen. Het gaat zo, weet je wel. Dus ik dacht zo'n casino griet. Maar die begon dat dan te zingen. Die zag er ook helemaal zo niet uit als Miss Montreal. Dat is een aangename verschijning ook. Maar die zong dat liedje Door de Wind. En vanaf de eerste noot greep mij dat recht naar de keel. Ik denk, wow. En op het einde kreeg ik zelfs een krop in mijn keel. Ik was daar helemaal van aangedaan. En toen hoorde ik het later nog eens op Radio 2. En ik denk, amai. Hoe iemand met haar stem een nummer op zo'n niveau kan tillen. Oh, ik vind het een sublieme interpretatie van dat liedje door Miss Montreal.
0: Ja, heel, heel mooie versie. Oh. Je ziet ook op de beelden, u moet maar eens checken.
1: Iedereen zit te wenen.
0: Stef Bos ook, is gewoon, hij weet niet wat hem overkomt.
1: Echt
0: door die versie. Hè.
1: Ja, ja.
0: En ja, zeker de moeite waard om eens te checken. En een geweldig nummer om deze mooie uitzending af te sluiten. Andermaal bedankt, Margriet.
1: Oh, ik was er graag bij, Chris.
0: Ah, maar wij ook, zeg. En u bedankt, beste vrienden, om te luisteren. Volgende week is er een nieuwe aflevering van Zot Gedraaid. Als u niet zo lang kan wachten, wat perfect mogelijk is, dan kan u altijd naar joe.be en luisteren naar een van onze fijne podcasts van de afgelopen afleveringen. Voor nu gaan we eruit met Miss Montreal en Door de Wind. Fijne zondag.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. De Kamercommissie Financiën heeft de fiscale hervorming van de federale regering goedgekeurd. Daarin staat onder meer een versterking van de werkbonus en een belastingverlaging voor alleenstaanden. En de fiscale voordelen bij werkloosheid worden afgebouwd. De regering wil dat wie werkt beloond wordt. De hervorming is nu in eerste lezing goedgekeurd. Als dat ook in tweede lezing gebeurt, dan kan de Kamer er definitief over stemmen. Telenet stuurt vanaf morgen 40% meer technici de baan op als reactie op het grote aantal klachten over het telecombedrijf. In de eerste 5 maanden van dit jaar waren dat er meer dan dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Je hoort Stefan Koenjaerts van Telenet.
2: We gaan naar meer dan 200 technici die permanent aan het netwerk gaan werken. In de tweede plaats gaan we ook een lijst maken van de locaties waar het meest impact is. En die gaan we absoluut de focus geven. En op de derde plaats gaan we ook blijven onze contactmogelijkheden zo maximaal inzetten en daar een tandje bij steken.
1: In Rotselaar in Vlaams-Brabant stuurden 110 inwoners zelfs een ingebrekenstelling naar Telenet, omdat ze al 3 maanden geen of traag internet hadden. En mogelijk komt het WK voetbal van Genk-speler Zakaria Elwadi in gevaar. Hij zou vandaag met de Marokkaanse selectie naar de VS reizen, maar door problemen met zijn visum mocht hij het vliegtuig niet op. De Marokkaanse bond doet er nu alles aan om het probleem op te lossen. De entourage van Wadi gaat ervan uit dat hij wel op tijd in de VS raakt. Marokko speelt zijn eerste wedstrijd op 14 juni tegen Brazilië. Vannacht wisselvallig met buien en minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms ook wat regen bij een graad of 20.